0: door het regeringsleger. De Houthis zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij soms ook aanvallen uit op Saudi-Arabië. Dat land steunt de Jemenitische regering. De Houthis zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerpen de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Dat is toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
2: Je weet als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel langs de andere kant getoond hebben en dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig geweest zijn en dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij de straat van Bab el-Mandeb in het westen van het land. Die stad wordt gecontroleerd door het regeringsleger. De Houthis zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij steeds of soms ook aanvallen uit. Zo is het op Saudi-Arabië. Dat land steunt de jemenitische regering. De Houthis zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. En straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19, namelijk in Rums, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30 op

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Spaanse stad Ceuta aan de grens met Marokko hebben duizenden inwoners geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles na de bestorming van de grens eind vorige maand. Tienduizenden mensen staken toen vanuit Marokko de grens over. De meeste keerden vrij snel terug, maar enkele duizenden migranten zouden nog altijd in Ceuta vastzitten. Volgens de organisatoren van de protestactie waren er zo'n 10.000 actievoerders, volgens de politie 5.000. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in de stad onhoudbaar. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8.000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
0: In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig zijn geweest. En dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. En op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19 in Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 3.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Radio 2.
0: Re-entry. 29.
3: Trekken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: zit geen nieuwe club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukino, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: 2 Vlaamse 30.
1: VRT Radio 2.
0: Na, na, na, na, na, na, na, na, na. 28. Na, na, na.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30 op

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
0: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er bosbranden. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd. Sinds een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Ook een snelweg werd afgesloten. Op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19 in Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19.

0: In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
1: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, de 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is, ja, met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Anderlecht speelde gisteravond tegen La Louvière en won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vlaamse 30. Re-entry. Radio 2 Vlaamse 30.
1: Radio 2. 18.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Radio 2, Vlaamse 30.
1: 1.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij 1 betalende toegang. Alle info op thermae.com.
1: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Goedemorgen. Ja, ik ga veel aan jou moeten vragen vandaag. Want mijn stem, je hoort het, hè, een beetje weg. Dus hoe was jouw ochtend tot nu toe? Laat even weten.
3: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
2: Zwiert in de app van Radio 2.
4: Het is 6 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Wie van op de E19 uit Antwerpen de Brusselse binnenring op wil rijden, moet rekening houden met zware verkeershinder door wegenwerken. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt er het brugdek en de rijweg en het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox.
5: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alle strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt. En dit tot en met eind september.
4: De nieuwe situatie op het einde van de E19 veroorzaakt vanmorgen verwarring bij de chauffeurs. Het is aan te raden om je snelheid aan te passen. Het water van de oceanen was vorige maand warmer dan ooit in juli. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken van die opwarming is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
6: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
4: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen zijn al geëvacueerd. En ook in Frankrijk zijn er natuurbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn 2 dorpjes ontruimd en ook een snelweg is er afgesloten. Sport in het voetbal heeft Antwerpen op de valreep gewonnen van SK Beveren. Beveren kwam in de eerste helft op voorsprong, maar met 2 doelpunten van Michael Frey haalde Antwerpen toch nog de zege binnen. De eerste wedstrijd van het seizoen was meteen al een lastige, vond Antwerp-verdediger Rijn van Helden.
7: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dat gaat allemaal niet stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, de Beveren dat ook vrij goed deed, ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij als we ons in

0: hier onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
1: Eerder op de avond haalde ook Anderlecht het met 2-1 van La Louvière. Het weer. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: 3 over 6.
3: Sta op met Radio 2.
4: Sta op met Radio 2.
2: Romy de Ridder. Nu denk je, ja, die Romy heeft een zwaar weekend gehad. Dat valt dus reuze goed mee, hè? Maar bo, de Terry staat hier naast mij. Komt wel goed.

0: 7 over 6 zijn we. Simply Red and Fairgrounds. Ja, sinds het weekend zit trouwens Wallonië ook mee op die grote pommel in Thijswolk. Hè. Ze starten met deze woorden. Ronquière, vous êtes prêt? En dan zeiden ze massaal, oui.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van een

0: duidelijk erop voor Pommelien Thijs. Ja, haar eerste optreden in Wallonië heeft ze gerokt. Je leest erover op VRT Nieuws. Nu ja, goedemorgen. Hè. Vandaag zijn er werken op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Destelbergen en Gentbrugge. Daar kan het verkeer vanaf de R4 in Destelbergen en de E17 naar Kortrijk niet op. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Machelen moet een deel van het verkeer via een tijdelijke afrit... Amai, mijn stem. Sorry, hè. En de Woluwelaan op de aansluiting met de binnenring rond Brussel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 10 minuten erbij in Temse. Jongens, toch? Sta op met Radio 2. Het kan zijn dat ik vandaag een paar keer mijn redacteur Martijn ga inschakelen. Toch zeker voor dat verkeer, want dat klinkt toch niet goed, hè? 6:10 op deze 10 augustus. En dus geen stem voor Romy, gelukkig wel voor redacteur Martijn. Bon, ik had er gisteren al last van een heze stem, maar het is eigenlijk overnacht alleen maar erger geworden. Nu, gelukkig Ingrid uit de app, uit Harelbeke, die heeft ook een slechte nacht achter de rug. Die is momenteel al aan het strijken. Bewonder ik ook wel op een maandagochtend al zo vroeg strijken. En Cathy is ook al wakker. Heel goedemorgen. Cathy uit Waregem.
1: Goedemorgen, maar het is niet uit Waregem, maar rechtstreeks in Portugal.
0: Amai, dat is beter. Betere oorden. Cathy, goedemorgen. Waarom ben jij zo vroeg wakker?
1: Wel, het is net zoals vorig jaar. Zijn we helemaal klaar om onze jongens van de U20, de waterpolo, te gaan aanmoedigen natuurlijk. Want wij spelen terug het EK, gaan straks om 10:30 Oekraïne proberen te verslaan. Het is wel de bedoeling natuurlijk dat we terug tegen het einde van de week, net zoals jouw stem, morgen is de mijne, is zeker ook zo, door het aanmoedigen dat we terug een medaille meebrengen naar België natuurlijk. Hè, want we gaan echt onze jongens aanmoedigen en aanporren om terug zeer goed te spelen. En laten we hopen dat we terug, net zoals vorig jaar, minimum ook terug een zilveren medaille meekrijgen. Ik vind het zeer leuk, Romy, dat we terug een beetje de mensen thuis, want iedereen zit thuis wel te luisteren, om te luisteren en te horen en te weten wat de jongens doen.
0: Voor de Red Sharks.
1: Ja, het is zeer belangrijk. Het is zeer, zeer belangrijk.
0: Want jij bent de mama van de speler, toch? Of een van de spelers?
1: Ja, ik ben de mama van Milan, maar ik heb het al 100 keer gezegd. Dat doet er niet toe dat ik een mama ben van Milan. Nee, ik ben de mama voor het ogenblik van alle jongens. Net zoals alle mama's. En ja, want het is, het is één team. Het is niet één speler. We zijn met 15 jongens. En ze zijn alle 15 even belangrijk, net zoals de trainer, de hulptrainer, de kini. Ze zijn allemaal heel erg belangrijk. En het is niet één persoon alleen die het doet. Nee, ze doen het samen. Dus we zijn nu, al de ouders die hier zijn, zijn we de ouders van alle spelers. De ouders die thuis zijn.
0: We gaan duimen, hè?
1: We zijn er door. Ja, zijn er door omstandigheden dat ze er niet kunnen zijn. Dus daarom het is belangrijk, onze jongens moeten aangemoedigd worden. En we doen dat met heel ons hart en met heel veel plezier.
0: Mooi.
1: Dus
0: dat
1: de waterpolo.
0: Ja, sorry. Ja. De Red Sharks, om 10:30 zei je dat ze in actie gaan schieten. Dan moeten ze er zijn, zei je?
1: Well, dus hier in Portugal is het om 10:30 dat ze spelen. Maar in België is het om 11:30. Je kan het ook online volgen. Er is een link dat je online alles kan volgen. Maar het is om 11:30 Belgische tijd, 10:30 Portugese tijd. Vandaag gaan we Oekraïne tekeer. Morgen om 9:00 dan gaan we Israël pakken. Dan moeten we Israël pakken, want die hebben vorig jaar niet zo fijn naar ons toe gespeeld. Wij hadden toen de zilveren medaille vorig jaar. En zij hadden de gouden medaille vorig jaar.
0: Wij gaan dit jaar voor goud.
1: Maar het is eigenlijk niet zo ver gebeurd. Dus wij gaan dit jaar voor goud.
0: Dat is goed. We gaan altijd voor goud. Red Sharks. We volgen het op de voet. Cathy vanuit Portugal. Dankjewel, hè.
1: Tot morgen. Dag, Romy.

0: Robbie Williams en Tripping. Al heel de maand juli kon je op muzikale wereldreis bij Radio 2. En deze maand in augustus is dat niet anders. Hè? Dus wil jij graag op muzikale wereldreis, stuur dan nu in de app de wereldreis. Zo simpel is het. In de app van Radio 2.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate het, KBC, beweegt met je mee.
5: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Aan woorden voor mij geen gebrek, aan stem wat minder. Het is 6:55.
1: Sta op met Radio 2.
0: En op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis. En vandaag met Sandy Smits uit Zeelen. Goedemorgen, Sandy.
2: Een hele goede morgen.
0: Jij bent goed wakker, hè?
2: Ik ben heel goed wakker. Ja. En de buren ook.
0: Ja, ik wou het zeggen, kom niet door een gezellige wekkerradio. Wat is er gebeurd, Sandy?
2: Ik moest mijn sleutel van de auto synchroniseren na het plaatsen van een nieuwe batterij. En het alarm is afgegaan. En ik kreeg het zelfs niet meer afgezet.
0: Oh, zo lekker vroeg een autoalarm. Dat is toch echt een
2: dag. Dat was 4:45.
0: Oh. Wow, kijk, jij bent goed wakker en dat doet mij goed, want wij gaan op muzikale wereldreis samen. Hè. Het is simpel, de reis start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. Jij kiest dan of je verder reist of je in dat land wil blijven. Je mag maximaal 3 bestemmingen ver en je kan niet meer terug. Dus het eerste land, Sandy, klaar voor?
2: Zeker.
0: En wel, kijk, hier komt hij dan. Ed Sheeran komt uit het Verenigd Koninkrijk. Dus ja, wat denk je?
2: Daar gaan we onmiddellijk moeten blijven. Hè. Prachtig concert vorig jaar. Dus
0: ah ja?
2: Dan gaan we niet verder reizen. Ja.
0: Ah, geweldig. Fish and Chips, ben je een grote fan van dan?
2: Ja, absoluut.
0: Ah, wel, kijk, dan blijven we gewoon wereldreis naar Verenigd Koninkrijk. Here we go. Merci, Sandy.
2: Graag gedaan. Fijne dag nog.
0: Dit is Ed Sheeran met Azizam. Goedemorgen.

0: Wil jij morgen op wereldreis? Stuur dan nu nog steeds wereldreis in de app van Radio 2. En is het morgen misschien wel aan jou?
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Half zeven, dit is het nieuws uit je buurt.
3: Het is half 7:14 nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Bart de Koster. Vandaag start de grote werken op de E19 in Machelen. En de wegsignalisatie zorgt er vanmorgen voor verwarring bij de chauffeur. Wie van op de E19 uit Antwerpen de Brusselse binnenring op wil rijden, moet rekening houden met zware verkeershinder door wegenwerken. Je past er dus best je snelheid aan. Het gaat om ingrijpende werken, zegt Carla Cox.
4: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alle strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt. En dit tot en met eind september.
3: En daardoor worden dus lange files verwacht. In Tiene heeft Suikerrokker een succesvol weekend op zitten. Het is nog even wachten op precieze cijfers, maar het festival flirt met een recordopkomst. Dit jaar was het festivalterrein groter dan ooit en was er ook een nieuwe parking vlakbij de ingang. En ook het weer zat mee. De bezoekers waren meer dan tevreden.
5: Ja, we komen hier eigenlijk ieder jaar wel één dag of meerdere dagen. Ligt er een klein beetje aan wat het programma is.
6: Gewoon voor de vibe. Allee, ik ben niet echt voor de line-up gegaan, meer voor de vibe.
7: Ja, wij komen elk jaar naar Suikerrok, toch meerdere dagen. Ik denk dat ik voor Indra ook mag meespreken, dat toch wel een jaarlijkse traditie is.
3: De medische dienst moest in totaal 174 keer tussenkomen. Daarin Tiene maar spreek van een rustige editie, ondanks de warmte. Brussel heeft gisteren voor de 718e keer de meiboom geplant. De ongeveer 20 meter hoge beuk werd nog voor 5 uur rechtop gezet. Honderden toeschouwers vierden mee met muziek, applaus en dansen. Reuzen. De traditie bestaat al sinds 1308 en is erkend door UNESCO. Deze bezoekers zijn er elke keer bij.
8: Absoluut, daarvoor komen wij speciaal van alle buitenlanden terug naar Brussel om de meiboomplanting mee te... Om te zien of dat wel goed gaat, hè? Dat ze geen fouten maken en hem niet laten vallen of zo. Het is altijd al gelukt, hè?
9: Ja, gelukkig.
8: Dankzij ons, hè?
9: Meer dan 700 jaar.
8: Ja, zeg wel.
3: En ook Leuven planten zondag voor de 53ste keer een meiboom. Dit jaar was dat naast de Sint-Pieterskerk. Op de eerste speeldag van het voetbal heeft Anderlecht gisteren in extremis de 3 punten kunnen thuishouden. Tegen La Louvière werd het 2-1. Dankzij een doelpunt in de 92ste minuut van Adriano Bertaccini. Blijven geloven is de boodschap, zegt middenvelder Tristan de Greef.
10: Er zijn al een paar wedstrijden dat mensen van de bank komen die het verschil maken in de wedstrijd. Dus de match duurt dan 90 minuten. Ook al staan we 0-1 achter tegen zo'n laag blok, dat we moeten blijven zoeken en dan hopen dat die goal valt.
3: En ook Leuven begon gisteren aan zijn seizoen. Ze verloren tegen Charleroi met 3-1. Vandaag zullen opklaringen afwisselen met wolkenvelden. Het wordt iets warmer bij maxima rond 29 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant in de app van de Radio 2.
0: Ja, kijk, mijn stem die heeft het dus al half begeven gisteren al. Dus ik dacht, ik neem redacteur Martijn gewoon even bij mij. Dat gaat iets...
11: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik had iets fijner zijn om naar te luisteren. Martijn, het verkeer.
11: Ja, vanaf vandaag zijn er werken op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk, tussen Destelbergen en Gentbrugge. Het verkeer vertraagt daar vanaf de ring rond Gent en kan in Destelbergen de E17 naar Kortrijk... Wacht, sorry. In Destelbergen kan je de E17 naar Kortrijk daar niet oprijden, zo is het. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel is er 10 minuten file tussen Vilvoorde en Machelen. Daar wordt de linkerrijstrook omgeleid via de spoorweg Berm en de Woluwelaan om daarna de binnenring rond Brussel op te rijden. En dan ook nog 10 minuten erbij op de A12 naar Brussel tussen Londerzeel en Meissen. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse.
0: Kijk, goed gedaan, hè?
11: Dankjewel.
0: Voor jezelf?
11: Ja, goed.
0: Kijk, we gaan nog een paar keer doen.

0: En dan staat er een nieuwe aflevering van Mensen Erger Je Niet op VRT Max, hè? De podcast van Win-Win. En het is deze keer met Studio Brussel DJ Dries Leenaerts te doen. Je kan hem kennen natuurlijk ook van Iedereen Zomert op VRT1 deze zomer. Daar fietste hij rond met een rijdende piano langs de kust. Maar in de podcast ging het vooral over zwemmen. Ja, want Xavier en Shema die hebben hem een dilemma gegeven. Liever alleen op het strand of op een overvol strand?
1: Uiteraard alleen. Zou iemand kiezen voor een overvol strand? Nee, dat is toch een hele romantische gedachte dat je in je blootje kunt zwemmen in de zee of zo? Ik zou dat wel graag willen doen, maar er is nergens een strand dat ik tot nu toe wel heb gezien of tegenkomen waar ik helemaal alleen ben.
2: Zo naakt in zee? Ik weet het niet.
1: Jawel, geweldig.
2: Ja?
1: Alles los, jawel.
3: Je hebt dat al gedaan, ik zie het al.
1: Wacht, ik moet even denken. Ja, nee, denk in zwembaden wel al.
3: Wat? Privé zwembaden?
1: Nee, ja, privé.
3: Ah, okay.
2: Goeie vrienden,
3: hoor. Ik dacht dat. Ja. Ah, dat soort privé zwembaden.
2: In zee ben ik altijd bang dat er dan zo
1: een kwalletje
2: passeert die dan denkt, ja, daar zal je hem hebben.
0: Ja, meer dilemma's vind je in die nieuwe podcastaflevering van Mensen Erger Niet. Sinds vandaag dus op VRT Max.
4: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
5: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Waxen right between the eyes. 7:15. En ja, zeg, een straffe stoot van die Nederlandse Demi Vollering, hè. Zij heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. Maar het is die andere Nederlandse toprenster, Lorena Wiebes, die toch ook een klein applausje verdient op deze maandagochtend, want zij heeft ook twee ritten gewonnen in de Tour. En nog straffer, de Tour is net gedaan, als in echt een paar uur geleden gedaan. En vandaag koerst ze gewoon opnieuw in Wilrijk. Een hele goede morgen, Walter Huibrechts.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Jij bent de organisator van de Dernie Wilrijk.
1: Dat is ja, inderdaad, natuurlijk. Met een heel team doen we dat samen, hè. Ja, ja, ja, zeker.
0: Zeg maar, het zou wel zijn de dag na de koers of na de Tour opnieuw koersen voor Wiebes. Hoe heb je dat klaargespeeld?
1: Ja, contacten vanuit het verleden. Ik kan niet zeggen dat ik ze goed ken, maar ja, als jonge dame heb ik ze veel ontmoet in Rotterdam met 6 dagers. Indoorwedstrijden en zo verder. En dat contact is gebleven. Dan met een team van mensen die je toch een beetje konden stilhouden, hebben we de laatste weken die contacten een beetje opgepoetst. Met resultaat dat Lorena uiteindelijk met een vliegtuig zeer snel businessklasse wordt afgehaald op de vlieghaven. Een hotelverblijf nog en we hebben goede afspraken gemaakt en Lorena is hier.
0: Amai, ze is momenteel al bij jullie?
1: Nee. Zij is vannacht nog met een vliegtuig overgekomen. Het probleem was het nu Zaventem of Rotterdam. En dan verblijft zij in een hotel bij Van der Valk en dan is zij om 14 uur in Wilrijk.
0: Oké, 14 uur afspraak in Wilrijk. Dan natuurlijk die Dernie, dat Dernie-event. Toch wel iets speciaals, hè? Want elke renner die rijdt daar achter een bromfiets.
1: Klopt, inderdaad. Ja, Dernie genoemd. Er zit een gangmaker op, die maakt de windscherm. En die dames, of heren is het ook natuurlijk, fietsen daarachter. Er is een communicatie van O&LE. Dat verstaat zelfs een Japanner. Dus, en ja, dan komt het erop neer om aan de meet trachten te winnen natuurlijk.
0: Ah ja, natuurlijk. Het zou wel fijn zijn natuurlijk om die toeren, ja, die toeren van Lorena Wiebes, om dat dan met de Dernie eigenlijk te eindigen in plaats van gisterenavond.
1: Ja, het is zoals in het wielrennen. Het is eigenlijk een lead-out met een motor. Een lead-out is iemand die in een Tour, zoals Lotte Kopecky, sprinten aantrekt. Uh-huh. En nu is dat een gangmaker die dat probeert waar te maken. Al die dames hebben een gangmaker. En dat is dan de wedstrijd. Dus en,
0: maar spannend, ja. Hè? Wordt een leuke dag, Walter. Ja. Kan je als organisator wat kunnen genieten of is dat toch nog altijd een stressie gebeuren allemaal?
1: Nee, het is stressie. Ik zal tevreden zijn als het voorbij is. Ik voel me goed. Het was vannacht nog iets na 3. Hè. Er zijn allerlei dingen die moeten geregeld worden. Ja, zeker. En ja, er komt nogal wat bij kijken. Maar goed, we hebben een goed team, een beetje passie. En dan lukt dat wel natuurlijk.
0: En kunnen we afkomen? Kan je nog wat reclame maken om richting Wilrijk te komen vandaag?
1: Ja, natuurlijk. Zoals steeds, Radio 2 is zeer en is altijd welkom. En ik nodig iedereen uit. Heel belangrijk, er zijn G-sporters om 14 uur, dan junioren om 15 uur en dan de voorstelling aan het districtshuis in Wilrijk met al die wereldverdedigers, die internationale dames. Ik schat ongeveer verleden jaar waren er een 7000 toeschouwers, niet meer Lorena. Het is meer, het weer zit mee, dat is natuurlijk de beste sponsor. Dus iedereen is zeker, en zeker Radio 2, welkom in Wilrijk.
0: Ah, perfect. Een mooie maandag, Walter. En laat het los daarna, hè. Geniet vooral een beetje. Hè. Kom aan.
1: Natuurlijk. Radio
2: 2. Sta op met Radio 2.
0: Dit gaat misschien ook wel helpen. Om een klein beetje te genieten van het zonnetje buiten. En alles wat los te laten. Lee is dit. Goedemorgen, 7:10.

niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en nooduitgang. Ja, ik zoek vooral naar mijn stem op dit moment. Ja, 5 over 7 of 5 voor 7 liever. En het gaat niet goed met mijn stem, hè. Bon, Philippe Derluin uit Roeselaar heeft wel een tip voor mij, gelukkig. Je laat weten in de app van Radio 2, kippensoep. Kippensoep is een gouden tip voor als je je stem kwijt bent. Hij heeft vroeger nog in de radio gezeten. En het werkte blijkbaar altijd. Maar kijk, ik vrees dat ik voor 9 uur nog aan kippensoep ga geraken. In ieder geval, na 7 uur is er die zonnegroet. Je krijgt elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. Afgelopen vrijdag was dat nog aan Scott. 4 jaar werd hij dan. Ik kon natuurlijk oma Marleen niet zomaar laten passeren. Dus wie wil jij de groeten doen? Laat het even weten in de app van Radio 2.
1: Sta op met Radio 2.
2: Radio 2. Romy de Ridder.

0: Maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Ja, katten die hebben toch 9 levens, hè? Want het verhaal dat je dit uur gaat horen, dat gaat binnenkomen bij kattenliefhebbers, vrees ik.
4: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Te werken op het einde van de E19 aan de verbinding met de Brusselse binnenring veroorzaken problemen. Vorige maand was het oceaanwater het warmste ooit gemeten in juli. En in het voetbal zetten Antwerp en Anderlecht een achterstand nog om in een overwinning. De wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring in Machelen hebben vanmorgen bij veel chauffeurs nog verwarring veroorzaakt. Je kan daar nu kiezen om links of rechts langs de werken te rijden om op de binnenring te geraken, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.
5: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook, komende van de E19, gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
4: Ja, Amorie de Mulder in Machelen. Vanmorgen zag ik nog verschillende mensen tussen de verkeerspaaltjes doorrijden om op het laatste ogenblik van rijstrook te veranderen. Veel twijfel. Dus hoe is de situatie er nu?
6: Het lijkt voorlopig nog mee te vallen. Veel mensen zoeken hun weg, maar het verkeer beweegt wel nog. Grote files zie ik hier nog niet voorlopig. En de chaos lijkt voorlopig dus nog mee te vallen, Gert.
4: Dankjewel, Amorie. Onze oceanen waren de afgelopen maand warmer dan ooit in een juli maand. Dat staat in het maandrapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Maar ook op het land was het een pak warmer dan gemiddeld. Helene van der Beken.
7: Wereldwijd was de maand juli bijzonder warm. De klimaatdienst spreekt van de tweede warmste ooit. Een gedeelde plaats met juli 2023. Als je juni en juli samentelt, dan halen we hier in West-Europa zelfs een record. De periode was warmer dan ooit gemeten. Het was natuurlijk ook erg droog en de klimaatdienst wijst erop dat de hitte en die droogte elkaar in de hand werken. Door de hitte is onze bodem extra droog en door de droogte verliest die bodem dan weer een verkoelend effect. En het zeewater dan, dat is dus ook opvallend warm. In de Middellandse Zee, bij Mallorca, was het water onlangs zelfs 33 graden. Tegelijk is er dus een wereldwijd record. En daar zit El Niño voor iets tussen, een weerfenomeen dat om de zoveel jaar terugkeert en waardoor de Stille Oceaan warmer is. Maar de klimaatverandering speelt volgens de onderzoekers ook zeker een rol.
4: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Het vuur brak het afgelopen weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van 8000 hectare verwoest. En bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog bosbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn 2 dorpjes ontruimd en een snelweg afgesloten. En bij de zware branden in het westen van Canada is een vrouw van 80 omgekomen. Zij vluchtte net voor het vuur haar woning bereikte, maar kreeg mogelijk een hartaanval. In de provincie British Columbia zijn nu al 20.000 mensen geëvacueerd. Er is al 13.000 hectare natuur verwoest en ook heel wat huizen zijn vernield. De

0: Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver op 4 uur van de branden en toch ziet hij de rookwolken.
1: Wij kunnen absoluut wel zeker ook de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel. Dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon spijtig genoeg zweet nog steeds mensen die sigaretten peuken weggooien. En het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
0: 30 jaar na de moord op de toen wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur komt de vermoedelijke opdrachtgever voor de rechter. Tupac werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas. De bendeleider van een drugskartel zat in de auto van waaruit de schoten werden gelost. Tupac Shakur kwam uit Californië en wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers ooit. Onder meer door dit nummer uit 1995, California Love. Everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Het proces over de moord op Tupac Shakur in Las Vegas duurt 1 maand. Sport in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp van SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen en kwam ook op Antwerp 0-1 voor. Maar in de tweede helft kon Michael Frey met 2 goals Antwerp de zege bezorgen. Verlies dus voor Beveren en dat is toch even wennen, vond Lennart Martens.
2: Je weet als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. En, ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel langs de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: Eerder op de avond won ook Anderlecht met 2-1 tegen La Louvière. Het weer, eerst zonnig in de loop van de dag, meer wolken en kans op wat gedruppel. Vooral in het noorden, in het uiterste zuiden, halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maximaal boven de 30 graden. Vooraan in het nieuws de wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring. Die veroorzaken bij veel chauffeurs vanmorgen nogal wat verwarring. Meer op vrtnieuws.be.
3: 5 over 7, goedemorgen redacteur Martijn.
4: Goedemorgen.
3: Bij jou ook verwarring hè, trouwens op die E17 vanmorgen.
4: Ja, ik ben zelf ook even, het leek alsof ik verkeerd reed, maar het is dan toch goed gekomen.
3: Gelukkig. Met mijn stem is het momenteel nog niet aan het goed komen, daarmee dat jij hier staat. Want ja, die blok tekst aan verkeer ga ik gewoon heel mooi aan jou overlaten.
4: Ja, en vanaf vandaag zijn er werken op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk, tussen Destelbergen en Gentbrugge. Het verkeer vanaf de ring rond Gent kan in Destelbergen de E17 naar Kortrijk niet oprijden. En op de E19 dan dus inderdaad van Antwerpen naar Brussel is er 10 minuten file tussen Vilvoorde en Machelen. Daar wordt de linkerrijstrook omgeleid via de spoorweg Berm en de Woluwelaan om daarna de binnenring rond Brussel op te rijden. En dat was ik dus ook vanmorgen. Ook 10 minuten erbij dan nog op de A12 naar Brussel tussen Londerzeel en Meissen en op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse.
5: Radio 2.
3: Lang leven redacteur Martijn. Dit is Kylie.

0: Can't get you out of my head. We zijn vandaag 10 augustus.
1: Sta op met Radio 2.
0: 10 over 7, ja, en kattenliefhebbers, opgelet. Want er komt straks een verhaal op je af, nog voor 8 uur deze ochtend, waar je haren van gaan rechtstaan, denk ik. Echt waar. Maar eerst, natuurlijk, goedemorgen, hè. De zon is aan het schijnen, 28 graden vandaag. En dat gaat misschien wel de koudste dag zijn van de week. Dus geniet ervan. Zometeen alle details van Sabine. Op ons Radio 2-podium vandaag in Blankenbergen. Om 3:30 Aaron Blommaert en Zoe Levi met ja, een mogelijkse zomerhit toch wel. En nadien om 19:30 Bart Herman. Hè. Bart Herman heeft zijn ogen van lood mee. Dus dat gaat genieten worden vanavond aan de kust.
1: Sta op met Radio 2.
2: De zonnegroet.
0: Maar eerst krijg je elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. Er is niets leuker. En vandaag is het aan Martien Volkaert uit Aalter. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt een mooie zonnegroet doorgestuurd, Martien. Vertel eens.
3: Ja, ik hoop dat mijn dochter dat ook een mooie groet vindt. Ik heb het plaatje aangevraagd voor haar. Van, jij bent zo. Omdat ze vandaag met haar gezin, het is te zeggen, haar man is daar al, maar zij met de 3 kinderen vertrekken voor 3 jaar naar Ethiopië. En wij begeleiden hen tot in Zaventem, want ze hebben heel wat bagage mee.
0: Oh, voor...
3: tot, ja.
0: Dat is zo lang, voor 3 jaar.
3: Voor 3 jaar.
0: Oké, en heel het hebben en houden gaat mee?
3: Heel het hebben en houden zit al voor een deel in de container. Maar dat wordt maar geleverd binnen een paar maanden. Dus hebben zij nu heel veel bagage mee. Het maximum aan bagage dat mag. En dat is heel wat. Ja.
0: Ja, en hoe voelt dat als mama om je kind naar Ethiopië te zien gaan met alles?
3: Ik heb al veel traantjes gelaten, maar we houden ons sterk. En dat zal onze eerste reisbestemming zijn binnenkort.
0: Ah ja, zijn er al plannen om naar Ethiopië te gaan?
3: Ja, natuurlijk. Om de kleinkinderen en mijn dochter. Het is, ja, mijn schoonzoon natuurlijk ook. Maar het is voor het werk van mijn schoonzoon dat ze naar daar gaan.
0: Oh, geweldig.
3: De jongste dochter vroeg zich van de morgen nog af. Waarom doen wij dat, mama?
0: Ah, oh, maar kijk, dat worden herinneringen voor het leven. Herinneringen voor het leven, dat moet het antwoord zijn. Toch?
3: Ja, ja. Ja, dat is waar. En wat is de link want ze heeft nog nooit gevlogen, ja.
0: En wat dus, is de link met Jeroen van der Boom eigenlijk?
3: Oh, dat is een liedje dat ze al heel graag hoort van als ze nog een jong meisje was. Nu is ze al in de 40, maar dat was het liedje van haar jonge tijd.
0: Ah, wel, we gaan er kort naar luisteren en nadien komt die zonnegroet. Voilà,

0: En zeg mama, mama Martien, het komt in orde, hè?
1: Ja, ja. Ik ben er zeker van. Maar ze doet dat altijd goed.
0: Ah, wel, kijk, die zonnegroet komt nog op haar.
1: Dank u wel.
0: En
1: dank u.
0: Voor jouw toekomstige rest in Ethiopië ook alvast veel plezier. Sta op met
2: Radio 2. De zonnegroet.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: de energieboost die je nodig had misschien op deze maandagochtend. The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Ga je bijna van springen, hè? 20 over 7, goedemorgen.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
4: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
3: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Het is 25 over 7. En goedemorgen, Sabine.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Het wordt weer opnieuw heet, hè?
1: Ja, vandaag valt het wel mee, denk ik. Want de zomerse temperaturen, dat wel. Maar het is vooral vanaf woensdag dat we alweer die hete zomerdagen krijgen. We starten vandaag met zon. Er komen wel meer wolken in de loop van de dag. Een zwakke storing die passeert. Dat geeft misschien een beetje gedruppel, vooral in het uiterste noorden van het land. En dan tegen het einde van de namiddag wordt het opnieuw zonnig in Vlaanderen en Brussel. In het zuidoosten van het land blijft het eigenlijk de hele dag overwegend zonnig. En we gaan naar temperaturen van 22 graden aan zee. 25 tot 28 graden in het centrum van het land en misschien nog in het uiterste zuiden een tropische 30 graden. Daar hoort een matige zuidwestenwind bij, die later draait naar het noordwesten. En aan zee draait de wind van het noordwesten naar het noorden. En vannacht wordt het dan helder, minimaal tussen 11 en 17 graden. Morgen iets minder warm weer, maximaal tot 28 graden. En dan zijn er toch weer die hete zomerdagen. Woensdag tot 30 of 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden eventueel. En dan zondag starten we nog met zon, maar tegen het einde van de dag vergroot dan wel de kans op een warmteomweer. We gaan nog tot 30 graden en zondag nog tot 25 graden.
0: Ja, toch wel. Ja, ik vind het toch wel heet, hoor. Ik begin nu al te zweten als ik het hoor.
1: Allee, vooruit. Maar ja, ik zou zeggen, nog rap naar buiten, want nu is het nog cool.
0: Nog lekker fris. Dankjewel, Sabine. Ja.
2: Sta op met Radio 2.
3: Radio 2. Romy de Ridder.

0: Rosanne, geef me tijd.
1: Laat me nooit meer los.
0: Ja, katten die hebben 9 levens, toch? Hè? Ja, ze hebben ze alle 9 nodig. Je hoort het zo meteen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Elke dag telt voor 2.
0: Half 8, dit is het nieuws uit jouw buurt.
4: Het is half 8:14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. De wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring in Machelen hebben vanmorgen bij veel chauffeurs verwarring veroorzaakt. Je kan daar nu kiezen om links of rechts langs de werken te rijden om op de binnenring te geraken, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.
5: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook komende van de E19 gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
4: In Merchten willen inwoners donderdag een stille optocht houden voor de 7-jarige Hamza, die vorige week om het leven kwam onder tragische omstandigheden. Het vertrek is om 7 uur 's avonds voorzien aan het gemeentehuis in de Nieuwstraat. Intussen zijn zaterdag 3 verdachten aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Burgemeester Maarten Mast staat open voor de optocht, maar neemt vandaag pas een officiële beslissing. In Tiene heeft Suikerrokker een succesvol weekend op zitten. Het is nog even wachten op precieze cijfers, maar het festival flirt met een recordopkomst. Organisator Walter Kessens is tevreden over het onze verloop, dankzij onder meer een uitgebreid terrein en een nieuwe parking vlakbij de ingang. Ook het mooie weer zat mee en de bezoekers waren meer dan tevreden.
6: Ja, we komen hier eigenlijk ieder jaar wel 1 dag of meerdere dagen. Ligt er een klein beetje aan wat het programma is.
7: Gewoon voor de vibe. Allee, ik ben niet echt voor de line-up gegaan, meer voor de vibe.
8: Ja, wij komen elk jaar naar Suikerrok, toch meerdere dagen. Ik denk dat ik voor Indra ook mag meespreken, dat toch wel een jaarlijkse traditie is.
4: De medische dienst moest 174 keer tussenkomen, maar spreekt van een rustige editie, ondanks de warmte daar in Tiene. In Bekkenvoort vierde de truckshow dit jaar haar 40ste editie. De show begon 40 jaar geleden met een 10-tal vrachtwagens voor rondritten met personen met een handicap. En dat blijft ook vandaag het hart van het evenement. Steven Hendricks groeide op met het evenement. Volgens hem draait de show niet om blinkend metaal, maar om mensen samenbrengen.
9: Wij kregen daar heel veel dankbaarheid van terug. We hebben ook zelfs ons zogezegd vaste klanten die ieder jaar terugkomen. En ja, sommigen vinden het heel leuk om een keer hoog in een voertuig te zitten. Sommigen willen gewoon een leuke rit met een cd'ken van K3 op. Sommigen zijn heel technisch. Enfin, we hebben alle soorten personen, passagiers aan boord. Het is altijd heel leuk.
4: Vandaag opklaringen en wolkenvelden met maximaal rond 29 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Opnieuw, goedemorgen, redacteur Martijn.
10: Goedemorgen.
0: Je vraagt je af, wat doet redacteur Martijn in de studio? Wel, kijk, gewoon een beetje luisteren naar mijn stem en dan wordt dat wel duidelijk. Hè? Zo meteen een verhaal over katten. En jij bent een kattenliefhebber, hè?
10: Ik heb er 2, ja, absoluut. Ik ben een kattenliefhebber.
0: En kan jij bevestigen dat die 9 levens hebben?
10: Wel, 1 van de 2 is, hoe zal ik het lief zeggen, niet de slimste kat en loopt veel tegen dingen en valt veel van dingen.
0: Dus die is boos.
10: Dus dat die nog leeft is een wonder eigenlijk. Dus ik denk meer dan 9 levens zelfs.
0: Ja. Oké, maar goed, want ze gaan het nodig hebben. Bon, het verkeer.
10: Ja, naar Antwerpen. Bijna een half uur file rijden op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent is de rechte rijstrook ook versperd door een ongeval. Ook een kwartier vertraging door werken. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Kalken en Gentbrugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Peuty en Machelen, daar wordt de linker rijstrook richting binnenring rond Brussel omgeleid via de spoorwegberm en de Woluwelaan. En op de N16 nog van Sint-Niklaas naar Willebroek, 20 minuten in Temse.
0: Dankjewel.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk.

0: Wham and the Edge of the Heaven. The Edge of Heaven, zo is het. Als de lezen ook nog moeilijk begint te gaan, ja, dan zijn we verder van huis. Er staat trouwens een nieuw mysterie op VRT Max.
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: Ja, ik kom natuurlijk van de Radio 2-podcast Mysteries van Vlaanderen. In die laatste nieuwe aflevering gaat DJ Philippe Ledijnen op zoek naar een verhaal achter een van de bekende tradities in Ieper. Want ja, hier komt hij op het einde van de tweejaarlijkse kattenstoet. Worden er op dit moment kattenknuffels, plusse knuffels, van de Belforttoren gegooid. Maar ooit, ooit zouden dat levende katten geweest zijn. Goedemorgen, Philippe.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Dat kan toch niet? Kom aan.
2: Ja, dat klinkt een beetje zot natuurlijk. Te zot om waar te zijn, dat dacht ik ook. Ik ging ervan uit dat het vooral een sterke legende was, maar dat nooit echt gebeurd is. Maar hoe meer ik begon te zoeken daar in Ieper, hoe meer ik besefte dat er veel meer achter zat dan dat ik ooit had gedacht.
0: Maar ja, waar ben je dan beginnen zoeken? Hoe begin je aan zoiets?
2: Ja, ik ben begonnen bij de man, Brian Kleis heet hij. Dat is de stadsnaar van Ieper. En dat is de man die de voorbije jaren telkens op het einde van de bekende kattenstoet, de tweejaarlijkse kattenstoet, de katten van de Belforttoren gooit. Zoals je zei, de plusjen versies weliswaar. Hè. Ja, gelukkig. Hij doet dat vanop een ijzeren kooi. Die wordt uitgeschoven uit een van de ramen van het Belfort. Dat is 35 meter hoog. Dat is niet voor iemand met hoogtevrees, zoals ik. Maar Brian heeft er blijkbaar geen last van. Integendeel, het geeft hem een kick om daar te staan. Hij staat te springen en te dansen en zo. Boven een paar duizend mensen daar beneden op de markt.
0: Maar ja, dan komt natuurlijk nu de vraag. Van waar komt dan die traditie vandaan?
2: Ah, ja. Daar begint eigenlijk het mysterie. Hè? Want iedereen in Ieper, als je verschillende mensen spreekt, iedereen heeft wel een eigen verhaal. Iedereen heeft een uitleg waarom dat er vroeger katten van de toren werden gegooid. Maar niet iedereen vertelt hetzelfde verhaal en dat ben ik beginnen uitzoeken. En ik hoorde verschillende theorieën. Sommigen zeggen dat de katten in de lakenhallen in Ieper werden gezet om muizen te vangen. Want daar werd stof bewaard en zo. En er zaten veel muizen en zo. Die gaten in die stof aten. En dus moesten die katten voorkomen dat dat gebeurde en al die muizen vangen. Maar op den duur waren er veel te veel katten en moesten ze een middel vinden om het te veel aan die katten daar iets aan te doen. Hè. Maar anderen leggen een link met heksen bijvoorbeeld en bijgeloof en brandstapels en dat soort dingen. En dan zijn er nog een aantal andere pistes, maar ja, klopt dat wel? En welke klopt? Dat ben ik stap voor stap gaan uitzoeken.
0: Oké, en in die nieuwe aflevering, wie horen we daar? Welke stemmen ben je allemaal gaan opnemen?
2: Wel, behalve de stadsnaar ben ik ook langs geweest bij de voormalige regisseur van de kattenstoet. Ik volgde ook een rondleiding met een stadsgids om te horen wat hij precies vertelt over dat kattenwerpen aan de toeristen die Ieper bezoeken. En uiteindelijk ook aan met de historica van het Ieper Museum. Ik dacht, zij zal er wel iets van weten, van dat mysterie.
0: Oké, het is 7:40. Ik weet dat er gevoelige luisteraars misschien zijn, maar ga je het ons vertellen of niet? Werden er echte levende katten van die toren gegooid?
2: Ja, wat denk je nu zelf, Romy? Ja. Dat antwoord ga ik nu natuurlijk niet helemaal prijsgeven. Hè. Ik kan alleen zeggen dat ik onderweg documenten en getuigenissen ben tegengekomen die mij toch een beetje serieus hebben verrast, moet ik zeggen.
0: Ik denk van wel. Ik denk van wel, maar ja. Oké, jij gaat het niet vertellen, maar ik denk van wel. Luister naar die nieuwe aflevering van Mysteries van Vlaanderen, vind je op VRT Max. En ik denk wel dat ik nooit meer hetzelfde ga kijken naar die kattenstoet daar in Ieper.
2: Ik denk het ook.
0: Ja, dat kan niet anders. Hè. Hey, Philippe, merci. En nog een mooie maandag. Hè.
2: Ja, jij ook. Dag.
3: Ai.

0: Gloria Gaynor. En I Will Survive. Ja, ik ook. Mijn stem ook, hopelijk. Ga ik toch vanuit. Maar op dit moment is het nog niet top, hè. Je hoort het. Een beetje hees, krakend. Ik heb het echt niet bond gemaakt dit weekend. Dus kijk, ik heb ook geen verklaring daarvoor. Maar in de app van Radio 2 loopt het wel vol met tips om mijn stem op te lossen. Apprecieer ik enorm. Maar er is ook zo iemand bij de VRT, een beetje de tweede mama voor iedereen die met haar stem of zijn stem werkt. En dat is Bernadette Timmermans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Je bent stemcoach bij ons bij VRT. En jij kent eigenlijk de trucjes van de voor. Jij weet wat je kan toepassen op een heze stem en wat niet. Dus ik vraag me af, in de app bijvoorbeeld, een tip van Philippe uit Roeselare, die zei, kippensoep, Romy, jij moet kippensoep drinken. Bernadette, wat denk jij daarvan?
1: Dat vond ik een beetje vreemd. Kippensoep gaat niet helpen. Nee? Al wat je eet en drinkt, nee, dat gaat niet helpen. Dat is misschien wel lekker en lekker warm, dat allemaal niet. Maar ja, al wat je eet of drinkt, dat gaat naar je maag. Dat doet niks met je stembandjes of stemplooikjes, zoals je het wilt. Dat zou ik niet doen, nee, kippensoep. Lekker, maar het gaat jouw stem niet genezen.
0: Zeg, en dan thee met honing. Iedereen zegt altijd een lepel honing of thee met honing. Dat komt dan ook niet langs je stembanden?
1: Dat komt niet langs je stembanden. Wat er wel goed is aan die thee met honing, dat dat gewoon lekker warm is. Net zoals bij die kippensoep. Het gaat niet genezen, uiteraard. Het gaat je deugd doen. Dat is alles. Maar okay, je stem genezen? Nee, absoluut niet.
0: Kijk, ik heb hier al een liter thee naar binnen gespeeld deze ochtend. Dus op zich, het zal al wel iets doen misschien dan. Maar wat is jouw ultieme tip dan, Bernadette?
1: Mijn ultieme tip, dat zijn twee dingen. Je moet je stem goed verzorgen. Ten eerste moet je goed gaan slapen. Je bent moe, denk ik. Je stem is moe. Een tweede is dampen ook heel erg goed. Dat is met stoom inhaleren. Dat je boven een potje hangt met stoom, dat goed inhaleren. Dan gaat dat slijmvlies zich wat herstellen. En het gaat wat beter, want je hebt ook wat minder pijn. Wat ook helpt, is zoomen. Is een geluid maken met je stembanden op een M, op die manier. En er is nog iets, Romy, dat ken je misschien nog, laxfoxen. Dat is een oefening die wij aanraden aan mensen die zoveel spreken zoals jij.
0: Ja.
1: Om met een waterslangetje, met een flesje in een water, met een slang in een waterflesje te bubbelen.
0: Ik heb dat thuis nog liggen.
1: Dat is goed.
0: Ik ga na 9 uur rechtstreeks naar huis. Ik ga wat bubbelen. Maar is er momenteel een stemoefening dat ik, maar ook misschien iemand thuis die nu aan het luisteren is, kan meedoen? Dat we de stem kunnen opwarmen voor ook gewoon heel deze maandag nog te overleven?
1: Zeker wel. Dan ga je best zoomen. Heel rustig, niet te luid, niet te hoog, niet te laag. Heel gewoon ga je op een M geluid maken. Je mond toe. Je ontspant heel goed, weet je nog, ontspannen. Kijk dom, hè? Probeer maar een dom gezicht te zetten en ga maar heel rustig aan. Ja, doe nog maar een paar keer.
0: Als mensen nu beginnen luisteren naar Radio 2, die gaan denken, wat is daar in de hand? Oké, ik ga nog een beetje doordoen met dat je Bernadette, dank je wel, hè.
1: Ja, geen probleem, verzorg je goed hoor, Romy.
0: Komt in orde. Dit is Madi Wolf.

0: Gert en James en Maribodo. Het is grappig, in de app van Radio 2 krijg ik een berichtje van Gerry uit Genk. En die zegt, Romy, jouw stem lijkt een beetje op Dana Winner nu op deze manier. Maar kijk, dat vind ik eigenlijk nog een compliment. Misschien moet ik het dan maar even zo houden, die hese stem. Moet ik er maar niks van aantrekken.
1: VRT Radio 2.
0: Hoe dan ook, na 8 uur, tussen 8 en 9, wordt er een werkplaats gespeeld, hè, voor jou. Dus moet jij vandaag gaan werken? Laat het alvast weten in de app van Radio 2.
2: I can't wait to fly. Oh, I'm alive.
0: Dit is Céline Dion, I'm Alive. 5 voor 8.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomernieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na.

0: Geniet op VRT Max van de volledige romantische miniserie Mixtape. Alvast veel kijkplezier. En Colruy trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: De Nederlandse Demi Vollering is de winnaar van de Tour de France Femme. Maar wij hebben toch ook wel een beetje gewonnen, hè, met onze Maarten van Gramberen deze zomer. Je hoort hem zo meteen.
5: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
6: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De start van de werken op het einde van de E19 in Machelen veroorzaakte vanmorgen bij veel chauffeurs verwarring. Vorige maand was het oceaanwater het warmste ooit gemeten in juli. En in Las Vegas begint het proces over de moord op rapper Tupac. De wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring in Machelen hebben vanmorgen bij nogal wat chauffeurs verwarring veroorzaakt. Je kan daar nu kiezen om links of rechts langs de werken te rijden om op de binnenring te geraken, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.
7: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook, komende van de E19, gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
6: Ja, en Maurie de Mulder in Machelen. Vanmorgen zag ik nog verschillende mensen twijfelen en zelfs tussen de verkeerspaaltjes doorrijden om nog van rijstrook te veranderen. Hoe verloopt het daar nu?
8: Ja, klopt. Die signalisatie heeft vanmorgen inderdaad wel wat verwarring veroorzaakt bij chauffeurs. Maar vanmorgen, als ik hier nu kijk, sta hier op de fietsbrug dicht bij het knooppunt Machelen. Zie ik toch de vrachtwagens mooi op de rechte rijstrook staan, zoals de bedoeling is. En is het hier vooral de vertraging die voor frustratie aan het zorgen is. Ik heb nog even met het verkeerscentrum gebeld en zij hebben het wel nog altijd over een gewone ochtendspits. Geen extra hinder dus. En het gaat om een half uur vertraging ongeveer vanaf Peutie richting Brussel. Daar in Peutie is ook net een ongeval gebeurd aan de uitrit van de parking daar op de invloedstrook. Maar dat ongeval heeft niet echt impact, horen we. Enkel vertragingen hier. Veel chaos is hier voorlopig niet te merken.
6: Dankjewel, Amori. De oceanen waren de afgelopen maand warmer dan ooit in een juli maand. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Ook op land waren de temperaturen hoog, de op één na warmste juli maand. Dat komt door het weerfenomeen El Niño, waardoor het zeewater in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. En ook de klimaatverandering speelt een rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
9: Op wereldschaal zien we dat deze maand juli ongeveer 1,5 graad warmer was vergeleken met het begin van de industriële revolutie. Iets waar we begin volgend decennium structureel aan zullen zitten. En het toont aan dat een 1,5 graden wereld een wereld is vol klimaatrampen waartegen we ons moeten beschermen, maar waarvoor we ook moeten zorgen dat die escalatie niet verder uit de hand loopt door te stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas.
6: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Dat vuur brak het afgelopen weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van 8000 hectare verwoest en bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog bosbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn 2 dorpjes ontruimd en ook een snelweg afgesloten. En bij de zware branden in het westen van Canada is een vrouw van 80 omgekomen. Zij vluchtte net voor het vuur haar woning bereikte, maar ze kreeg mogelijk een hartaanval. In de provincie British Columbia zijn nu al 20.000 mensen geëvacueerd en 13.000 hectare natuur verwoest. Ook veel huizen zijn vernield. De Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver, 4 uur verderop, en toch ziet hij de rookwolken.
10: Wij kunnen absoluut wel zeker ook de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel. Dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon spijtig genoeg zwiet nog steeds mensen die sigaretten peuken weggooien. En het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
6: 30 jaar na de moord op de

0: Toen wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur komt de vermoedelijke opdrachtgever voor die moord voor de rechter. Tupac was 25 toen hij werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas. De leider van een drugskartel zat in de auto van waaruit de dodelijke schoten werden gelost. Tupac Shakur wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers ooit. Onder meer door dit nummer uit 1995, California Love. Welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Het proces over de moord op Tupac in Las Vegas duurt 1 maand. Sport in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp van SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen namelijk kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. En kwam ook op Antwerp 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Michael Frey met 2 goals Antwerp toch nog de zege bezorgen. Verlies dus voor Beveren en dat is even wennen, vond Lennart Mertens.
1: Je weet dat als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. En, ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed. Ik denk dat we ons wel langer aan de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: Eerder won ook Anderlecht met 2-1 van La Louvière. Het weer eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. En we begonnen met de werken die vanmorgen begonnen zijn aan de verbinding van de E19 vanuit Antwerpen met de Brusselse binnenring. Grote verkeershinder is er niet, maar vanmorgen was er wel wat verwarring bij chauffeurs die niet konden kiezen tussen links of rechts langs de werken rijden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Die niet konden kiezen tussen links of rechts. Wat heb jij gedaan, links of rechts?
3: Links, en het was een hele gekke route. Dus rechts was misschien toch een beetje beter geweest.
2: Je hoort hier redacteur Martijn normaal achter de schermen, maar dus nu wegens mijn stemgebruik dat volledig weg is, of mijn stem die volledig weg is. Voor de schermen, Martijn, vertel eens.
3: Naar Antwerpen is er bijna 1 uur file rijden. Op de E313 vanaf Ranst, op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent, is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Vanaf vandaag wordt er ook gewerkt. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is er meer dan 20 minuten vertraging nu al tussen Lokeren en Gentbrugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. En op de E19 dan van Antwerpen naar Brussel een 30 minuten tussen het parkeerterrein in Peuty en Machelen. Daar wordt de linkerrijstrook richting Binnenring rond Brussel omgeleid via de spoorwegberm en de Woluwelaan. Links dus, als je die keuze maakt. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het bijna 30 minuten file rijden in Temse. En op andere plaatsen op de snelwegen gelukkig lichte vertraging.
2: Gelukkig maar. Toch wel druk.
4: Sta op met Radio 2.
5: Sta op. Radio 2.
2: Als je in die file staat, op die E313 een uur.
4: VRT Radio 2.
2: Dan is dit speciaal voor jou. Klein beetje positieve energie de wereld in. Little Talks is dit. Van Of Monsters and Men. Het is 7 over 8. Goedemorgen. U luistert naar de leukste zender van Vlaanderen.

0: Goedemorgen. Het is 10 augustus vandaag. Sta op met Radio 2. Ik kom je nog maar net je bed uit. Goedemorgen. Sta op inderdaad met Radio 2. Het is 28 graden als je je hoofd buiten steekt. Het is de koudste dag van de week, dus geniet ervan. Zet even nog de ramen en de deuren open, nu het nog kan. De winnaar vanuit de Tour de France Femme, die kennen we sinds gisteravond. Dat is de Nederlandse Demi Vollering. En nog voor 9 uur hoor je Maarten van Gramberen van Sporza daarover. En het zorgt er ook voor dat we ons vandaag volledig kunnen richten op het EK in Parijs. Het EK zwemmen start vandaag. En onze Roos van Otterdijk die schiet ook vandaag nog in actie. Je volgt dat natuurlijk op de website van Sporza. Wat er in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee staat te gebeuren, dat is ook wel het vermelden waard. Want weet je nog die letters van Margriet? Margriet Hermans. Ja, dat waren die letters vol zelfgevouwen bloemen van papier-mâché. En het was een groot eerbetoon aan Margriet Hermans. Hè. Ze waren ook te zien op de VRT Zomerhitshow, de eerste. En wel, die grote letters die worden straks rond 11 uur ongeveer door een luisteraar, luisteraar David, verplaatst naar Céline thuis, naar dochter Céline. Die gaat die bij haar thuis bewaren. En dat gaat allemaal gebeuren, ook live op je radio. Kan je allemaal mee volgen. Nu, wie nog langer aan zee blijft hangen, die hoort deze man. Radio
1: 2. Sta op met Radio 2.
2: Ik tel de dagen zonder jou hier.
0: Aaron Blommaert.
2: Ik zie je vervagen uit mijn visie.
0: Straks om 3:30 aan zee.
2: Ik weet

Lionel Richie en All Night Long. Het is 8:20. Goedemorgen. Zometeen hoor je Maarten van Gramberen van Sporza op je radio, want ja, die Tour de France fam, die zit er echt op nu. Ik krijg in de app van Radio 2 een suggestie van Marianne Klaes. Die zegt van ja, Romy, uw stem is niet 100 vandaag. Maar geen probleem, hè. Als die stem van jou het niet houdt, dan bel ik wel naar Maarten van Gramberen. Maar ja, ik ga het toch proberen, Marianne. Volgende keer misschien.

0: Proeven op deze maandag kan allemaal met D-Lights. En zelfs op de luchthaven, hè, maakt iemand tijd voor ons. Ongelooflijk. Goedemorgen, Maarten van Gramberen van Sporza.
1: Dag, Romy. Goedemorgen. Ja, van op de luchthaven in Nice. Daar staan we nu, op dit moment.
0: Hoe vlot de terugreis? Vertel eens.
1: Voorlopig vlot het niet echt. Er staat hier een gigantische rij. Enfin, we staan ongeveer halfweg ergens. En het krielt hier ook van de renners. En rensters dan vooral. Die ook allemaal klaar zijn. Lorena Wiebes, die groene trui pakte. Die twee rittenbom. Is hier net voorbij ons doorgeflitst. Met haar fiets, met een hele grote tas. Maar ik hoorde net gelukkig een mevrouw van de luchthaven zeggen. Oh, dat is hier alle dagen zo. Dus ik maak me geen zorgen dat het goed komt. Dus we zijn hier aan het opschuiven. En zijn vooral lang aan het wachten. Maar dat hoort er ook bij natuurlijk. Hè. Terugkeren.
0: Oh, kijk, en een beetje napraten. Onderling kan nog wel fijn zijn.
1: Nu, absoluut.
0: De Tour die zit er nu echt op. De vrouwen die hebben gestreden, de Nederlandse Demi Vollering. Zij is toch wel de ster van dit jaar, hè?
1: Zij is de vedette dit jaar. Zij heeft een super seizoen gereden wat zij al allemaal niet heeft gewonnen. Ze heeft ook de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ze heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ze had al een grote ronde gewonnen met de Ronde van Italië, de Giro. En nu nog eens de Tour. En dan de manier waarop gisteren nog eens aan alles en iedereen bewezen dat ze de beste is. Want er was dat akkefietje dan twee dagen geleden. En gisteren is ze gewoon van haar laatste tegenstander zelf weggereden. Puntjes op de i gezet en getoond dat zij en niemand anders de beste renster ter wereld is. En zeker ook de beste renster in deze Tour was. Dat
0: klopt. Zeg, want ik was mee aan het kijken en plots valt dan die Zwitserse Reusser. Ja, dat was dan ook wel even verschieten.
1: Ja, maar vaak vallen rensters en renners toch ook wel omdat ze een klein beetje vermoeid zijn. En Reusser heeft een geweldige Tour gereden, maar ze was wel over haar top. En als je dan over je top bent, dan durf je links of rechts toch wel wat fouten maken. Mm. En dat is hetgeen dat er gebeurd is met Reusser. Ze is wel kunnen finishen. We dachten even dat de Tour voorbij ging zijn, maar ze is kunnen finishen en ze is op meer dan 24 minuten geëindigd. Dus haar podiumplaats is ze wel helemaal kwijt.
0: Ja.
1: Maar ze heeft kunnen finishen, dat is het belangrijkste. Ze heeft er niks ernstigs aan de overgehouden. Reusser. En zo is Longo Borghini de Italiaanse derde geworden. Ja,
0: die Demi Vollering, daar nog eens een proficiat voor natuurlijk. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, dat zijn natuurlijk de verhalen zo achter de schermen, Maarten. Hoe was het gisteren? Ben je nog wat blijven plakken? Was het laat?
1: Ja, dat denkt aan iedereen. Wij zijn met een ploegje, we hebben ook nog Vlammen opgenomen. Dat is een podcast van Linde en Marijn, daar komen we ook langs. Dat was op de Promenade des Anglais, tegenover daar een of ander iconisch hotel. Veel feestjes bij de rensters. En ik weet dat de ploeg AG Insurance Soudal, al die rensters, met onder andere Kim Lecour en Ritmon, die zijn naar een discotheek geweest. En ze stuurden ons vannacht nog een bericht. Die discotheek heette OMA. O-M-A. Ik zeg alleen, dat nodigt ook uit om naartoe te gaan. Wij zijn er niet naartoe geweest. We gingen ergens eten en toen gingen we allemaal een pint bier bestellen. Bleek dat wij in een restaurant zaten waar geen alcohol werd geserveerd. Hè? En we konden daar niet meer weg. Dus wij hebben dan, netjes spuitwater, water en cola zero gedronken vannacht. In plaats van eens goed door te zakken en eens een glas te drinken. Dat hebben we niet kunnen doen, maar dat is dan weer goed geweest voor onze nachtrust. Dus ik ben nu okselfris, net omdat we gisteren geen alcohol hebben kunnen drinken.
0: Je klinkt frisser dan ik. Dat is al goed. Dat is goed.
1: Ja, wel, ik ging net zeggen, verzorg je stem, Romy. Dat is een beetje schuurpapier.
0: Ik weet het. Het schuurt lekker, ja, daar niet van. Nu, er was toch nog in de app van Radio 2 iemand die jou wilde bedanken. Want eigenlijk ben jij voor ons natuurlijk ook wel een beetje de winnaar van de Tour, hè, van heel de zomer. Goedemorgen aan Nina van Borsel uit Oudenburg.
2: Goedemorgen, Maarten.
0: Zeg.
1: Goedemorgen.
0: Nina, jij wilde iets zeggen aan Maarten.
2: Ja, ik wil hem een dikke proficiat wensen voor alle hitte. En in de slechtste hotels te slapen hebben tijdens de ronde. Voor mij is jij de nummer, de grote winnaar.
0: Kijk.
1: Oh, dat is zo lief. Dat doet me heel veel plezier. In de vrouwentour waren de hotels wel beter dan in de mannentour, moet ik zeggen. Maar de warmte die was er wel. Gisteren 39 graden. Het was echt puffen en blazen en zweten. Maar goed, dat nemen we er graag bij. Maar dat is heel lief. Dank je wel daarvoor.
2: Voilà, dat mocht gezegd worden een keer.
0: Dat mocht zeker gezegd worden. Maarten, een veilige terugreis. En dank je wel om onze oren en ogen te zijn, hè, deze zomer.
1: Met heel veel plezier. En verzorg jij, Romy.
0: Komt goed.
1: Allee, prima.

0: Good to Be van Mark Amber. Het is 8:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor
0: twee. VRT Radio 2. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Het is 8:30, nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Bart de Koster. In Vlaams-Brabant zijn er deze zomer meer zonnebloemvelden dan ooit tevoren. Meer dan 60% van alle Vlaamse zonnebloemvelden ligt in de provincie, goed voor ongeveer 33 hectare. Dat is ruim dubbel zoveel als vorig jaar. Al zijn niet alle gele velden echte zonnebloemakkers. Veel ervan zijn bloemenmengsels die landbouwers inzaaien voor vogels, bijen en andere dieren, zegt Els Schils van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant.
3: De laatste jaren zie je meer en meer zonnebloemen, maar dat is eigenlijk meestal omdat dat een van die floramengsels wordt ingezaaid, omdat dat heel goed is voor de bodem, omdat een zonnebloem tot 2 meter diep kan wortelen. Dus die hebben heel weinig water nodig en dat is ook een groenbemester. En nadat die op het veld hebben gestaan, wordt dat gewoon ondergewerkt in de bodem en is dat op die manier ook nog eens gezond voor de bodem. Dus dat is een heel interessante plant, omdat daar heel veel bijen op afkomen en andere insecten en dat dat dan ook goed is voor de bodem.
2: In Merchten willen inwoners donderdagavond een stille optocht houden voor de 7-jarige Hamza, die vorige week om het leven kwam onder tragische omstandigheden. Intussen zijn zaterdag 3 verdachten aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Burgemeester Maarten Mast staat open voor de optocht, maar neemt pas vandaag een beslissing of die kan plaatsvinden of niet. In Bekkenvoort vierde de truckshow dit weekend haar 40ste editie. De show begon 40 jaar geleden met een 10-tal vrachtwagens voor rondritten met personen met een handicap. En dat blijft ook vandaag het hart van het evenement. Steven Hendricks groeide op met het evenement. Volgens hem draait de show niet om blinkend metaal, maar om mensen samenbrengen.
4: Wij kregen daar heel veel dankbaarheid van terug. We hebben ook zelfs ons zogezegd vaste klanten die ieder jaar terugkomen. En sommigen vinden het heel leuk om een keer hoog in een voertuig te zitten. Sommigen willen gewoon een leuke rit met een cd'ken van K3 op. Sommigen zijn heel technisch. Enfin, we hebben alle soorten personen, passagiers aan boord. Het is altijd heel leuk.
2: En de natuurherstelwerken in natuurgebied De Oude Dendermeerse in Liedekerke leveren nu al resultaten op. Dat zegt Natuurpunt op basis van waarnemingen van zeldzame soorten. Onder meer de zwarte en de zwervende heidelibel zijn er gespot. Vlaanderen maakt sinds vorige zomer extra moeraszones en gaat daar vanaf deze week mee door. Dat geeft een enorme boost aan de libellen die anders het moeilijk hebben, zegt Jorg Lambrechts van Natuurpunt.
5: Met die droge zomers drogen waterpartijen steeds sneller uit. En dus allerlei maatregelen om het water beter vast te houden, die dragen bij tot een geschikter leefgebied.
2: Vandaag zullen opklaringen afwisselen met wolkenvelden. Het wordt iets minder warm met maximaal rond 27 graden in het Peuterland en 29 in het Hageland. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Martijn, redactie Martijn. Prachtig. Redacteur Martijn, het verkeer, alsjeblieft.
6: Yes, naar Antwerpen is het nu al meer dan 1,5 uur file rijden. Op de E313 vanaf Massenhoven. Door een ongeval zijn op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent 2 rijstroken versperd. 20 minuten vertraging dan door werken. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Kalken en Gentbrugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Peuty en Machelen. Daar wordt de linkerrijstrook richting Binnenring rond Brussel omgeleid via de spoorwegberm en de Woluwelaan. Op de N16 dan nog, van Sint-Niklaas naar Willebroek, is het 1,5 uur file rijden in Temse en op andere plaatsen op de snelweg lichte vertragingen.
0: Ik kreeg net in de app van Radio 2 al wat complimenten, Martijn.
6: Is het waar?
0: Ja, voor je stem.
6: Oh.
0: En het zou ook extra kijkers lokken naar VRT Canvas.
6: Oh, dankjewel, lieve luisteraar.
0: Dat is wel mooi, hè?
6: Ja, mooi.
0: En wel, kijk, dus mocht morgen mijn stem toch terug zijn, ik hoop het voor mezelf natuurlijk. Wie weet, kunnen we er nog iets van maken, hè, met twee?
6: Ja, wie weet. Ja.
0: Wie weet.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Go Yellow!
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
10: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
9: Jekyll en Hyde. Deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.

straks nog een werkplaats op je radio. Nog voor 9 uur staat dat op de planning. Dus moet je gaan werken? Laat het even weten in de app van Radio 2. En natuurlijk ook welke song dat je dan graag wil horen, hè? Ah ja, dit is Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

0: als jij moet werken, dan is het moment nu van jou. Radio 2. Ja, want je krijgt altijd iets voor negen de kans om een werkplaat aan te vragen hier bij Radio 2. Enkel natuurlijk als er vandaag gewerkt wordt. Els Verhoeven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat vandaag opnieuw werken na vakantie. Vertel eens, wat doe je?
1: Ja, ik ben bouwkundig tekenaar bij een bouwfirma, Everard Koerman, in Overmeer. En ik werk daar als tekenaar, vooral stabiliteit eigenlijk.
0: Is dat dan landmeter, zoiets?
1: Nee, dat is nog iets. Nee, het is echt tekenen.
0: Oké. Okay.
1: Op de computer, dus we krijgen plannen, ingenieur en architect toe. En dan maak ik de werktekeningen klaar om zo de elementen naar de werf te krijgen, zullen we maar zeggen.
0: Klinkt heel serieus, maar heel fijn. Dus vandaag wordt er gewerkt, Els, heel goed. Je hebt vakantie gehad, heb je ervan genoten?
1: Ik heb er heel erg van genoten.
0: Want je bent ook langsgekomen in Blankenbergen.
1: Ik heb 2 weken in Blankenbergen gezeten, dus ben een paar keer tot bij jullie naar de studio geweest en dan een paar optredens gezien. Ja.
0: Geweldig. Wat vond je het beste optreden van de afgelopen tijd?
1: Toch wel Jean Thomas. Vrijdagavond nog, ja.
0: Amai, oké. Grote fan van Jean?
1: Ik vind hem wel iets hebben eigenlijk.
0: Ja, ik begrijp het wel, oké. En het heeft natuurlijk te maken met je werkplaat ook, hè, wat de song je hebt aangevraagd.
1: Ja, ik kom wat dichterbij, hè, van Jean Thomas. En het begint ook met maandagochtend, dus ja.
0: Ah, maar ideaal. Daar heb ik nog niet over nagedacht zelfs. Wel, we gaan luisteren. Dankjewel voor je werkplaat, Els. En werks, hè?
1: Ja, oké. Dankjewel. Radio
2: 2. Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.
0: Maandagochtend in mijn hart. Ah ja, kijk.

0: Bassera en All Because of You. We gaan eventjes richting Blankenbergen. Hele goede morgen, DJ Daan.
1: Dag Romy, zonder stem, goedemorgen.
0: Goh, ik weet het, erg hè. En ik zeg het, ik heb echt niet gezwijnd dit weekend. Het valt goed mee.
1: Ja, en toch, ik hoorde je vanochtend op de radio toen ik naar Blankenbergen reed en ik dacht, zou ik naar Blankenbergen rijden of zou ik naar Brussel rijden om maar uit de nood te gaan helpen? Maar het is toch Blankenbergen geworden.
0: Ah, wel, ja, kijk, ik heb wel een klein beetje hulp gekregen van redacteur Martijn die toch het verkeer op zich heeft genomen. Dat vond ik al wel fijn, want dat kwam er echt niet uit. Echt niet.
1: Nu, ja, die heeft dat geleerd natuurlijk bij de resten radiozender jaren geleden en bij de allerbeste presentator. Maar dat is geschiedenis intussen.
0: A.k.a. jezelf. Ja, je bent jezelf gewoon wat aan het geven. Prima dan. Mag. Zeg maar, het wordt daar een feestje opnieuw in Blankenbergen, uiteraard, bij Radio 2 aan Zee. Jullie gaan van alles doen. Er staat zoveel op de planning. Onder andere die verplaatsing van die grote letters van Margriet Hermans, die vol met papier-mâché bloemen hangen, die worden verplaatst vandaag.
1: Ja, en het is ongelooflijk. Ik was hier vorige week, de eerste week na mijn vakantie en ook na die televisieshow waar dat die letters een rol in hebben gespeeld. Ja. Hoeveel mensen dat daarnaar komen vragen. Waar staan die letters? Kunnen we die bekijken? Ik zou daar zo graag een foto van willen. De M heeft vorige week, dus de eerste letter van Margriet, heeft vorige week heel de week in de studio gestaan. Dat is ongelooflijk hoeveel mensen daarnaar komen kijken. Straks worden alle letters nog één keer verzameld, maar dan gaan ze wel de vrachtwagen in en gaan ze dus inderdaad naar Céline, de dochter van Margriet. Wat eigenlijk de mooiste plek is waar dat die letters naartoe kunnen gaan. Hè. We kunnen ze hier heel de zomer in Blankenbergen laten staan, maar je weet ook, dat gaat vuil worden als het is regent. Ja, dat is niet goed. Dat gaat nu naar Céline thuis. Dat is mooi, dat is een afgerond verhaal en dat gaat inderdaad straks gebeuren rond 11 uur.
0: En allemaal door luisteraar David. Dat is toch fijn dat de luisteraar daar ook een verhaal of een rol in krijgt.
1: Ja, en dat was ook op enkele minuten tijd geregeld. Kim heeft het eens opgeroepen op de radio van zeg, wie zou er die letters naar de Kempen kunnen brengen? En echt waar, letterlijk binnen de 5 minuten was dat geregeld. Veel mensen die zich kandidaat stelden en die daar iets aan willen bijdragen. En dat geeft ook weer hoe Margriet op handen werd gedragen door niet alleen door onze luisteraars, maar door heel Vlaanderen, dat dit gewoon op 1, 2, 3 geregeld kan worden. Ja, dat is gewoon supermooi.
0: Ja, kijk, muziek brengt mensen samen. Margriet Hermans bracht mensen samen. Nu, als we dan toch over muziek praten en over samenkomen, om 3:30 Aaron Blommaert op ons Radio 2 podium. Hoog en droog, het wordt prachtig weer ook. Dus dat wordt weer gezellig. Ja.
1: Absoluut, sowieso. Ik verwacht daar wel heel veel volk. Aaron trekt altijd heel veel volk. Het is ook een van de zomerrit-genomineerden samen met Zoe Levi, met zijn zomerrit-nummer natuurlijk. Dat gaan ze ongetwijfeld komen zingen. En dan straks 7:30 ook weer concertje met zonsondergang. Ik vind dat altijd extra sfeer natuurlijk. Als de zon mooi aan het ondergaan is, dat brengt zo net na het avondeten of net voor het avondeten voor de mensen die wat later eten. Altijd super sfeer. Heel leuk in Blankenbergen. En je weet het, als je hier niet raakt vandaag, kijk gewoon mee via VRT Max. Daar kan je die concert is helemaal live meevolgen. Maar ook alles wat hier gebeurt, kan je heel de dag live zien. Dus als je een beetje zon, zee, strand nodig hebt, kijk mee en hoppa, het rolt zo je scherm binnen.
0: Voilà, ja, in die avond Bart Herman, die komt met zijn ogen van lood, gaat prachtig worden. En dan woensdag die zonsverduistering, ook dat nog op onze Radio 2-agenda. Het is echt veel, maar wel iets om naar uit te kijken. Hè. Wordt groot, toch?
1: Ja, ik bedacht mij afgelopen weekend nog, dat is geschiedenis, hè, want ik heb dat in 1999 als kind meegemaakt. Ik vond dat fantastisch om naar te kijken. Dat is nu voor mijn kinderen en alle mensen die er in 1999 niet bij waren. Dit wordt hun 1999 moment. Een zonsverduistering, dat gebeurt niet elk jaar zo massaal hier bij ons. Dus we gaan het moment wel vastgrijpen. Ja. En ik denk dat er ook heel veel volk hier naar Blankenbergen gaat komen. Als ik zie hoeveel reactie dat ik nu al krijg op sociale media, van ja, wij gaan erbij zijn. Het zou wel eens heel druk kunnen worden hier. Maar ja, kijk, als we allemaal samen naar boven kunnen kijken en dat kunnen meemaken, het duurt ook maar een kleine 2 uur. Dat is geschiedenis om allemaal samen mee te maken. En dan weet je over 20 jaar nog waar dat ik die van 2026 heb gezien. Dat was bij Radio 2 in Blankenbergen op de pier. Dus dat is toch fantastisch?
0: Ja, dat wordt goed. Dat wordt goed. Als we een brilletje kunnen bemachtigen natuurlijk, hè, want er wordt zwaar voor gevochten, hè, voor die laatste eclipsbril. Het is ongelooflijk.
1: Ja, we hebben er 500 hier klaar liggen voor de eerste 500 luisteraars. Gaat dat genoeg zijn? Dat weet ik niet. Misschien dat er zelfs binnen de gezinnen nog wat gedeeld gaat moeten worden, dat niet iedereen eentje krijgt. We zullen wel zien. We gaan vriendelijk zijn voor elkaar. We kunnen uitlenen aan elkaar. Van kijk, jij nu eens 2 minuten. Komt allemaal wel goed.
0: Zeker en vast. Daan, na 9 uur is het aan jou. En dan kan ik een beetje rusten. Hè? Morgen beter met mijn stem. Ja. Merci.
1: Ik geniet ervan. Vooral zwijgen vanaf nu.
0: VRT Radio 2. Allez, c'est... Er is met zwijgen opgelegd door DJ Damaset. Teken toch. Dit is Maniac. En na 9 uur wordt het zwijgen voor mij aan. Ja.

Het is 9:05. En morgen krijgen we trouwens hoog bezoek. Chris van Tongelen in de studio dan over de nieuwe musical Hallo Radio 2. Wordt een samenwerking met Studio 100. En onze Peter van de Veire die speelt afwisselend met Chris van Tongelen de rol Walter, een radiogek uit de jaren 70. En morgen dus in de studio.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In alle Limburgse vestigingen van Heidelberg Materials, dat is het vroegere Interbeton, hebben de werknemers vanmorgen het werk neergelegd. Ze staken uit onvrede met het hoge aantal uren dat de chauffeurs moeten rijden. Voor de zomer heeft een collega zelfs een ongeluk gehad, zegt Jan Staal van de Socialistische Vakbond.
1: We staan hier om aan te klagen dat er een lange reeks van 15 uren per dag gereden moet worden bij Interbeton. En de mannen vrezen dat er ongevallen mee gebeuren, gelijk dat het voor de zomer gebeurd is bij een collega. En die is daar zelfs voor afgedankt geweest, terwijl de directie eigenlijk juist aanmoedigt dat er 15 uren per dag en meer gereden wordt voor bijzondere werven.
0: De hitte en de droogte deze zomer zullen nog maanden gevolgen hebben voor de oogst van groente en fruit. Die zal minder zijn dan anders en de prijzen zullen daardoor ook stijgen. In augustus worden veel van de wintergewassen gezaaid of geplant. En die hebben dan veel water nodig, zegt Dirk de Klerk van de groente- en fruitveiling in Roeselaren.
2: Zelfs als het in september, oktober begint te regenen, kun je nooit meer inhalen wat ze nu eigenlijk gemissen. Ik vrees eigenlijk dat mijn collega's en ik en ook een beetje de consument dat tot februari, maart volgend jaar gaan de gevolgen van hebben. Misschien zelfs nog iets langer.
0: Rusland zegt dat het afgelopen nacht meer dan 450 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen zijn volgens het Russische persbureau RIA 12 doden en 39 gewonden gevallen in de centrale industriestad Nizhny-Kamsk. Dat is maar liefst 1500 kilometer ver op Russisch grondgebied. Volgens Oekraïense media werd daar een olieraffinaderij geraakt. Ook in de grensstad Belgorod in Rusland is een vrouw om het leven gekomen. En vandaag begint het proces tegen de vermoedelijke moordenaar van de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Tupac werd net 30 jaar geleden neergeschoten in Las Vegas, wellicht door een drugscrimineel. Midden jaren 90 was Tupac het icoon van de gangsterrap, zegt muziekkenner Ilse Liebes van Radio 1.
3: Hij was heel maatschappijkritisch, zong over armoede, over racisme, over het gevangeniswezen, over bendegeweld natuurlijk, dat samenhangt met die gangsterrap. Hij was een groot voorstander van emancipatie, van Afro-Amerikanen, zong ook heel vaak over vrouwenrechten en zo. En veel van wat hij toen zei was in zekere zin een beetje een voorbode van wat later dan de Black Lives Matter-beweging is geworden. Dus hij was toen populair en nu nog altijd, als je ziet dat een rapper als Kendrick Lamar bijvoorbeeld hem nog altijd aanhaalt als het schoolvoorbeeld. Dus ja, die nalatenschap die blijft verder leven bij andere artiesten en bij de fans.
0: Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar wat minder warm. Vanaf woensdag gaan de maxima weer vlot boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Gert. Zeer goedemorgen vanuit Blankenberg. Het is 9:03 en behoorlijk wat verkeersproblemen. Het is druk, vond ik vanochtend. Naar Antwerpen ruim anderhalf uur file rijden op de E313 van voor Massenhoven. Door een ongeval zijn op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent twee rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring op de Antwerpse ring nog een kwartier erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. Daar is dan weer een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Door werken komt er 20 minuten vertraging bij op de E17. Van Antwerpen naar Kortrijk tussen Kalken en Gentbrugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. En ook nog 10 minuten erbij op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Vilvoorde en Machelen. Daar wordt de linkerrijstrook richting de binnenring rond Brussel omgeleid via de spoorweg Berm en de Woluwelaan. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek ook een half uur file rijden in Temse en op andere plaatsen op de snelwegen zijn de vertragingen beperkt. Ik denk dat het bouwverlof er grotendeels op zit. Zo druk, mannetjes. Joehoe.
5: Radio 2 aan Zee.
6: Daan Masset.
4: En ook deze week ben je welkom bij Radio 2 aan Zee. En als jij niet tot in Blankenberg raakt, dan is het mijn taak om een zonzeestrand tot bij jou te krijgen. Zeer welkom.

Feestje op maandagvoormiddag, Cool and the Gang en Celebration. Ja, ik weet niet hoe het gebeurd is, maar ik heb 2 keer met mijn ogen geknipperd. En plots is het weekend voorbij. Ja, ik heb geen idee hoe snel dat is kunnen gaan, maar kijk, de kalender zegt wel degelijk dat het maandag is, dus het zal wel kloppen. Een nieuwe week is begonnen, dus ook een nieuwe hittegolf die eraan komt. Er zijn nog zekerheden in de zomer van 2026. Hopelijk krijgen we woensdag geen wolken en is er letterlijk geen wolkje aan de lucht, want ja, je weet het, hè, zonsverduistering, lieve vrienden. 'S avonds tussen 7 en 9 ruwweg gaat het allemaal gebeuren, aan de horizon natuurlijk, waar de zon op dat moment aan het ondergaan is. En dat wordt geschiedenis, mannetjes. Als ik het moet uitdrukken in muziek, dan is het toch wel een beetje dit gevoel. Ja! Spektakel in the sky. Ik weet nog perfect waar ik was in 1999... toen die vorige grote zonsverduistering plaatsvond. Jij weet waarschijnlijk ook nog waar je die gezien hebt, als je ze hebt meegemaakt natuurlijk. Woensdag dus eentje van ongeveer dezelfde grootorde. 90% van de zon zal bedekt zijn. Rond iets over 8 het hoogtepunt. We gaan samen kijken hier in Blankenbergen, op de pier in Blankenbergen, want daar heb je mooi vrij zicht op de horizon en dus ook op de zon. Ik heb 500 eclipsbrilletjes voor de eerste 500 luisteraars, die delen we woensdag uit vanaf 6:30, net voor het spektakel in de lucht dus allemaal begint. En we gaan er ook een extra uurtje radio van maken, tussen 8 en 9 ga ik even presenteren, zodat ja, we samen die eclips toch op een bijzondere manier kunnen beleven. Hè? Dus als jij die op een bijzondere plek gaat volgen met bijzondere mensen, jij klimt misschien op de hoogste toren die er bij jou in de buurt is, je trekt misschien naar het buitenland, naar Spanje, om ze daar helemaal mee te maken, want daar is een 100% eclips. Laat het gerust al even weten via de app van Radio 2 en dan gaan we het woensdag allemaal samen meemaken. Maar kijk, voorlopig is het nog maandag voormiddag. Radio 2. En helaas, Isabelle A. niet meer in de race van zomerhit door die diagnose van borstkanker. Jammer, jammer. Maar kijk, een zomerhit heeft ze sowieso te pakken met deze en dat is toch ook al...

nummer waar het allemaal voor begon voor de Spice Girls, 1996 en Wannabe. Ik kreeg enkele dagen geleden een herinnering op sociale media waar ik 4 jaar geleden was. Dat was in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel voor het concert van Coldplay. En dat was een steengoed concert, herinner ik mij, met heel veel confetti. Feels Like I'm Falling In Love hebben ze toen niet gespeeld, want het nummer bestond 4 jaar geleden nog niet.

0: Iemand heeft het weerbericht niet goed gelezen of bekeken. Nielsen, en het is ijskoud. En ook deze week kan je weer op zoek gaan naar 5 B-boxen van B-Post. Met daarin 5 fijne prijzen. Dat zijn die pakjesautomaten van B-Post waar je pakjes kan verzenden en afhalen. Dat is superhandig, dat is ook overal aanwezig. Er staat er zeker ook eentje bij jou ergens in de buurt. En misschien is dat deze week wel de automaat met een pakje van ons erin. Allee, van ons. Van postbode Nancy uit thuis, hè, want dat is ook deze week weer onze compagnon.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online, speel daar het spel op Radio 2 en dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Dat is heel tof, maar de vraag is ook vooral voor welke prijzen spelen we deze week, Nancy?
1: Deze week zijn de prijzen een overnachting aan de zee, een verwendag of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas of om naar de cinema te gaan.
0: Maar kijk eens, je kan gewoon een dagje aan zee winnen. Alleen overnachting aan zee, hoe leuk is dat? Meespelen op VRT Max en dan vrijdag op pad gaan en misschien wel winnen. Veel succes!
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box. Van B-Post.

Rick James en Super Freak. Het lijkt er toch op dat het bouwverlof nu echt voorbij is. Dat zie je ook aan de drukte op de weg. 83 kilometer file op dit moment, dat is toch behoorlijk wat. En meer dan de afgelopen dagen. Waar je allemaal stilstaat, ik geef je zo meteen een overzicht na onder andere het nieuws uit jouw regio. En deze, The Clash. Dit is Rock the Cashbah.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
3: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
2: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Het is 9:30, 14 uur uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. Vannacht is er een ontploffing geweest aan een woning vlakbij het station van Everen. Eén persoon was in shock en had verzorging nodig. Er is schade aan de voordeur en de gevel van het huis in de Pater Damiaanstraat. Maar de oorzaak is nog onbekend. In Herne bij Bajottegem is de brandweer vanochtend uitgerukt voor een brand vlak naast het woonzorgcentrum Sint-Felix. Het ging om een brand in een container groenafval. Die was snel onder controle. De bewoners van het woonzorgcentrum hadden geen last van de rook. Door de aanhoudende droogte en het warme weer is de kans op dit soort branden wel een stuk groter. Droge planten en grassen vatten snel vuur. Wie brand of rook opmerkt, belt best meteen het noodnummer. In Brussel zijn er 17% meer jonge werkzoekenden dan een jaar geleden. Het aantal vacatures in de hoofdstad daalt al 2 jaar door onzekere financiële tijden. En artificiële intelligentie heeft ook veel instapfuncties vervangen. Jonge mensen zonder werkervaring zijn daarvan de voornaamste slachtoffers. Arbeidsmiddelaar Actiris wil jongeren daarom langer gaan begeleiden. In Vlaams-Brabant zijn er deze zomer meer zonnebloemvelden dan ooit tevoren. Meer dan 60% van alle Vlaamse zonnebloemvelden ligt in de provincie, goed voor ongeveer 33 hectare. Dat is ruim dubbele zoveel als vorig jaar. Al zijn niet alle gele velden echte zonnebloemakkers. Veel daarvan zijn bloemenmengsels die landbouwers inzaaien voor vogels, bijen en andere dieren, zegt Els Schils van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant.
9: De laatste jaren zie je meer en meer zonnebloemen, maar dat is eigenlijk meestal omdat dat in van die floramengsels wordt ingezaaid, omdat dat heel goed is voor de bodem, omdat een zonnebloem tot 2 meter diep kan wortelen. Dus die hebben heel weinig water nodig en nadat die op het veld hebben gestaan, wordt dat gewoon ondergebrekt in de bodem en is dat op die manier ook nog eens gezond voor de bodem. Dus dat is een heel interessante plant, omdat daar heel veel bijen op afkomen en andere insecten en dat dat dan ook goed is voor de bodem.
8: De natuurherstelwerken in natuurgebied de Oude Dendermeerse in Liedekerke leveren nu al resultaten op. Dat zegt Natuurpunt op basis van waarnemingen van zeldzame soorten. Onder meer de zwarte en de zwervende heideriebel zijn er gespot. Vlaanderen maakt sinds vorige zomer extra moeraszones en gaat daar vanaf deze week mee door. En dat geeft een enorme boost aan de libellen, zegt Jorg Lambrecht van Natuurpunt.
10: Met die droge zomers drogen waterpartijen steeds sneller uit. En dus allerlei maatregelen om het water beter vast te houden, die dragen bij tot een geschikter leefgebied.
8: En ook vandaag komt er geen water bij, want het blijven opklaringen en wolkenvelden. Het wordt wel iets minder warm bij maximaal rond 27 graden in het Bajottenland en 29 in het Haagland. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
11: Intussen 88 kilometer file naar Antwerpen is meer dan 3 kwartier file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring nog een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En in Antwerpen-Oost is de weg intussen vrijgemaakt voor het verkeer dat van de E313 komt. Doorwerken nog 10 minuten langzamer op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Beervelde en Gent-Brugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komt er 20 minuten file bij in Temse. Op andere plaatsen op de snelwegen zijn de vertragingen beperkt. Nog tot slot op de E19 van Antwerpen naar Brussel wordt vanaf vandaag de linkerrijstrook in Machelen omgeleid via de spoorweg Berm en de Woluwelaan richting de binnenring rond Brussel. Als je de richting uitgaat, je bent bij deze gewaarschuwd.

Nacht in Amsterdam van Bazaar. We kamperen deze zomermaanden aan zee in Blankenbergen en dat is heel mooi om naar te kijken, de branding van de zee. Maar het is ook een wereld vol diertjes waar we doorgaans niet zo heel veel over weten. Daar gaan we zo meteen verandering in brengen, want marinebioloog Francis die komt zo meteen vertellen over de strandwormen hier aan de kust. Eerst die andere wormen van ABBA. Muzikale wormen, does your mother know?

0: Weet u moeken dat je hier bent, Abba en Does Your Mother Know? Tijdens ons verblijf hier aan zee in Blankenbergen proberen we ook wat bij te leren over de natuur aan zee, zoals bijvoorbeeld vandaag de strandwormen. Want blijkbaar kunnen we 's ochtends op het strand sporen terugvinden van een, ja, zeg maar, nachtelijk drama dat zich daar heeft afgespeeld tussen die strandwormen. Dat vraagt toch om meer uitleg. Marienbioloog Francis Kerkhoff, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Francis, goedemorgen. Wat zijn die sporen die we moeten zoeken? Hoe ziet dat resultaat eruit?
1: Goh, op het strand kun je heel veel sporen vinden, want er leeft heel veel in het zand. Mensen vergeten dat soms, allerlei diertjes. Maar dit zijn sporen en je hoeft niet eens het lage strand te hebben. Zo midden in het strand kun je vreemde kronkels zien.
0: Dat zijn een soort van, ja, een hoopje kronkels?
1: Nee, het zijn geen hoopjes.
0: Geen hoopjes?
1: Het zijn sporen, het zijn echt sporen. Want die hoopjes, dat is van de strandpieren.
0: Ik verwar. Ja, ja. Dus het zijn echt...
1: Spoortjes in het zand, kronkeltjes, als je erop let, zie je dat zo'n echt lijnenspel.
0: Oké, en dat is het resultaat van twee soorten wormen die een conflictje hebben gehad s'nachts.
1: Wel, dat is eigenlijk een klein drama, kun je wel zeggen. Dat is de ene worm die door de andere opgejaagd wordt en deels opgegeten wordt.
0: Ah, spannend zeg. Ja. Over welke wormen gaat het?
1: Het gaat over de groenhele watpier, dat is de jager. En de hemschorenworm, dat is de bejaagde. Dus die hemschorenworm die zit daar op zijn gemak tussen het zand.
0: Ja.
1: En dan komt die rover, die eigenlijk heel snel door dat zand kan bewegen. En die knabbelt van de staart van die hemschorenworm.
0: En dat vindt hij niet leuk.
1: Die vindt dat natuurlijk niet leuk en die probeert te ontsnappen. En dan zie je zo die kronkelsporen. En dan gaat eigenlijk die watpier er weer achteraan en knabbelt er nog een stukje van. En nu zou je denken van ja, die hemschorenworm die gaat uiteindelijk dood. Maar dat is niet het geval. Die kan meestal wel ontsnappen en dan groeit dat staartje bij. Dus dat is een win-win, ik zou bijna zeggen, voor allebei.
0: Ah ja, want dan is er weer een stukje bijgegroeid waar dat die andere dan weer kan van gaan knabbelen de nacht nadien, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Oh wauw, dus het spoor dat we zien is een soort ontsnappingsspoor.
1: Ja.
0: Maar ja, wie is nu de jager?
1: De watpier.
0: De watpier, die kan toch gewoon dat spoor volgen, dan weet hij...
1: Die doet dat ook, hè.
0: Ah, ja.
1: Die zit ook tussen die zandkorrels en dat gaat allemaal heel snel. En als je die wormen eigenlijk wel... Als je die sporen ziet en die wormen wil zien, een fijnmazige keukenzeef, dat helpt. Want dat zijn wormen met heel veel pootjes. En dan kun je die in wat water, met wat zand, zou je die al kunnen zien zelfs.
0: Hè? Ah ja, maar ze zijn dus heel klein.
1: Ze zijn heel klein, heel smal. En zelfs door een zeef van een millimeter zouden ze doorheen
0: gaan. Oké, dat is heel smal. Ja, ik wilde zeggen, kan je dat nachtelijk drama ook live zien? Nee, dat gebeurt echt in het zand.
1: Ja, het gebeurt eigenlijk ook wel overdag. Je ziet het bij laag tij, kun je dat zien, omdat dan het strand bloot komt. Hè? Ja.
0: Waarschijnlijk ook, dan is er wat meer beweging, zeker in de zomermaanden. Het zal vooral 's ochtends vroeg dan zijn dat je dat kan zien.
1: Als het wat rustiger zie je natuurlijk die sporen. Hè? Want anders zie je meer sporen van mensen. Dat is een ander geval. Een ander drama.
0: Dat is wel een slimme rover natuurlijk. Hè? Gewoon de prooi volgen.
1: Ja, heel slim. En dat is heel mooi geregeld. Dat je dus je prooi niet volledig opeet. Blijft er altijd wat over. Ja.
0: Slim gezien. En dat gebeurt allemaal onder onze voeten. En als wij fijn op het strand aan het wandelen zijn.
1: Ja, mensen hebben daar geen idee van hoeveel er tussen de strand... korrels leeft. Ik ga nog een voorbeeldje geven. De agaatpissenbed. Soms hebben zwemmers voelen ze kleine prikjes. En dan denken ze, wat gebeurt hier? En als je goed kijkt, dan is dat een heel klein kreeftje dat nibbelt van jouw huid. En ook daar kun je de sporen van zien bij laag water. Zo kleine spoortjes in het zand.
0: Een agaatpissenbed is dat dan. Dus als je iets voelt kriebelen, dan zou het kunnen dat die even aan jouw tenen aan het knabbelen.
1: Ja, en dat is eigenlijk een aaseter. Als je wat dode krabben legt en wat mossels, dan komt die daar ook op af.
0: Maar het is ongevaarlijk voor de mens, neem ik aan.
1: Het is ongevaarlijk.
0: Hoe groot zijn die ongeveer?
1: Een millimeter.
0: Ah, oké. Dus maar, die kan je bijna niet zien.
1: Maar je voelt wel de nibbeltjes. En soms als er met veel zijn, denk je van wat gebeurt hier. Het is... zo bijna zeggen, de grote schoonmaak.
0: Ik weet zeker, Francis, dat er nu mensen thuis zeggen... Zie je wel, ik ga nooit nog op het strand zitten, want daar knabbelen beestjes aan u.
1: Och, zeker komen naar het strand.
0: Het is wonderlijk natuurlijk. Ja. Maar zo fijn dat we iets hebben bijgeleerd over de gemshoornworm, over de watpier en over het agaatpissenbed. Ah, maar kijk, fantastisch. Marienbioloog Francis Kerkhoff, dankjewel om ons dat te komen uitleggen. Dat weten we weer bij.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Dag.
2: Radio 2 aan zee. Dag.

Kurt Nielsen. Lang geleden dat we die nog eens gehoord hebben uit 2004. En She's So High. We hadden daarnet bioloog Francis hier bij mij in de studio. We hadden het over de pieren, de wormen die in het strand zitten. Onder andere in Blankenbergen, maar langs de hele kustlijn natuurlijk. Dat er twee pieren zijn die elkaar eigenlijk jagen, najagen en stukjes opeten. Nachtelijk drama. Die sporen kan je 's ochtends vooral terugvinden in het zand. Zie een soort van ontsnappingsspoor in het strand. Hij vertelde mij net nog, terwijl de plaat al aan het spelen was, dat er eigenlijk miljoenen organismen in het strand leven, tussen de zandkorrels. Dus als jij straks of morgen of de komende dagen even fijn op het strand aan het uitblazen bent, weet dan, er beweegt letterlijk van alles ook onder jou. Maar bon, hoef je geen zorgen over te maken natuurlijk. Die organismen zitten daar al veel langer dan dat de mens op het strand gaat kamperen waarschijnlijk. Ook natuur, nu woensdag in de lucht dan weliswaar. Die zonsverduistering die gaat plaatsvinden 's avonds tussen ruwweg 7 en 9. Ik vroeg daar straks van, ja, weet jij nog waar jij was in 1999, die vorige grote zonsverduistering. Ja, Maria stuurt. Wij zaten toen aan zee op de camping en wij keken tussen Cap Griné en Cap Blanc-Né, Noord-Frankrijk. We hadden geen brilletje bij, maar we hebben toen eentje mogen lenen van een vriendelijke politieagent. Leen elkaar ook komende woensdag liever maar wat eclipsebrilletjes uit. Toch fijn zijn.

0: Crossway. Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boedvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: De letter M van Margriet staat hier nog bij mij in de studio. Maar niet meer voor lang, want deze voormiddag verhuist het eerbetoon aan Margriet Hermans, naar dochter Céline. Dus als u nog een foto wil...
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Dan ga je moeten haasten. Tijd voor nieuws.
3: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Maar 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag voldoende aangepast aan extreme hitte.
1: Tijd voor nieuws.
3: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Maar 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag voldoende aangepast aan extreme hitte.

0: structuur van je ziekenhuizen en woonzorgcentra.
1: En land- en tuinbouwers moeten zich nog meer voorbereiden op hitte en droogte zoals deze zomer. Zulke periodes zullen door de klimaatverandering vaker voorkomen en gewassen hebben dan extra water nodig. Daarom moet tijdens het hele jaar meer water gebufferd kunnen worden, zegt Dirk de Klerk van de groente- en fruitveiling in Roeselaren.
2: In de winter hebben we zoveel regen, hebben we soms wateroverlast. Zou dat allemaal kunnen opvangen in die reservoirs? En dat de overheid ook wat mee investeert, wat ze nu al doen op bepaalde plaatsen, in bufferbekkens, die nu voor de telers een zegen blijkt te zijn. En ik denk dat we dan twee vliegen in één klap kunnen slaan. Zowel de teler in de zomer helpen, als de mensen dat hun huis niet overstroomt in de winter, dat we die regen kunnen opvangen.
1: In alle Limburgse vestigingen van cementfabriek Heidelberg Materials, het vroegere Interbeton, hebben de werknemers vanmorgen het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met het hoge aantal uren dat de chauffeurs moeten rijden. Zeker na een ongeval met een chauffeur begin deze zomer. Jan Staal van vakbond ABVV.
3: Die collega die is omgekanteld en zwaar gewond geraakt. Maar die had al een hele reeks van dagen achter elkaar achter de rug van 15 uren. En die is dan om dringende reden afgedankt geweest. En daar zijn wij het eigenlijk niet mee eens. En nu komt er weer zo een nieuwe reeks van dagen aan waar dat de directie vraagt van ja, jullie moeten toch extra rijden, want die vloeren moeten gegoten worden en we hebben jullie nodig. Rij maar 15 uren.
1: Rusland zegt dat er bij Oekraïnse aanvallen de voorbije uren 12 doden en tientallen gewonden gevallen zijn. De slachtoffers zouden zijn gevallen in een industriestad 1500 kilometer diep in het binnenland. Er zouden ook zeker 450 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Ook in de grensstad Belgorod in Rusland kwam een vrouw om het leven. Er lopen ook berichten binnen over een Russische aanval in de Oekraïnse regio Kharkiv, maar daar is nog niets duidelijk over schade of slachtoffers. Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer wolken, met kans op wat gedruppel en maxima rond 28 graden. Morgen vaak zon, iets minder warm, vanaf woensdag weer maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Gert. 3:10 naar Antwerpen is 20 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dat heeft met een ongeval op de linkerrijstrook te maken. Op de E17 naar Kortrijk ook 10 minuten vertraging tussen Beervelde en Gentbrugge. Dat komt daardoor werken. En ook zo 10 minuten erbij op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. En op de E40 naar Brussel gaat het langzaam tussen het parkeerterrein in Everberg en Krainem. Op andere plaatsen op de snelweg zijn er alleen kleine en beperkte vertragingen.
5: Radio 2 aan zee.
6: Daan Mazet.
4: De maandagvoormiddag kan misschien altijd net iets moeilijker verlopen, maar hey, daar gaan wij veranderingen brengen. Ik heb muziek waar je happy van wordt. Letterlijk zelfs.

0: Ik zei toch, hè, dat je er vrolijk van zou worden, dat je er happy van zou worden. Pharrell Williams. Je wordt misschien ook vrolijk van onze genomineerde voor VRT Zomerhit. Nieuwe week is begonnen, want het is maandag. Wil zeggen dat je ook opnieuw kan stemmen. Een nieuwe stemronde voor jouw favoriet, voor jouw zomerhit. Via VRT Max doe je dat. En misschien zijn Maxime en Babette wel jouw favorieten.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Misschien wel een van de meest bekende pianomelodieën. Mark Cohn en Walking in Memphis. Een nieuwe maandag, een nieuwe week, dus straks ook weer iedereen beroemd op VRT1. Dat is het zomerprogramma op VRT1, dus op televisie. Met ook telkens op het einde van de uitzending de zoektocht naar de stoel. Dat ken je intussen wel, het gaat al jaar en dag mee. Een strandstoel die ergens in Vlaanderen opduikt. Je ziet die beelden dan op televisie. Dan wordt er ook bijgezegd welk attribuut dat je moet meebrengen. En als jij als eerste in die strandstoel zit, dan win je een zomerse prijs. En elke voormiddag krijg je hier op Radio 2 ook al een tip. Zo heb je een kleine streep voor en weet jij misschien waar de stoel vanavond gaat opduiken. Vandaag is die tip: dit klein vaartuig in het hout dobbert op een hoek zonder eigenaar. Dit klein vaartuig in het hout dobbert op een hoek zonder eigenaar. Mij zegt het niets, maar jou misschien wel. En weet jij vanavond waar de stoel staat? Dan wens ik jou alvast veel succes.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Pink en dochter Willow en Cover Me in Sunshine. Hoe is het weer op jouw vakantiebestemming? Dat vragen we ook elke dag aan een luisteraar in het buitenland. Dus als je graag wil vertellen over het weer daar waar je bent, laat het gerust even weten in de app van Radio 2. Dan fixen we dat. Zometeen gaan we bellen met Tommy, die is in Kroatië. Mijn luisteraar Christine staat ook naast mij. Goedemorgen, Christine.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Wat voor weer is het in Blankenbergen momenteel?
1: Heerlijk in Blankenbergen. De zon schijnt volop. Dus kom maar af naar Blankenbergen, zou ik zeggen.
0: Maar zeg, wat een reclame. Jij wil ook graag de groeten doen, hè?
1: Ja, graag de groeten voor de mensen van thuiszorg, van Mens en Zorg.
0: Voilà, bij deze is dat gedaan. Hopelijk hebben ze het allemaal gehoord. Weten ze dat je de groetjes ging doen? Zijn ze aan het luisteren?
2: Ja, ze weten het. Heel
1: ja,
2: goed.
1: Ze weten het. En graag nog een dingen voor Pink.
0: Een dingen voor Pink?
1: Ja. Een liedje voor Pink.
0: Ah, maar we hebben net Pink gespeeld, hè?
1: Oké. Okay.
0: Voilà, dus dat is dan ook al in orde. Voilà. Zeg, wat een win-win. Christine, fijne dag aan zee vandaag.
1: Ja, jij ook. Fijne werkdag.
3: Dank u.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, het kan anders.

0: Elton John en I'm Still Standing. Het is 10:08. Laat ons eens even bellen met het buitenland. Want elke dag gaan we eens even vragen hoe het is in het buitenland. Vooral wat het weer betreft. Want dat is toch nog altijd gespreksonderwerp nummer 1. Je weet niet wat zeggen en dan zeg je toch meteen hoe is het weer daar. Gaan we ook doen bij Tommy. Goedemorgen Tommy.
1: Goedemorgen.
0: Hi, zo vrolijk. Je bent in Kroatië op dit moment. Is het mooi daar?
1: Ja, dat klopt. Wij zijn momenteel in Kroatië. Het is hier prachtig weer, blauwe lucht.
0: En ik lees ook dat je het daar kent, want je gaat er al verschillende jaren naartoe, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, we gaan hier elk jaar sowieso naartoe. We zijn van het jaar voor de tweede keer naar hier gekomen, dus ja, hard verloren hier.
0: Oh, wauw. Het staat nog op mijn to-do-lijstje. Dat is handig aan deze rubriek. Elke dag krijg ik wel inspiratie om nog op vakantie te gaan. Kroatië staat er zeker bij. Waar ben je nu op dit moment?
1: Wij zijn momenteel op een markt in Benkovac.
0: Okay.
1: Dat is een plaatselijke lokale markt. Eigenlijk alles te vinden. Groente, fruit, speelgoed, t-shirts, rommelmarkt, tweedehandsmarkt. Een okay. Hele grote markt.
0: Ja, waarschijnlijk veel meer sfeer dan een markt in België.
1: Ja, ontzettend druk. Ontzettend druk. Okay. Maar gezellig. Overal kraampjes en drinken ook. Dus.
0: Ja, en ik lees altijd en ik hoor ook van familie die er al is geweest. De natuur in Kroatië. De natuur. Het moet adembenemend mooi zijn. Kan je dat bevestigen?
1: Ja, klopt, klopt. Wij zelf zitten ongeveer 100 meter van de zee. Ja, prachtige, prachtige zee, prachtige watervallen ook hier. Prachtige natuur, schone bossen.
0: Oké, okay, en zit je ergens in een hotel of heb je een huisje of een camping of zo? Waar verblijf je?
1: Wij gaan altijd op bezoek bij mijn vader. Mijn vader die woont nu in Kroatië.
0: Oh.
1: Dus wij gaan daar altijd ieder jaar op bezoek.
0: Oh, nou, dat is ook financieel gemakkelijk natuurlijk, hè, als je daar kan gaan logeren.
1: Ja, zeker en vast. Ah. Zeker en vast.
0: Ah, moet je mij straks maar eens doorgeven. Ik wil ook wel eens bij jouw vader gaan logeren dan.
1: Zeg, dat is het al veel voor.
0: Dat zal wel. Tommy, wat voor weer is het daar op dit moment?
1: Momenteel is het hier 36 graden. Maar het is niet zo drukkend warm als 36 graden zou zijn als in België.
0: Is daar ook
1: dus
0: een zeebries?
1: Goed mee. Ja, nu in dit stadje waar we nu zijn, niet. Maar overal langs de kust is het weer volledig anders. Hè. Daar is warmer, maar ja, met de frisse zeewind is echt de max.
0: Oké, okay, ça va.
1: En als het te warm wordt, kan je verkoeling zoeken in de zee natuurlijk. Hè. Dus.
0: Sowieso. En hoe heet de plek waar dat we zeker naartoe moeten gaan?
1: Nu zitten we in Benkovac, maar eigenlijk dat is een provincie dicht bij Zadar.
0: Oké, okay, goed. Ja, ik ga het opschrijven. Hè. Voor volgend jaar mocht ik naar Kroatië willen gaan, maar dan bel ik jou nog eens terug. Tommy, is het goed?
1: Dat is goed, in orde.
0: Ja, vooruit. Geniet er nog van het weer daar, van de toch wel draaglijke temperaturen en de groetjes aan de papa daar. Hè.
1: Ja, zal ik doen.
0: Dag Tommy.
1: Dag.

Hopelijk stopt hij die Caraïbe straks ook in zijn koffer, want die kunnen we hier wel gebruiken. Hij komt langs bij Radio 2 aan zee. Bart Herman en de Caraïben in mijn huis. 19:30 staat hier op het podium. Live te volgen ook via VRT Max, mocht je niet op tijd in Blankenberge raken. Het is bijna 22:30. Dit zijn de Backstreet Boys, jongens.

0: je ze live wil zien, ga je naar Las Vegas moeten gaan, want daar treden ze tegenwoordig op met hun residence, zoals dat heet, Into the Millennium in the Sphere. Dat is die grote ledbol, ja, met al dat licht en geluid erop en eraan. Het is wel de moeite, hoor. Met dit nummer openen ze de show trouwens. Heb ik al op YouTube gezien, The Backstreet Boys en Larger Than Life. Naar Antwerpen nog ruim 20 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring komt er 20 minuten bij richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne en richting Gent is de weg intussen weer vrijgemaakt. Op de E17 naar Kortrijk nog 10 minuten vertraging tussen Beervelde en Gentbrugge. Daar zijn werken aan de gang. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier vertraging in Temse. En op de E40 naar Brussel ook vertraging tussen het parkeerterrein in Everberg en Kraaienum. Op andere plaatsen zijn de vertragingen beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ik had het net over Bart Herman die straks komt optreden, maar ook Aaron Blommaert en Zoe Levi zijn erbij vanmiddag. 3:30 op het podium.
2: Elke

0: Jelle was afgelopen zaterdag nog jarig. Tegenwoordig trouwens met lang haar. Allee, het is een pruik, hè, want hij speelt Napoleon in de gelijknamige musical deze zomer in Kasteel de Merode. Kleinmans van Geel en schreeuw.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Oh, yellow.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Radio 2.

0: Stevie Wonder en Master Blaster. Het leukste, lekkerste en fruitigste zomerspel van de radio komt er straks weer aan. Je mag weer verfruite zomernummers gaan raden. Ik heb de tekst van zo'n nummer vervangen door een fruitsoort. En als jij de titel van het nummer binnen de 5 seconden kan raden, dan win je 100 euro aan fruitbudget. Maar bij een fout antwoord schuift die inzet door naar de dag nadien. En dat maakt dat we straks voor al 500 euro fruitbudget spelen. Ela, dat is stevig de moeite. Maxime staat bij mij in de studio. Dag Maxime, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stond hier net voor mijn neus en jij zei ja, ik had jou iets beloofd. Ik ging langskomen, want je hebt vorige week meegespeeld.
1: Ja, ja, maar spijtig genoeg niet gewonnen.
0: Ja, dankzij jou gaat straks wel 500 euro misschien eruit gaan, omdat jij vorige week een fout antwoord hebt gegeven. Het is niet makkelijk, hè, het spel?
1: Nee, nee, maar je moet altijd goed nadenken en rustig blijven.
0: Rustig, ja, dat is zoals als je meespeelt met blokken thuis. Hè, televisiespel, denk je, oh, makkelijk is dat. Totdat je zelf aan de beurt bent natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja.
0: En je moet binnen de 5 seconden het antwoord weten. Maar je zei van, ja, kijk, ik ga toch langskomen en hier ben je dan.
1: Voilà, ik kom mijn belofte na.
0: Maar dat is heel fijn. Welkom in Blankenbergen. Wat ga je vandaag nu doen in Blankenbergen?
1: Ja, nog eens zwemmen in totaal en nog wat wandelen en ja, ja.
0: Genieten van de zomer.
1: Genieten van de zomer.
0: Allee, tof. Misschien straks nog eens meespelen met onze verfruite zomersingles.
1: Proberen, hè.
0: Proberen, dat moet je doen. Want als jij straks wil meespelen, luister dan goed naar Radio 2. Zodra je zo meteen de fruitjes hoort roepen, dan mag je ook fruit sturen in de app van Radio 2. En met een portie geluk hang je dan straks aan de lijn. En ik kan je al verklappen dat de tekst vandaag is vervangen door nectarines en ananas.
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Tel

0: zijn.
1: Als de dag van toen van Mama's Jasje, maar dan in de a cappella versie. Dat wil zeggen dat er geen enkel instrument aan te pas komt. Wat je hoort is alleen maar stem. Bijzondere versie van Als de dag van toen. Berichtje van Aniek in de app van Radio 2. Zeg, ik hoorde Daan deze week zeggen dat er woensdag eclipsbrilletjes worden uitgedeeld bij Radio 2. Hoe laat? 6:30, Aniek, 6:30 woensdag. Zodra de eclips eigenlijk gaat beginnen. We hebben er 500 voor de eerste 500. Dit is Billy Joel.

Billy Joel en My Life. Die eclipse, die zonverduistering, dat is woensdagavond. We gaan dat hier live volgen in Blankenbergen. Wees welkom. Als je het ook samen met ons wil volgen, toch een uniek moment. En we hebben hier een goed zicht op de zon. Hier op de dijk en op de pier van Blankenbergen natuurlijk. Maar voorlopig is het nog maandag. Vandaag gebeurt er ook heel wat. Want de letters van Margriet, dat mooie eerbetoon waar duizenden bloemen voor zijn gevouwen. Die erin geprikt zijn de afgelopen weken. Je hebt dat misschien ook op televisie gezien. Wel, die letters van Margriet, die verhuizen vandaag naar de dochter, naar Céline. Zij wilde die graag hebben en we doen dat met veel plezier. Als je nu meekijkt via VRT Max, dan zie je dat die letters langzaamaan worden ingeladen. Want het is luisteraar David die het transport vandaag verzorgt. Komt zo meteen ook even langs in de studio na 11 uur als die ingeladen is. Hè. Er is Four Non Blondes.

0: Zo roepen zeg, Four Non Blondes en WhatsApp nieuws van 11 komt eraan.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Komend uur veel dansbare muziek. Ich Win Bidou komt er nog aan. Shining van Laura Tesoro en Vamos a la Playa van Rigera. Jongens, toch wat een feest.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Maar 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag klaar voor het toenemend aantal hittegolven. De overige 95% moet grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Dat zegt althans Bouwfederatie M-Beeld in het laatste nieuws. Maar er moeten ook bijna 500 woonzorgcentra extra komen en 7 ziekenhuizen, zegt CEO Nico de Meester.
1: Omdat we natuurlijk volop in de vergrijzingsgolf zitten, waardoor er een derde meer 65-plussers is die ook gaan moeten opgevangen worden in zorginstellingen. Hè. Dus het is niet alleen renoveren, we gaan ook nog capaciteitsuitbreiding moeten doen. We staan eigenlijk daar voor een dubbele uitdaging in renoveren wat er is. 95% voldoet niet, maar daarnaast moeten we eigenlijk een derde meer WZC's bouwen en 7 bijkomende ziekenhuizen om alle zorgen, voornamelijk voor ouderen, te kunnen opvangen.
0: In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd.
1: 95% voldoet niet, maar daarnaast moeten we eigenlijk een derde meer WZC's bouwen en 7 bijkomende ziekenhuizen om alle zorgen, voornamelijk voor ouderen, te kunnen opvangen.
0: In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer.

0: voor een betere grensbewaking en voor meer hulp vanuit de nationale overheid in Madrid, na de grote toestroom van migranten eind vorige maand. Tienduizenden migranten staken toen vanuit Marokko de grens over, vele al zwemmend. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar enkele duizenden zijn nog altijd in Ceuta. Voor de meeste is er geen opvang. De verschillende geloofsgemeenschappen van de stad hadden opgeroepen tot het protest. Katholieken, moslims, joden en hindoes. Rusland zegt dat er bij Oekraïnse aanvallen de afgelopen uren 12 doden en 39 gewonden gevallen zijn. Die slachtoffers zouden gevallen zijn in een industriestad 1500 kilometer diep in het binnenland. Er zouden ook zeker 450 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Er lopen ook berichten binnen over een Russische aanval in de Oekraïnse regio Kharkiv, maar over schade of slachtoffers daar is er nog niets bekend. Het weer, eerst zonnig, later meer wolken en vooral in het noorden kans op wat lichte neerslag. Maxima rond 28 graden. Morgen iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel Gert, er staat redelijk wat file op dit moment. Aantal kilometers 131. Naar Antwerpen is het een kwartier file rijden op de E19 van voor Sint-Job en een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring nog een kwartier erbij richting Gent is dat tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de E17 naar Kortrijk een kwartier vertraging tussen Kalken en Gent-Brugge, dat komt door werken. En ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek gaat het langzaam in Temse. En op de E40 naar Brussel, tussen het parkeerterrein in Everberg en Kruinem ook nog langzaam. En dan tot slot op de buitenring rond Brussel, 10 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plekken op de snelweg alleen maar kleinere vertragingen.
2: Radio 2 aan zee. Daan Mazet.

0: Bryan Adams samen met Melanie C en When You're Gone. Radio 2. Collega Kim De Brie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Welkom weer in Blankenbergen.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor een nieuwe week Radio 2 aan Zee.
1: Zijn we er klaar voor?
0: Je bent er helemaal klaar voor. Je bent iets vroeger deze week, omdat er straks, nu eigenlijk een mooi moment gaat plaatsvinden.
1: Ja.
0: Neem ons eens mee. We hebben een eerbetoon gebracht aan Margriet Hermans, die nog maar enkele weken geleden is overleden. En daar was de luisteraar massaal deel van.
1: Ja, wat voor een eerbetoon hebben wij toch hier gehouden. Het was prachtig. DJ Sharon kwam met dat idee van we moeten iets doen met creppapieren Margrieten op een strand. Dat is dan, ja, dat zijn 8 letters geworden. Ik heb ze nog niet geteld, de bloemetjes die erin gestopt zijn. Heb jij ze geteld ondertussen?
0: Ja, ik heb
1: waanzin.
0: Niet geteld. Ik heb gegokt duizenden.
1: Waanzin.
0: Als je ziet hoeveel er al in 1 letter zitten.
1: Ik vond het echt oprecht het mooiste moment van de zomer. Van deze zomer van 2026. Maar nu, ja, die letters. Mensen komen dat hier ook constant vragen.
0: Ja.
1: Foto's nemen, wat gaan jullie met die letters doen? En we weten ondertussen wat we met de letters gaan doen.
0: Ja.
1: Céline wil ze heel graag hebben. Dus ik heb die oproep gedaan van jongens, transport alstublieft, want ik kreeg ze niet in mijn koffer. En daar is instant zoveel reactie op gekomen. En kijk, David staat hier naast mij. Ja. Trouwe luisteraar David, welkom in Blankenbergen. Valt dat even mee dat jij ook nog een jerommetje zijn met een geweldige spierbundel en al, want die letters zijn zwaar.
2: Dat gaat wel meevallen.
0: Ja, je hebt je meteen kandidaat gesteld om de letters te transporteren naar Céline thuis. Wat dacht je toen je de oproep hoorde? Dat is iets voor mij.
2: Ja, ik hoorde de oproep, inderdaad. Ja, ik zat in de wagen. Ik zeg, ja, ik ben maandag vrij. De kamionetten en de aanhangwagen zijn leeg.
1: Hopla.
2: Waarom zou ik het niet doen?
0: Fantastisch, prachtig, dat is heel mooi.
1: Maar dat is zo het mooie van al, vind ik. Van heel die actie, van heel ons eerbetoon. De verbinding, de Radio 2-luisteraars. We zeggen altijd, Daan, we hebben de beste luisteraars. Hè. Maar het is nog maar eens bewezen. De Radio 2-luisteraar... Het zijn de allerbeste van heel de wereld. Dikke merci allemaal.
0: Ja, want ik vertelde vanochtend ook tegen Romy, het was letterlijk binnen de 5 minuten geregeld.
1: Maar,
0: dat is fantastisch.
1: Instant.
0: Hoeveel
1: instant.
0: Mensen dat wilden doen voor het transport zorgen. David, is alles ingeladen intussen?
2: Zo goed als.
1: Nee, Daan, je ziet het zelf.
0: Ah, wel.
1: Ik
0: wilde net
1: zelf.
0: Ja, hier staat nog een M, wilde ik zeggen. En die moet ook nog mee, want anders is het Argriet en dat is niet zo mooi als Margriet.
2: Inderdaad, inderdaad. Maar daar is nog een plaatje voor vrij.
0: Oké.
1: Ik vind het wel jammer.
0: Ja, zoals je zegt.
1: Iets.
0: Veel mensen komen hier in de studio vragen, waar zijn die letters? Kunnen we er een foto mee maken? De M, ja. Maar het is wel heel mooi. De cirkel is rond.
1: Margriet gaat naar huis. Hè?
0: Dat ze naar huis gaat en dat die letters een mooie plek krijgen bij Céline thuis. Maar dat gaan we dan straks allemaal horen, waar dat die precies gaan staan, neem ik aan.
1: Jazeker, David, het gaat dat nu zijn.
2: Ja, ik zal de eerste zijn die het gaat weten.
1: Voilà, en dan gaan we houden contact.
2: Ja, zeker, zeker.
0: En dan horen we jou straks terug. Ja, en Kim, jou horen we sowieso nog terug.
1: Ja, ik zwijg niet.
0: Oké, goed. David, fijne rit en veilige rit vooral, met Margriet.
1: En nog eens merci.
2: Geen probleem.
0: Dank alsjeblieft, zeg.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
4: Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

de geest en hou vol. Vele mooie berichten ook in de app van Radio 2. Van Nelly bijvoorbeeld, die nu stuurt van ah, wat een mooi eerbetoon aan Margriet. Het is vooral heel mooi dat de letters van Margriet nu naar dochter Céline verhuizen. Dat is waar dat de letters ook thuis horen. En Nathalie stuurt dan weer in de app van Radio 2. Daan, ben je de fruitjes nog niet vergeten? Nee, Nathalie, dat komt er nog aan. Ergens voor 12 uur. Nog even geduld.

0: Rock Your Body van Justin Timberlake. Zometeen ga je je body nog meer kunnen rocken, want Rigueira met Vamos a la Playa komt eraan.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Zomerse platen van bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen met Rigueira en Vamos a la Playa. En ik denk dat we meteen naar het weer kunnen overschakelen. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Hey, dag Daan.
0: Goedemorgen, een nieuwe week en een nieuwe hittegolf die eraan zit te komen, zo lijkt het toch?
1: Ja, zo lijkt het inderdaad. Er komen hete dagen aan, dus vandaag en morgen wat minder heet, dus dat ziet er dan toch net iets beter uit. Maar jullie zitten daar aan zee toch altijd wel met wat weer meer koelte. Ja. Ook vandaag voor jullie straks 22 graden. In het binnenland 25 tot 28 graden. Het zuiden van het land gaat in de zon blijven zitten. Dus daar verwachten we minder wolken. En daar kan het gaan tot een tropische 30 graden. Nu, er komen wel meer wolken in de loop van de namiddag. Eerst is dat, ze komen van over zee, dus jullie gaan ze zien afkomen. Stilaan meer wolken. Maar daar zit geen neerslag in, dus het blijft droog. En het tweede deel van de namiddag komen er alweer bredere opklaringen. Dus al bij al vandaag meer wolken, dat wel. Maar toch ook nog wel geregeld wat zon. En dan vanavond en vannacht blijft het helder. 7 tot 10 graden voor de Ardennen. 11 tot 14 graden voor Vlaanderen en voor de kuststreek 14 graden. Een zwak tot matige wind hoort daarbij uit noordoosten. De kust blijft het wel matig waaien. En voor morgen veel zon, wat hoge sluierwolken misschien. Maar de nadruk ligt echt wel op de zon, blauwe luchten. En temperaturen die nog goed verdraagbaar zijn, rond 25 of 26 graden. Voor de kuststreek is dat 23 graden. En in het uiterste zuiden tot 29 graden. Maar dan volgen er toch wel hete dagen. Tropische warmte voor woensdag al. 30 of 31 graden in het binnenland. Ook aan zee wordt het warm, 27 graden. Mm-hmm. En donderdag doen we er nog een stapje bij. We gaan naar 33 of 34 graden in het binnenland. En vrijdag richting 35 graden. Dus dat worden snikhete dagen. Zon overgoten. Zaterdag komt er dan iets minder warme lucht. Maar toch nog voor vele plaatsen temperaturen rond 28 graden. In het oosten misschien hier of daar nog een tropische 30. En dan aan de kust 23 graden. Dus dat is best wel draaglijk aan zee. Met vaak brede opklaringen, af en toe wat meer wolken. En kans op een lokale bui of onweer, maar dat is dan voor het zuidoosten van het land. En ook zondag, lokale buien zijn mogelijk of onweer, maar het zal echt wel lokaal zijn. En temperaturen lager, 22 tot 27 graden, dus niet meer die tropische hitte. En mogelijk, maar dat is echt nog wel een vraagteken, dat dan de kans op regen of een onweersbui groter wordt begin volgende week bij maxima dan rond 25 graden.
0: Ja, dat is letterlijk nog ver af en tegen dan kan het allemaal weer verdampt zijn.
1: Ja, voilà, wie weet. Dus, maar eerst wordt het zeker puffen en zweten woensdag, donderdag en vrijdag.
0: Oké, en de beste plek is aan zee natuurlijk, omdat het hier natuurlijk iets koeler is.
1: Voilà.
0: Dankjewel Sabine, fijne dag vandaag. Hè.
1: Dag.
0: Dit is Laura Tesoro en Shining.

0: Lara Tesoro en Shining. Het is bijna 11:30 op enkele seconden na. 20 minuten file rijden op de E19 van voor Sint-Job. Als je naar Antwerpen gaat, ook een ruim half uur vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring zelf een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de E17 naar Kortrijk komt er een kwartier vertraging bij tussen Kalken en Gent-Brugge. Dat komt daardoor werken. En ook op de E40 naar Brussel gaat het langzaam tussen het parkeerterrein in Everberg en Krainem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En 20 minuten vertraging op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temsen is dat. Op andere plekken op de snelwegen alleen maar kleinere vertragingen. Radio 2. Terwijl heel veel mensen aan het genieten zijn van de vrije dagen in deze augustusmaand, zijn er ook in de zomermaanden mensen die net iets harder werken, die een soort van vakantiejob uitvoeren. Al is het maar om de mensen die vakantie hebben te ondersteunen of ten dienste te zijn. En Niels Mestag van Jumps is ook zo iemand. Dag Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daan, alles
0: ja,
1: goed?
0: Ja, dank u wel, met jou ook.
1: Ja hoor, zeker.
0: Jumps geeft het al een beetje weg. Jij verhuurt springkastelen hier in Blankenbergen. Zijn drukke dagen?
1: Ja, dat klopt. De zomer is wel druk voor ons, maar het allerdrukste is er vooral mei en juni met de communiemaanden. De schoolfeesten, de buurtfeesten, maar in de zomer zijn het vooral dan sportkampen die ik doe. En ja, bij mensen thuis, verjaardagsfeestjes en die dingen zo.
0: Oké, ik heb eens op jullie website gekeken. 45 verschillende springkastelen bied jij aan.
1: Ja, dat is een iets uit de hand gelopen hobby.
0: Dan heb je al een grote stockageruimte, neem ik aan, om die allemaal te zetten.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Welke zijn zo de populairste? Wat gaat er goed?
1: Ja, die oude klassieke thema's zoals dino's en unicorn zijn nog altijd de meest populaire. Het moeilijke is natuurlijk om elke nieuwe investering die we doen is een vrij groot bedrag. En sommigen slaan aan, anderen niet. Dus de kunst is om zo weinig mogelijk springkastelen te hebben die eigenlijk niet aanslaan bij de mensen.
0: Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Bestaat er een soort groothandel voor springkastelen waar je in een catalogus kan gaan bladeren en zeggen, die gaan we een keer kopen?
1: Ja, eigenlijk is het zo simpel, maar ik probeer iets wat mijn eigen touch eraan te geven, omdat ik ook volgend jaar besta ik 10 jaar. Dus ik heb goede contacten met mijn twee leveranciers. En kan wel hier en daar wat exclusiviteit bekomen.
0: Ja, ja, ja.
1: Omdat ik wel belangrijk vind, omdat iedereen kan een springkasteel of springkasteel kopen. En het is niet de bedoeling dat als ik een koop, dat gaat snel over een investering van een paar duizend euro.
0: Ja.
1: Dat mijn buurman hetzelfde kan kopen en ook begint verhuren.
0: En het is ook de service natuurlijk die je erbij krijgt.
1: Uiteraard. De glimlach komt er gratis bij.
0: Ah, maar kijk eens hoe mooi. Zeg, hoe lang gaat zo'n springkasteel eigenlijk mee? Daar heb ik, als je zegt, je bent 10 jaar bezig.
1: Ja, klopt. Ik heb er nog 3 of 4 stuks van mijn tweede jaar.
0: Ah, toch? Ja.
1: Ik begonnen ben. Ja. Omdat ik ook, ik ga heel eerlijk zijn, midden september, eind september, begin oktober is het seizoen, het buitenseizoen gedaan.
0: Ja.
1: Maar mij kan je dat vinden in mijn loods. Elke dag zit ik springkastelen te poetsen en eerst stofzuigen, dan poetsen met Dettol, met zeep. Dat is heel intensief, arbeidsintensief. Mensen zien dat niet, ze hoeven dat ook niet te zien. Maar voor mij is het wel belangrijk als het volgende buitenseizoen begint, dat ik een springkasteel plaats en dat ik zelf ook in mijn eigen tuin zou willen hebben.
0: Ah ja, maar dat is de service waar ik het net over had. Hè. Ik wou net vragen, wat doe je in de winter? Dan is het vooral onderhoud.
1: In de winter is het vooral onderhoud, maar toen ben ik ook bezig met indoor evenementen.
0: Ah ja.
1: Dus ik heb er nu hier, ik heb er nog gedaan in Blankenbergen, dan de buurgemeente in Jabbeke, Oudenburg, De Haan. En sinds vorig jaar in de kerstvakantie staan we in de Oktoberhal in Wiese. Dat is vrij groot. Ik denk dat dat de grootste van indoor van België is.
0: Ja.
1: 4000 vierkante meter. Dus dat is een kerst en nieuw zijn de mensen opnieuw welkom daar ook.
0: Zeg, een springkasteel, ik moet dan altijd denken aan mijn eigen kinderen die daar dolgraag op zitten. Bestaat dat ook voor volwassenen eigenlijk? Heb je ook springkastelen die misschien wat groter zijn?
1: Sommige springkastelen zijn inderdaad wel groter. Ik heb een paar run, hindernisbaan heet dat.
0: Ah ja,
1: 36 meter.
0: Zo'n parcoursje.
1: Daar kunnen volwassenen ook wel in, maar je merkt snel als je met een paar mensen zoals ik en nu die boven de 70 kilo heen, veronderstel ik, dat dat springkasteel er wel niet voor gemaakt is, maar de grotere springkastelen kunnen wel door de mensen zelf gebruikt worden. Want soms kom ik toe op een verjaardagsfeestje. De mensen vragen dan zo laat mogelijk komen halen.
0: Ja.
1: De kinderen zijn al lang in hun bed. En de mama's hebben een glaasje wijn of 2 binnen. En vertoeven op het springkasteel.
0: Ja, ja, jij zal wel wat zien. Maar leuk zeg. Allee, drukke dagen voor jou. Ik ga je dan laten gaan. Jij moet waarschijnlijk ook veel kilometers doen. Brengen, halen van die springkastelen.
1: Dat hoort er inderdaad bij, ja.
0: Maar kijk, tof. Radio 2 in de auto op of in de camionette. Dan komt het heel. Ah, maar kijk.
1: Altijd.
0: Niels, dankjewel om even over jouw vakantiejob te komen praten. Springkastelen verhuur Jumps in Blankenbergen. Als je er nog eentje zoekt, je weet waar naartoe. De glimlach krijg je er gratis bij. Niels, fijne dag nog.
1: Top, dankjewel voor de babbel dan.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Ik hoop dat je een dansken hebt kunnen placeren op deze maandagochtend. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. Weer bezoek in de studio. Heel fijn, de zesjarige Mathies op vakantie in Blankenbergen staat naast mij. Dag Mathies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent hier sinds vrijdag. Is het al een leuk weekend geweest in Blankenbergen?
1: Ja.
0: Wat heb je al allemaal gedaan, Mathies?
1: Op springkastelen geweest.
0: Wauw.
1: En ook al op het strand leuk in de zee gespeeld.
0: Was het niet te koud, het zeewater?
1: Ja, en ik heb ook eergisteren een nieuwe boot gekocht, hè, mama?
0: Oh, ik denk dat mama een nieuwe boot heeft gekocht. Die knikt ook van ja. En heb je ze al uitgetest op zee, de nieuwe boot?
1: Ja, maar het is echt moeilijk met de hoge golven.
0: Ja, ja, ja. Zie maar dat je niet in Engeland belandt, hè, met de boot. Voorzichtig zijn ermee, hè, Mathies. Zeg, Mathies, jij kwam heel lief aan mij vragen of dat je de groetjes mocht doen. Dat mag van mij. Aan wie wil jij graag de groetjes doen?
1: Aan mijn metie, omi, opie en omi.
0: En zijn die allemaal aan het luisteren nu?
1: Ja.
0: Maar fantastisch. En als ze meekijken via VRT Max, dan zien ze jou ook nog eens op het scherm. Hoe geweldig is dat? Maar, Mathies, ja. Voor wat hoort wat. Jij mag de groetjes van mij doen. Nu moet je ook iets voor mij doen. Is het goed?
1: Ja.
0: Ik zou graag de mensen willen waarschuwen, de mensen die aan het luisteren zijn, dat ze heel goed moeten opletten. Dus wil jij voor mij even zeggen, iedereen goed opletten nu.
1: Iedereen goed opletten nu.
0: Dankjewel, Mathies.
2: Fruitjes, superlekkere en gezonde fruitjes.
3: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Chained to the Rhythm van Katy Perry. Spannend momentje toch wel, want we gaan weer op zoek naar een nieuw verfruit nummer. Dat is een zomernummer wat je echt van voor tot achter kan meezingen. Maar waar de tekst van is vervangen door een fruitsoort. En het is aan jou om die titel van dat nummer aan mij te geven binnen de 5 seconden. Dat lijkt makkelijk, maar dat is het niet altijd. Want die melodie die klinkt jou zeer bekend in de oren, maar je moet op die titel komen. Het moet de juiste titel zijn. En die moet ook binnen de 5 seconden gegeven worden op de radio. We spelen elke dag voor een inzet van 100 euro. Als het antwoord niet gevonden wordt, dan schuift die 100 euro door naar de volgende speeldag. En zo spelen we intussen voor 500 euro. Nu ja, we. Het is Naomi uit Putten die vandaag gaat spelen. Dag Naomi, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Middag bijna. We mogen hoopvol zijn. Hè.
0: Ja. Oké, middag dan. Naomi, heb jij vakantie of ben je aan het werk?
1: Nee, ik ben aan het werk momenteel, ja.
0: Oké, en zijn er collega's bij jou in de buurt die aan het supporteren zijn misschien? Of zit je alleen?
1: Nee, ik ben echt in een bureautje hier gevlucht.
0: Ja, want dat je goed kan concentreren natuurlijk. Hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Heb je de afgelopen dagen en weken misschien al thuis meegespeeld?
1: Ja, thuis heb ik zeker meegespeeld. En dan lijkt dat zo easy, hè. Maar ja, ik weet niet. Ik heb nu toch wel wat klamme handjes al, dus we zullen het zien.
0: Oké, het is ook voor 500 euro dat je speelt natuurlijk.
1: Ja,
0: dat is niet weinig.
1: Klopt, ja.
0: Wat zou je daar meteen van fruitsoorten van gaan halen? Want voor 500 euro, daar kun je al een kar voor vollaaien, hè.
1: Ja, klopt. En ja, ik hou echt heel veel van duur fruit. Hè. Ook in de winter. Dus besjes, blauwe bessen en frambozen. Je kent dat.
0: Komt dat even goed
1: veel,
0: uit?
1: Natuurlijk.
0: Ja,
1: klopt.
0: Allee, dan gaat die 500 euro goed gespendeerd worden. Maar goed, je moet ze eerst binnenhalen natuurlijk. Concentreer je. Je krijgt de opgave en daarna 5 seconden de tijd om mij de juiste titel te geven. Dit is jouw opgave.
2: Nee. Tarines ananas, nek. Tarines ananas, nek. Tarines ananas, nectarines ananas, nectarines ananas.
0: En nu 5 seconden, Naomi.
3: Dos cervezas.
1: Oh, tuurlijk. Oh my god.
0: Oh, Naomi. Ja, ik ben mee aan het vloeken met jou. Ik had het jou zo gegund. Maar
1: en ik was zo aan het meeneuren en je kent het niet. Ja.
0: Ik hoorde jou neuren bij de opgaven en ik dacht, ze gaat het weten. Het gaat komen. Maar zo zie je maar, hè, de melodie zo bekend, maar je moet op die titel komen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, ik kwam er echt niet op. Oké,
0: niks aan
1: voor
0: te
1: de
0: doen.
1: Volgende, hè.
0: En de volgende gaat jou zeer dankbaar zijn. Ik hoop dat de volgende kandidaat ook houdt van duur fruit. Want dan spelen we al voor 600 euro, de jongens toch. Ja, Naomi, toch bedankt voor het meespelen, hè.
1: Alright, merci.
0: Tot de volgende.

0: Eén van die zomerrit genomineerde K3 met de zomer van Oya Lele. Alleen morgen spelen we dus voor 600 euro intussen aan fruitbudget. Wauw, wat een bedrag. Annelies stuurt ook nog in de app van Radio 2. Allee, zo makkelijk. Ja, thuis is het makkelijk om mee te spelen, maar als je aan de lijn hangt en de druk ligt op jouw schouders, dan is het toch wel wat anders, denk ik. Nog eentje voor het nieuws van 12 uur.
1: Simba! Nossa!

0: Michel Telo en I Set You Pego. Straks nog meer Radio 2 aan Zee met Kim en David. Dat is na 1 uur. Nu alle verhalen uit jouw regio. Eerst nieuws van 12 uur natuurlijk. Tot morgen, vriendjes.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik denk dat er toch nog veel werk is. Ik denk dat er nog altijd heel veel mensen zijn die er echt van uitgaan dat vrouwen te incapabel zijn om dingen te doen.
3: En dat zijn dan vooral mannen.
2: Dat zijn vooral mannen, ja.
1: Op VRT1 is er nog werk aan de winkel in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas kan je live het EK Atletiek in Birmingham volgen. Of geniet op VRT Max van de volledige romantische miniserie Mixtape. Alvast veel kijkplezier.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Terwijl jij aan tafel gaat, duik ik in het nieuws uit onze regio. Ik heb een leuk weetje bij over onze provincie. Dat hoor je zo.

0: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn in Vlaanderen steeds minder vacatures. De zonsverduistering woensdag zal een beperkte invloed hebben op de groene stroomproductie. En hitte en droogte hebben natuurbranden in de hand gewerkt, blijkt uit een rapport van Copernicus. Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli, vorige maand dus, kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is 1/5 minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder dan een jaar eerder. En het lerarentekort lijkt intussen ook verder af te nemen. Het afgelopen jaar is het aantal vacatures die gemeld zijn bij VDAB gedaald met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is ook voelbaar in de praktijk. Dat hoorde Lonne van Erpijn, directeur van een Antwerpse middelbare school.
1: Ik ben Joost van Goethem, ik ben directeur van het Xaverius College, een grote school in Borgerhout.
2: Voor Joost eindigt de zomervakantie eind deze week en hij heeft nog werk, want zijn personeelspuzzel voor september is nog niet helemaal rond.
1: Bij ons gaat dat over een drietal vacatures. Wij zijn op dit moment op zoek naar een korte invulling voor aardrijkskunde en voor Engels bijvoorbeeld.
2: En toch, hij staat er een pak beter voor dan een paar jaar geleden.
1: De periode van de zware schaarste, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
2: Tegen 1 september komt het dus wel goed, maar Joost merkt dat het vooral moeilijk is om doorheen het jaar vacatures voor een korte periode in te vullen.
1: En dat zijn vaak heel belangrijke gaten. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld

0: Vlaamse minister van Werk en Justitie, Zoual Demir. De reden is volgens haar de strengere regels voor arbeidsmigratie. Die zijn ingevoerd bij de start van de huidige regeerperiode. Op die manier wil de regering verhinderen dat buitenlandse overheden een invloed kunnen uitoefenen op onze samenleving. Bijvoorbeeld omdat Turkse imams vaak onder het toezicht staan van de Turkse overheid. De zonsverduistering van woensdag zal een impact hebben op de elektriciteitsproductie door zonnepanelen. Maar problematisch wordt dat niet, dat zegt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. De zonsverduistering zal plaatsvinden vanaf 7 uur 's avonds, dus in de fase van de zonsondergang, waardoor de impact beperkt zal zijn. Bovendien is het stroomverlies aangekondigd, dus netbeheerders in heel Europa zijn erop voorbereid, zegt Walter Geen. Van Elia.
1: Met alle marktspelers die we hebben, gaan we kijken van welke klassieke middelen, klassieke gascentrales, maar ook welke batterijen, waterkrachtcentrales, maar ook vraagsturing. Mensen die, of zeker de grootverbruikers, die misschien tijdelijk hun afname van verbruik even zullen laten dalen, kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk die daling kunt opvangen op een Europese schaal.
0: In Spanje wordt dan weer gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de zonne-eclips willen zien. In grote delen van Spanje is die zonsverduistering namelijk totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. En vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en om wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje daar wordt geëvacueerd. Het is de tweede natuurbrand nabij Athene deze zomer. In haar maandrapport zei de Europese Klimaatdienst Copernicus vandaag nog dat de afgelopen maand de op één na warmste julimaand was ooit en dat de hitte en droogte vooral in Zuid-Europa grote bosbranden in de hand werkt. Ook in West-Europa brandde de afgelopen tijd al uitzonderlijk veel natuur af. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: Als we kijken naar de dag van het jaar, zeg maar, waar we zitten in het brandseizoen, dat we eigenlijk eind juli ook al op recordniveau zaten wat betreft verbrande oppervlak van Europa. Dus dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
0: In de Spaanse enclave Ceuta hebben duizenden mensen geprotesteerd voor een betere grensbewaking en voor meer hulp vanuit de nationale overheid in Madrid. Na de grote toestroom van migranten eind vorige maand. Tienduizenden migranten staken toen vanuit Marokko de grens over, vaak al zwemmend. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar enkele duizenden zijn nog altijd in Ceuta. En voor de meeste is er geen opvang. De verschillende geloofsgemeenschappen van de stad hadden opgeroepen tot het protest. Katholieken, moslims, joden en hindoes. Het weer, geleidelijk meer wolken, vooral in het westen en het centrum, tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden, donderdag en vrijdag zelfs rond de 35 graden. We begonnen met het aantal vacatures bij VDAB. Dat waren er nog nooit zo weinig als vorige maand. Dat is ook voelbaar in het onderwijs. Daar neemt het lerarentekort de laatste jaren langzaamaan af. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: En er komen 10 minuten bij op de E40 naar Brussel tussen Sterrebeek en Kraaijnum. Ook 10 minuten extra op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En nog eens 10 minuten extra op de binnenring tussen Wezenbeek en Tervuren.
4: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Jana Smeets.
3: Ik heb vandaag een fleurig weetje bij over onze provincie. En we treden straks ook even buiten België. Want ik bel met een Leuvenaar die burgemeester is in Canada. Waar nu een heel zware brand woedt. Heel goeiemiddag.

to me. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: Nathaniel Redliff. I need never get old. Never get old. Het is 10 over 12. Over exact 50 minuten ben jij weer helemaal mee met het nieuws uit de regio. Het is fleurig nieuws vandaag, want wist je dat er nergens zoveel zonnebloemvelden zijn als in Vlaams-Brabant, onze provincie? Meer dan 60% van alle Vlaamse zonnebloemvelden ligt in onze provincie. Wie deze zomer door Vlaams-Brabant fietst of wandelt, ja, die kan er ook niet naast kijken. Je hebt ze misschien zelf ook al gezien. Overal duiken zonnebloemvelden op. En dat komt omdat de bloemen de bodem verbeteren en ook goed zijn voor de vogels, de vlinders en de bijtjes. En sommige boeren verkopen ook die plant om er een boeketje mee te maken. Of gebruiken ze voor de zonnebloempitten. Daar kan je natuurlijk olie van maken. Maar ja, die zonnebloemen zijn natuurlijk ook gewoon heel mooi om naar te kijken. Daar word je vrolijk van. En het politiecommissariaat in Zaventem is dit weekend ietsje minder vrolijk geworden. Want het is ontruimd geworden nadat inwoners een granaat hadden binnengebracht. Dat was niet met slechte bedoelingen. Ze hadden het explosief gevonden ergens tijdens opruimwerken. En ze dachten van, ja, wat moeten we hiermee doen? We brengen die gewoon naar de politie, hè, die granaat. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dat is wel vrij gevaarlijk. Dat hoor je straks om 12:30 in het nieuws. En zometeen gaan we trouwens de landsgrenzen over. Want dan gaan we helemaal naar Canada, waar een leuvenaar burgemeester is van een plaatsje waar nu heel zware branden woeden. Dat is voor zo. Radio 2.
1: Radio 2. Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

0: Grace Jones en I Need a Man. Maar ik denk dat de meeste mensen vooral wat regen kunnen gebruiken. Radio 2. Want deze week krijgen we nog maar eens een hittegolf op ons bord. En dat terwijl het nog amper geregend heeft. Met als gevolg kurkdroge grond en dus ook meer kans op natuurbranden. En daar weten ze wel het een en ander over in Canada, waar op dit moment een heel hevige brand woedt, die al ruim 10.000 hectare beslaat. 20.000 inwoners zijn geëvacueerd. De brand is op dit moment bezig in Brits Columbia, dat is een provincie daar. En het opvallende is dat de burgemeester van een zwaar getroffen stadje, Peachland, zo heet die stad, en dat die burgemeester daar een Leuvenaar is. Patrick van Minsel, heel goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemorgen is het voor u, denk ik, hè? Of goeienacht misschien, het is daar midden in de nacht.
1: Ja, het is hier 1:30.
0: Ja, hoe is het daar op dit moment? Want Peachland is vrij zwaar getroffen, hè? Ik geloof dat er geen stroom is, dat er heel wat mensen zijn geëvacueerd. Hoe is het daar nu?
1: In mijn district zijn er ongeveer 1500 geëvacueerd, 2000. Dat is ongeveer 30% van de bevolking. In Summerland, dat is onze buur, die zijn helemaal geëvacueerd, alle 12.000.
0: Hebt u, want u bent nu een paar jaar burgemeester daar, hebt u zoiets nogal meegemaakt?
1: Wel, we wonen hier in een streek die zeer vatbaar is voor bosbranden. Maar dit is de eerste keer, dat is volgens mijn brandweerchef, dat ze zoiets hebben meegemaakt. De destructieve natuur van deze bosbrand is onvoorzien.
0: Zijn dat dan bosbranden door de hitte zoals we hier in het zuiden van Europa ook zien? Of is er een andere oorzaak?
1: Wel, hier oorzaak kan bliksem zijn. Omdat we zitten met een droogte. Sinds 4 jaar hier waar wij wonen is er een droogte. Dat we zeggen dat alle bossen zeer kurkig droog zijn. En dat er ook onder de bossen heel veel opbouw is van kleine takken van hun gras. En dus op het moment dat er een bliksemintslag is, zal ook een menselijke oorzaak zijn. Mensen die kampvuur of zoiets, of een sigaret. Maar in dit geval weet ik het niet. Maar als dat gebeurt, dan meestal is het dit figuur is nooit gezien. Het voelde aan als een film, het voelde aan als een allemaal zo in de hel hoor. Dus dat is zo kun je het vergelijken. De brand ontstond ongeveer rond 5:30 in de avond op vrijdagavond. En we dachten, het was zichtbaar, maar iedereen daar valt, dus het is niet zo erg. En binnen het uur en een half had de brand een 15 kilometer afgelegd tot de rand van Sanderend. Zeer snel, de mensen hadden geen tijd. Hebben we onmiddellijk moeten alles ontruimen. En wat er gebeurt met zo'n brander is dat die hun eigen weer creëren. Hun eigen weer, hun eigen bliksem. Dus maakt het nog gevaarlijker.
0: Hoe gaat het nu verder? Want er zit nu nog niet meteen een einde aan te komen, hè?
1: Nee, het vuur ontstond op het 50 hectare. Een 2 uur later was het 5000 hectare. En nu zitten we ongeveer juist onder de 15.000 hectare. Het vuur is altijd buiten controle. En op het moment dat het alarm naar een orde gaat, dan heb je 5 minuten. Dan komt het op neer 5 minuten om je auto te steken en naar de highway te rijden. En dan richting, maar één richting eruit, dat is richting noorden.
0: Amai, dat is heftig. Heb jij al eens een moment gedacht van, toen ik naar hier verhuisde, had ik dit wel niet in gedachten?
1: Nee. Dit is een zeer mooie omgeving, een zeer mooie streek. Zeer van de gevaren, we weten dat. Maar de meeste mensen gewoon zijn dat gewoon.
0: Die hebben dus altijd ook een soort van vluchtrugzak klaar liggen of zo?
1: Ja. Dus op het moment dat als het mei wordt, eind april, mei, wordt een zak klaargezet aan de deur. Dus dat is gewoon die ook al door de collectaris op voor de dieren, voor de honden, voor de katten. Er zijn ook heel veel farms hier, boerderijen. Die met goede paarden noem op, lama's. Ook daar is een speciale eenheid voor die mensen helpen ontruimen. Maar ik kan hier bijna op zich niet voorbereiden dat het gebeurt. En zoals nu, die is echt onderzien. Ik heb het ook nog niet gezien. Het is zeer spectaculair om te zien, maar...
0: Ja.
1: Natuurlijk wensen we dat niet te zien, maar als het zijn er om te helpen.
0: De zand is anders, ja. Amai. Patrick van Minsel, burgemeester van Peachland in British Columbia, waar nu een heel zware brand doet. Heel erg bedankt om even te woord te staan. Heel veel succes daar nog.
1: Geen probleem. Ja, dank u.
0: Slaap nog
1: ja,
0: wat, hè.
1: Nee, tot straks. Dank u.

Rebecca van Redbox. Zojuist hoorde je Patrick uit Leuven, die nu burgemeester is in Peachland in Canada, waar een heel zware natuurbrand woedt. Ja, ik denk dat we overal wel een beetje regen kunnen gebruiken. En dan het liefst regen met kleuren in. Dit is Jelle van Daal.

0: fantastische solo-single van Jelle van Dijl. Kleuren in de regen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: half 1, tijd voor VRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Lennart Segers. Het politiecommissariaat in Zaventem is dit weekend ontruimd nadat inwoners een granaat hadden binnengebracht. Ze hadden het explosief, vermoedelijk een oude oorlogsgranaat, gevonden tijdens opruimwerken. De inwoners stopten de granaat zelf in een emmer en trokken naar het commissariaat. Dat is niet de bedoeling, zegt Jana Bergmans van de politie van Zaventem.
1: Wij willen graag sterk benadrukken dat je bij het vinden van een granaat of een ander explosief of gevaarlijk voorwerp dit zeker nooit mag aanraken, nooit mag oppakken of verplaatsen. Dus ga eigenlijk zo ver mogelijk uit de buurt van het voorwerp en verwittig gewoon onmiddellijk de hulpdiensten of de politie als je zoiets vindt.
0: Ontmijningsdienst Dovo kon de granaat zonder problemen ophalen in Zaventem. In de Eugène Toussaintstraat in Jette is vanmorgen rond 9 uur een vrachtwagen tegen de voetgangers- en fietsersbrug gereden. Er raakte niemand gewond, maar de vrachtwagen liep wel schade op. De straat was volledig afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Rond 11 uur werd ook de voetgangers- en fietsbrug afgesloten. De aannemer kwam ter plaatse om schade op te meten. Treinreizigers in Tiene moeten vanaf morgen aan de achterkant van het station zijn. De NMBS neemt daar een tijdelijk stationsgebouw in gebruik. De verhuis is nodig omdat het historische station uit 1840, het oudste nog bestaande station van ons land, grondig gerenoveerd wordt, vertelt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Vanaf vandaag eigenlijk kunnen reizigers hier tijdelijk niet meer terecht. Vandaag is de grote verhuisdag naar het tijdelijke stationsgebouw aan de achterzijde van het station dat we gaan gebruiken. Terwijl dit historische stationsgebouw de komende jaren wordt gerenoveerd, terug volledig in ere wordt hersteld. Maar belangrijke reizigers zullen wel al die tijd bij ons blijven terecht kunnen. Voor het loket, voor het sanitair en voor de wachtzaal, maar dan in een tijdelijk gebouw aan de andere zijde.
0: Afgelopen nacht vond een ontploffing plaats aan een woning dichtbij het station van Everen. Er vielen geen gewonden, maar 1 persoon was in shock en had verzorging nodig. Er is schade aan de voordeur en de gevel van het huis in de Pater Damiaanstraat is beschadigd. De oorzaak is nog onbekend. 12 jaar na de eerste plannen zijn de werkzaamheden voor de nieuwe gemeenteschool De Klimboom in Kraaijnen begonnen. Begin augustus begonnen de voorbereidende werkzaamheden op de schoolsite. Het project liep jarenlang vertraging op door onder meer juridische bezwaren en gestegen bouwkosten. Maar nu kan het dus wel, zegt schepen van onderwijs Vincent Cardinaal.
3: Het is een heel uitdagend project, want de lessen gaan eigenlijk volledig normaal door tijdens de hele duurtijd van het project. Het project bestaat in een nieuwbouw en de lessen gaan gewoon doorgaan in de huidige gebouwen. Het is pas na het afwerken van de nieuwbouw dat de leerlingen naar het nieuw gebouw zullen verhuizen.
0: De werken in Kraaijnen aan de nieuwe gemeenteschool duren 2 jaar en kosten meer dan 8 miljoen euro. In Londerzeel start vanaf 1 september een proefproject met kort parkeren in de Kerkstraat in het centrum. Veel geparkeerde wagens staan er te lang, waardoor er weinig beschikbare plaatsen zijn. Het project komt er op vraag van de handelaar, zegt schepen Gerda Verhulst.
4: Er is echt een nood aan mensen die komen vlug een brood komen halen, naar de apotheker willen gaan, die geen plaats vinden en blijven turkus draaien. Dus we gaan nu kort parkeren dus inrichten. De mensen die langer willen winkelen, die verwijzen we door naar parkings verderop, zoals het Hildeplein. Rond de kerk kan je nog langer parkeren.
0: Het proefproject duurt 1/2 jaar in Londerzeel, daarna wordt het geëvalueerd. Deze namiddag veel zon, maximaal rond 28 graden in onze provincie Vlaams-Brabant. Vannacht klaart het helemaal uit, het koelt af naar een graad of 12. Morgen veel zon met maximaal tot 27 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en uit Brussel vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
5: Dank je, Lennart.
6: Radio 2. Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Weet wat er leeft in

0: Gwen Stefani en Akon met The Sweet Escape. En over een drietal weken dan kunnen onze kinderen ook weer ontsnappen naar school, hoewel zij dat misschien anders zien. Maar we moeten ze nog 3 weken bezighouden. En in Leuven is er een bijzonder project om onze kinderen bezig te houden zonder ze naar een kampje of zo te sturen. Dat hoor je zo meteen.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Go Yellow!
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Queen, I want to break free. We zijn over de helft van de zomervakantie. Nog 3 weken moeten we onze kinderen weten bezig te houden. Veel mensen sturen hun kinderen naar een kampje of 2, 3. Maar die kosten die lopen snel hoog op en dat gaat ook gepaard met heel wat plannen. En daarom nemen in Leuven steeds meer ouders het op een andere manier aan. Ze organiseren samen de opvang van hun kinderen in een beurtrol. Annabel van de Zanden, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Annabel, jij doet dit al een hele tijd. Kinderen samen opvangen in een soort van beurtrol met andere ouders. Hoe ziet zo'n opvangdag er juist uit? Op hoeveel kinderen let je bijvoorbeeld?
1: Wel, ondertussen, we zijn 6 jaar geleden begonnen met de groep hier in Kesselo. En toen zijn we begonnen met een 8-tal ouders. Dus toen waren dat heel kleine groepjes kinderen. Maar ondertussen zijn we met meer dan 30 gezinnen. En hebben wij opvangdagen van makkelijk wel 20 tot 25 kinderen.
0: Amai! En, is het dan één ouder die instaat voor 20 kinderen?
1: Nee. Wij hebben zo de regel wat aangenomen dat we 1 ouder inplannen voor ongeveer 6 à 7 kinderen. Dus als we met een 20-tal kinderen staan, zijn we meestal met 3, soms met 4.
0: Oké.
1: Wij volgen wat de structuur die de school eigenlijk ook aan de kinderen biedt, om toch een beetje herkenbaarheid en voorspelbaarheid te geven aan de kinderen. Want er staan natuurlijk elke dag andere mama's en papa's op te passen. Dus die dag lijkt echt wel behoorlijk op een schooldag met een gezamenlijke start van de dag. Met pauzemomenten, met een fruitje, een koekje, met samen middag eten, met speel- en opruimmomenten, met boekjes lezen. Dus dat is eigenlijk heel herkenbaar voor de kinderen en heel fijn om het zo te doen. En dat doen dus wel meerdere groepen, ja.
0: Oké. Dus jij doet dat geregeld. Is dat dan de hele vakantie door? Hoeveel dagen in de vakantie is dat dan bijvoorbeeld?
1: Ook dat is eigenlijk heel verschillend tussen verschillende groepen. Maar onze groep hier die doet 8 weken van de 9 organiseert die opvang op school. En wij doen dan zo meestal, het is wel verschillend van jaar tot jaar, maar 1 of 3, soms 4 doen wij wel mee met onze kinderen. En dan passen wij zelf daar meestal elke week 1 of 1,5 dag staan wij daar dan zelf op te passen.
0: En dat gaat ook door op school?
1: Ja, bij ons wel. En dat is ook bij meerdere groepen zo. Dat is een heel fijne omgeving. Die is ook op maat van de kinderen. Het meubilair is daar op maat. Dat speelgoed, die buitenomgeving, dat is afgesloten. Dus dat is eigenlijk een heel ideale plek om zoiets te organiseren.
0: Maar hebben die kinderen dan wel het echte vakantiegevoel van eens even niet naar school te moeten?
1: Ja, zeker. Die kennen heel goed het verschil tussen naar school gaan als de juffen er zijn en naar school gaan als de mama's en papa's er zijn. Heel goed. Ja, want ze weten dan ook dat sommige regels zijn er niet, want kennen de ouders ook niet. Maar ook de sfeer is helemaal anders. Het is echt speeltijd. Er zijn gekke dingen om te doen, heel andere dingen om te doen. En als er eens een juf of een meester passeert, dan vinden ze dat alleen maar superleuk.
0: Nu, Annabel, ik moet zeggen, oké, je staat niet alleen in voor 20 kinderen, maar toch, je bent een hele dag bezig. Met heel veel kinderen, is dat niet heel zwaar?
1: Ja, het is wel pittig. En voor de ene ouder is dat echt super fijn, heel chill. Die doet dat heel graag. En voor de andere is dat inderdaad heel zwaar. Dus dat hangt er ook een beetje vanaf wie je bent en hoe dat dan bevalt voor jou om met zo'n groep kinderen te werken. Maar het vraagt wel wat. Ja, zeker omdat die kinderen ook... Er staan elke dag andere mama's en papa's, dus dat heeft wel wat impact. Dat geeft wat onrust soms. Er zijn veel vragen bij kinderen en er zijn wel veel factoren die maken dat dat wel pittige dagen zijn, maar echt wel heel ontzettend leuk ook.
0: Je zegt van de groep is ontzettend gegroeid, ook op een aantal jaar tijd. Waarom beslissen ouders om hieraan mee te doen?
1: Goh, er zijn heel veel redenen voor, maar wat we heel vaak horen is dat zeker zo bij die jonge kleutertjes, dat ouders zich heel oncomfortabel voelen om die naar de meer traditionele kampjes te sturen. En dat ze het zo fijn vinden dat de kinderen gewoon worden opgevangen door andere mama's en papa's en niet door vaak heel jonge animatoren. Dus dat is een vaak gehoorde reden. Maar ook wel gewoon het aspect van, je doet dat samen als ouders. Je doet dat in gemeenschap. Je draagt een stuk zorg voor elkaar in plaats dat je ergens een anonieme dienst eigenlijk gaat aankopen bij zo'n kampjesorganisatie. Dus die verbinding met de omgeving wordt veel sterker en dat is heel fijn. Maar ook het financiële aspect speelt mee.
0: Ja, het is een pak goedkoper, denk ik.
1: Ja, absoluut. Je betaalt €50 lidgeld per jaar aan Kokido voor je hele gezin. Onafhankelijk van hoe vaak je hoeveel weken je gaat spelen, onafhankelijk van hoeveel kinderen je hebt. Dus dat is echt niet veel.
0: Als je het een beetje goedkoper wil houden en je kinderen niet op van die dure kampjes wil sturen, dan kan je dus ook gebruik maken van kinderopvang door gewoon de ouders zelf. Alle info daarover vind je op kokido.org. Annabel van de Zanden, heel veel succes nog. Moet je vandaag oppassen op kinderen?
1: Nee hoor, vandaag vakantie thuis.
0: Ah kijk, dat mag ook, dat mag ook. Veel plezier.
1: Dankjewel.

0: en ode aan zijn eerste kleinkind. Dit was Bart Peters en de bevalligste. Heel goedemiddag, Hugo. Dag, Hugo.
1: Dag, Jana.
0: Ah, daar ben je, ja. Het is weer warm, hè? Heel warm.
1: Ja, inderdaad. Het was gisteren eventjes verschieten, want hier zijn zowaar een paar druppels uit de lucht gevallen.
0: Ja.
1: Maar ja, het bleef bij een paar druppels, hè. Dus er is al lang niets meer van te merken, want de zon heeft alles weer opgeruimd. Nu, van deze namiddag kunnen er tijdelijk zo wat meer wolkenvelden langs drijven, in de vorm van stapelwolken, maar die gaan niet uitgroeien tot een bui. Dus het blijft nog maar eens droog. De wind die draait wel naar het noordwesten en dat is de reden waarom het vandaag toch iets minder heet wordt dan gisteren. Maar kom met maxima van 28 graden, Hageland zelfs 29, is het nog altijd meer dan warm genoeg, denk ik zo. Hè? Volgende nacht dan klaart het weer helemaal uit en daardoor kan het toch nog wel redelijk gaan afkoelen naar een graad of 12. Morgen dinsdag dan krijgen we nog maar eens een zonovergoten dag. Soms passeren er een beetje zo van die hoge wolkensluiers, maar de zon gaat daar niet veel last van hebben, hoor. De wind die gaat wel een beetje aantrekken en die draait naar het noordoosten. Het wordt morgen dan de koelste dag van de week. Nu ja, cool is misschien een beetje sterk uitgedrukt, hè. Ik zou eerder zeggen de minst hete dag,
0: okay,
1: met ongeveer 26 of 27 graden in Vlaams-Brabant. Maar daarna zit de temperatuur dus terug in de lift, hè, met op woensdag terug een tropische dag, temperatuur rond 30 graden. En ook niet onbelangrijk, het wordt een heldere avond woensdag voor de eclipse. Hè. Die kunnen we dus gemakkelijk gaan bewonderen zonder wolken. Maar dan, ja, donderdag en vrijdag wordt het zeer heet met temperaturen dicht bij 35 graden. En dan ja, kunnen we in grote delen van Vlaams-Brabant spreken van de vijfde hittegolf al, hè,
0: dit
1: jaar. Dus dat is echt wel nog nooit voorgekomen in feite. Het blijft ook uitgesproken zonnig die dagen. Het is zomaar pas van zaterdag namiddag, zaterdagavond, dat er een beetje meer bewolking zal opduiken. Er is dan een buienkansje, maar voorlopig alleen in het zuidoosten van het land. Dus Vlaams-Brabant zou het nog maar eens droog houden. Of er dan zondag links of rechts toch een buitje valt, oh, ik heb er eerlijk gezegd nog altijd twee vraagtekens bij geplaatst. Het is wel zo dat de temperatuur terugvalt. We gaan vanaf zondag en ook begin volgende week naar meer draaglijke temperaturen, zo rond een 25 graden, Jana.
0: Oké, dat is eigenlijk ideaal zomerweer, hè? Maar zo'n spatje regen nu en dan, dat zou toch wel geen kwaad kunnen.
1: Ja, meer dan een spatje zelfs is nodig, maar ja.
0: Inderdaad, ooit zal het wel komen. Hè? Tot morgen alvast, Hugo. Of nee, morgen is het Erik zeker.
1: Morgen is Erik terug. Ja,
0: die is dan terug.
1: Tot de volgende.
0: Ja, tot de volgende. Geniet van de zon nog. Dag.
1: Joe, dag.

0: That don't impress me much van Shania Twain. Het is bijna 1 uur. Zometeen neemt Kim de Brie het van mij over. Heel veel plezier en tot morgen.
1: Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Termaai Boetvoort of de wellnessoase van Termaai Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij 1 betalende toegang. Alle info op termaai.com.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Je vindt ons deze zomer aan zee.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er zijn in Vlaanderen steeds minder vacatures. De zonsverduistering woensdag zal een beperkte invloed hebben op de stroomproductie. En hitte en droogte hebben natuurbranden verder in de hand gewerkt. Dat blijkt uit een rapport van Copernicus. Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is een vijfde minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder dan een jaar eerder. Het lerarentekort lijkt intussen ook verder af te nemen. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan is het aantal gemelde vacatures in het onderwijs bij VDAB afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat is ook voelbaar in de praktijk. Lonne van Erp ging luisteren bij een directeur van een Antwerpse middelbare school.
1: Ik ben Joost van Goethem, ik ben directeur van het Xaverius College, een grote school in Borgerhout.
2: Joost moet tegen het begin van het schooljaar nog 3 vacatures invullen, maar hij staat er nu veel beter voor dan een paar jaar geleden.
1: De periode van de zware schaarste, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
2: De afgelopen jaren deed zijn school wel steeds meer beroep op gepensioneerde leerkrachten.
1: Wij hebben vorig jaar ook bijvoorbeeld iemand gehad die de leeftijd van 78 had. Dat is redelijk uitzonderlijk. Ik denk niet dat we dat een aantal jaar geleden zouden hebben voorgehad. Dat was overigens een zeer sterke leerkracht.
2: Joost merkt ook veel interesse bij mensen om de overstap te maken naar het onderwijs.
1: Ik krijg vandaag berichten in mijn mailbox van mensen die zeggen: ik heb nog nooit voor een klas gestaan, ik heb ook geen lerarenopleiding, maar ik wil dat misschien wel eens proberen. Dan denk ik, goh, bezint eer je begint. Start eerst met een kwalitatieve lerarenopleiding en dan zal je daarna ongetwijfeld kunnen uitgroeien tot een sterke leerkracht.
0: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Joël de Meer berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat is volgens de Meer een gevolg van de strengere regels voor arbeidsmigratie die in de huidige regeerperiode zijn ingevoerd. De regering wil op die manier verhinderen dat de buitenlandse overheden een invloed uitoefenen op onze samenleving. Turkse imams bijvoorbeeld staan onder het toezicht van het Turkse ministerie toegelaten. Dat is volgens de Meer een gevolg van de strengere regels voor arbeidsmigratie die in de huidige regeerperiode zijn ingevoerd. De regering wil op die manier verhinderen dat de buitenlandse overheden een invloed uitoefenen op onze samenleving.

0: Vestiging van nu woensdag zal een impact hebben op de elektriciteitsproductie door zonnepanelen. Maar problematisch wordt dat niet. Dat zegt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. De zonsverduistering zal plaatsvinden vanaf 7 uur 's avonds, dus in de fase van de zonsondergang, waardoor de impact beperkt zal zijn. Bovendien is het stroomverlies aangekondigd, dus netbeheerders in heel Europa zijn erop voorbereid, zegt Walter Gele van Elia.
1: Met alle marktspelers die we hebben, gaan we kijken van welke klassieke middelen, klassieke gascentrales, maar ook welke batterijen, waterkrachtcentrales, maar ook vraagsturing. Mensen die, of zeker de grootverbruikers, die misschien tijdelijk hun afname van verbruik even zullen laten dalen, kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk die daling kunt opvangen op een Europese schaal.
0: In Spanje wordt dan weer gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclips willen zien. In grote delen van Spanje is de zonsverduistering totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten worden afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. Vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd. Het is de tweede natuurbrand nabij Athene deze zomer. In haar maandrapport zei de Europese Klimaatdienst vandaag nog dat afgelopen maand de op één na warmste julimaand was ooit en dat de hitte en droogte vooral in Zuid-Europa grote bosbranden in de hand werkt. Ook in West-Europa brandde de afgelopen tijd ook al uitzonderlijk veel natuur af. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: Als we kijken naar de dag van het jaar, zeg maar, waar we zitten in het brandseizoen, dat we eigenlijk eind juli ook al op recordniveau zaten wat betreft verbrande oppervlak van Europa. Dus dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
0: De drie continentale voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino geschreven. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo collectief onder vuur wordt genomen en de vraag om zijn aftreden groeit. De leden van de drie continentale bonden vormen samen een meerderheid bij een eventuele FIFA-stemming. Geleidelijk aan meer wolken, vooral in het westen en het centrum tot 28 graden in het centrum, 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs rond 35 graden. We begonnen met het aantal vacatures bij VDAB. Dat waren er de afgelopen jaren nog nooit zo weinig als vorige maand. En dat is ook voelbaar in het onderwijs. Daar neemt het lerarentekort de laatste jaren langzaamaan af. Meer op vrtnieuws.be.
3: 6:06, goedemiddag. Naar Antwerpen aanschuiven, ruim een half uur file op de E313 van voor Massenhoven. 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E17 naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge door Werken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 25 minuten vertraging in Temse. Naar Brussel 10 minuten bumperen op de E40 tussen Sterrebeek en Krainem en op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: Kim de Brie. De tranen niet laten lopen, maar opvangen, want ze zijn veel geld waard. Met Aaron Blommaert en Zoe Levi weet je dat het tranen van goud zijn. Dus sowieso golden hour hier om 3:30 op het podium. In Blankenberg.

Roxette, The Look. Even goed kijken op VRT Max. Te zien wanneer jouw favoriete artiest hier op het podium staat deze week. Bart Herman vanavond live bij Radio 2 aan Zee. Dan wordt die zonsondergang nog net iets mooier. En de fans die hier nu al staan te popelen, volgens mij is dat met cadeautjes en al. Ja, ik denk het wel. Jammer, jammer voor Zoe. Ik denk dat ze voor Aaron zijn. Aaron is vrijdag 24 geworden, dus dat vieren we vanmiddag hier ook. Hè. We zijn goed in afterparties, zoals je wel weet.

0: Kelly Clarkson. Ze heeft de Amerikaanse versie van Idol gewonnen. Heel lang geleden, in 2002. Ondertussen ook al 3 Grammy Awards gekregen. En ze heeft ook haar eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Zou dat eigenlijk geen idee zijn om hier ook in Blankenbergen te maken? Onze eigen Radio 2 Walk of Fame met al die artiesten die hier passeren. Moeten we toch eens over nadenken, hè, tegen volgende zomer. Dadelijk Jeremy Vrielink in je radio.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.

0: mezelf.
1: Jeremy Vrielink op weg naar mezelf.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
1: En vorige vrijdag ook gearriveerd hier in Blankenbergen na zijn vakantie. Je hoort het goed, het wonder is geschied. Jeremy Vrielink heeft vakantie genomen.
3: Ik ben 2 weken geleden even op vakantie geweest naar Zuid-Frankrijk. Nu is het goed doorwerken terug. Een volle drukke zomer, dus ik heb van vakantie kunnen genieten en nu weer volle gas vooruit.
1: Ongelooflijk, ik wist niet wat ik hoorde. Jeremy Vrielink, de workaholic. Maar goed, doorperen is zeker een optie, want er is een album op komst.
3: Mijn recente zomersingle Op weg naar mezelf is ook de titelsong en de eerste song op de plaat van mijn album Op weg naar mezelf, dat in maart zal uitkomen.
4: Maart, dus maart 27.
3: Ja, jawel.
1: Exact, DJ Benjamin, heb je goed berekend. Jammer genoeg is Jeremy Vrielink niet genomineerd voor zomerhit dit jaar. Hoewel, eigenlijk toch ook wel een klein beetje dankzij Sam Goris.
3: Wel, eerst en vooral mag ik eigenlijk al 3 jaar muziek maken met en voor Sam. Samen met het fantastische team, Timo Descamps, Kelly Pfaff zelf. Die werkt ook heel naastig mee, die komt met alle goede ideeën. En dan uiteraard Sam Goris, dat is nu eens zo'n luxe om daarvoor te mogen werken. Ja. Dat is iemand die zo hard werkt, allebei, met het hele team eigenlijk. En ja, dat is een cadeau, dat is echt een cadeau. Radio 2.

0: Pukkelpap en Jan Leijers als Soul Sister. En Jan is ook team Bart KL, want die heeft Zot Verliefd meegeschreven en geproduceerd. Heel fijn allemaal. Michel de Jong is al helemaal mee met dat idee van onze eigen Radio 2 Walk of Fame hier in Blankenbergen. Ik denk dat de gemeente daar ook een goed idee zal vinden, zegt Michel. Oké, burgemeester Bjorn, ben je aan het luisteren? Is er nog budget in Blankenbergen? Kunnen we dat misschien fixen tegen volgende zomer? Dat zou fijn zijn. Naar Antwerpen, 40 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E17 naar Kortrijk, 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge doorwerken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een half uur vertraging in Temse. En naar Brussel nog 10 minuten aanschuiven op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. En op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: The King of Pop. Ik weet niet of je die film onlangs gezien hebt. Het was lang niet slecht. Eenzijdig, dat wel, en allemaal heel voorzichtig. Maar goed, kijk, misschien dat we meer te zien krijgen in het vervolg, want dat komt er dus aan, dat is ondertussen bevestigd. Eind 2027 of begin 2028, normaal gezien in de bioscoop dus. Dat vervolg van Michael the Movie. Wie gaat er naar kijken? Ik wil hem wel zien. Ja, wij misschien.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Radio 2.

0: Clean Bandit. Samen met Jazglyn en Rather Be.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Jazeker, er wordt nog gestemd op VRT Max. En dat is maar goed ook, want zonder jouw stem geen winnaar van VRT Zomerhit. Dus horen wie dat de favorieten van June uit Houthulst zijn. Dag June, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: June, je bent 11 jaar en je bent jouw koffers aan het pakken. Waar ga je naartoe?
2: Ik ga morgen naar Frankrijk vertrekken aan de zee.
0: Ah, heerlijk. Wel een beetje jammer dat je weggaat van ons land. Ben je al in Blankenbergen geweest, June?
2: Ja, 2 weken geleden ongeveer.
0: Ah, fijn, fijn. Dank je wel alvast voor dat bezoekje. Dat heeft jou misschien ook geïnspireerd om jouw top 3 samen te stellen. Want je hebt gestemd op VRT Max. Ga je die willen delen met ons, die top 3, June?
2: Ja, zeker.
0: Oké, wie staat er op 3?
2: Op 3 staat Tranen van Hout van Zoe Levi en Aaron Blommaert. Want ik ben 2 weken geleden ongeveer met mijn mama naar de zee in Blankenbergen geweest. En Aaron was daar aan het repeteren. En ik heb dat dan gezien en ik vind het een heel mooi liedje.
0: Maar dat is fantastisch. Ze komen ook dadelijk hè, naar de Radio 2 studio. Hè. Ze zijn er vandaag ook terug bij. Dus misschien even meekijken via VRT Max straks om 3:30 of zo meteen al na 2:00. Want dan staan ze hier ook in de studio. Een fijne nummer 3. Wie heb je op 2 gezet?
2: Plastic Paradise van Laura Tesoro. Want ik vind het een van haar mooiste liedjes.
0: En Laura is een toffe madame, dus heerlijk. Maar wie staat er dan op 1? Wie mag, als het van jou zou afhangen, June, dit jaar VRT Zomerhit winnen?
2: Camille, met niet dat je weg bent, want ik ben vorige week naar Circus Camille geweest en zij is mijn lievelingszangeres.
0: Dat was een schot in de roos. Fantastisch. Terwijl je het zegt, hoor ik ook de lach op je lippen waarmee je die nummer 1 kenbaar maakt, June. Dus dat is fantastisch. Dank je wel om jouw stem uit te brengen op VRT Max. Een hele fijne vakantie. Geniet in Frankrijk. En kijk ook daar mee hè, via VRT Max. Tot gauw. Dag, June.
2: Radio 2.
3: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: Carl & Jeffries. Heel, heel rock'n'roll. Woensdagavond ook wel wat rock'n'roll hier in Blankenbergen. Want we gaan een uur lange radio maken tijdens die zonsverduistering. Woensdagavond vanaf 7:15 kan je samen met DJ Daan Masset hier dat unieke moment komen beleven. Uniek is het wel, want bijna 90% van de zon gaat achter de maan verdwijnen. Hebben we al niet meer gezien sinds 1999. En vooral ook die volgende zonsverduistering van dat formaat, van die omvang, is er pas terug in 2081. Even uitgerekend, als ik 103 mag worden, dan ga ik dat nog kunnen zien. Maar voor de zekerheid, nu toch al maar dat eclipsbrilletje opzetten. Jij mag het jou meebrengen. En als je er nog geen hebt, wel, we hebben hier sowieso 500 eclipsbrilletjes. Want dat is wel superbelangrijk. Je mag nooit, maar dan ook nooit, met het blote oog naar de zon kijken. Ook niet met een zonnebril of een cd of een dvd. Dat zijn allemaal trucken van de voor. Dat is gevaarlijk. Alleen met een echte eclipsbril. Ik heb dat net even uitgeprobeerd. En dat is wel cool. Echt cool. Dus woensdagavond vanaf dik 7:00 hier op de pier in Blankenbergen.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Lady Lynn en haar Magnificent Seven. I don't wanna dance. Je moet juist niks doen voor al wat je zin in hebt. Als je naar Blankenbergen wil komen, heel erg welkom. Straks trouwens eens horen of onze crêpepapieren Margriete Letters al in de camper gearriveerd zijn of chauffeur David daar geraakt is. Bij Céline thuis, ben benieuwd.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat heb ik ook.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Jazeker, dat is echt zo dat Aaron Blommaert en Zoe Levi hier straks op podium staan. En ik heb het net gecheckt, ze zijn gearriveerd in Blankenbergen. Komt helemaal goed dus.
8: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
9: Twee uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Het lerarentekort lijkt wel wat af te nemen. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan is het aantal vacatures dat bij VDAB binnenkwam in het onderwijs afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat is ook voelbaar in de praktijk. Joost van Goetem is directeur van het Xaverius College in Borgerhout in Antwerpen. Hij moet de 3 vacatures invullen tegen de start van het schooljaar. Maar dat is een pak makkelijker geworden ten opzichte van een paar jaar geleden, zegt hij. Doorheen het schooljaar is het veel moeilijker om leerkrachten te vinden voor korte periodes, zegt hij.
10: Je krijgt je vacatures meestal wel ingevuld op 1 september. Het probleem is dat je voor korte vacatures in de loop van het schooljaar vaak veel moeilijker mensen vindt. En dat zijn vaak heel belangrijke gaten. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld lange tijd iemand gezocht voor een vak dat leerlingen 5 uur per week hebben. Dat maakt dat leerlingen 5 uur per week in de studie zitten. Dat is echt nefast voor de ontwikkeling.
9: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie, Joël Demir, berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat is volgens Demir een gevolg van de strengere regels voor arbeidsmigratie die in de huidige regeerperiode zijn ingevoerd.
11: We controleren niet alleen wat de bedienaars van de erediensten en deze de imams hier komen doen, maar we kijken ook door wie dat ze wordt gefinancierd, want we willen geen buitenlandse financiering, geen buitenlandse inmenging, omdat we ook vaststellen dat buitenlandse imams ook minder voeling hebben met wat dat hier in onze maatschappij leeft.
9: De regering wil daarmee verhinderen dat overheden in het buitenland een invloed kunnen uitoefenen op onze samenleving. In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nooit eerder staken zoveel migranten op 1 bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het vorige record dateert van juli, toen 165 mensen de oversteek maakten op 1 bootje. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in het Verenigd Koninkrijk. Een daling met 43% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De 3 continentale voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo collectief onder vuur genomen wordt en de vraag om zijn aftreden groeit. De leden van de 3 continentale bonden vormen samen een meerderheid bij een eventuele FIFA-stemming. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. We halen tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit
4: 3 over 2. Goedemiddag naar Antwerpen. 30 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring 15 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroeven.
9: De 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: 3 over 2, goedemiddag naar Antwerpen. 30 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring 15 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, rak!

0: Hij zegt het niet, hè. Maar jouw stem. Forsan Goris blijft welkom.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie.
0: Want elke stem telt. Jij kiest jouw drie favorieten en je registreert officieel die stem via VRT Max. Dat is belangrijk, want we hebben nog tot 23 augustus. Dan blijven de 10 finalisten over. Zo spannend. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dadelijk in onze Radio 2-studio hier in Blankenbergen. Maar eerst Barbie Manilow.

Waarom zou je het in Brazilië gaan zoeken als je het hier in Blankenbergen ook gewoon kan vinden? Het gaat weer bloedheet worden de volgende dagen. Maar je weet, hier aan de zee is het altijd net iets draaglijker, iets aangenamer. Lichte zeebries nu ook weer op dit moment. Heerlijk. Dus je weet ons wel te vinden hier aan de pier in Blankenbergen. We zijn er voor jou, nog tot 29 augustus trouwens.

0: Ah, zo mooi, hè. Heerlijk rustpunt met Adele in je radio. Niks te rust hier links van mij in ons Radio 2 Ballenbad. Wordt weer heftig gezocht naar de voorwerpen om die dan te kunnen inruilen voor zo'n mooi zonnehoedje.
1: Radio 2.

0: Marillion en Kaylee. En hier die twee die wij zaterdagavond op de tv gezien hebben.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Hoi, hoi, hoi.
2: Hallo.
0: Hebben jullie zelf al de show gekeken?
2: Zij kon het niet ontvangen.
3: Ik kon niet kijken.
2: Nee, blijkbaar niet.
3: Nee, omdat het niet, ja, niet uitgezonden daar kon worden. Geen VPN voor. Maar ik heb wel de clipjes teruggekeken.
0: En jij, Aaron? Nee, dus.
2: Ja. Maar ja, weet je wat voor mij inderdaad altijd het belangrijkste is? Is om te zien van hoe zag het er eigenlijk uit? Want wij kunnen ons wel amuseren. En dan wordt ons dat wel doorgestuurd.
0: Daarom
2: zo de volledige clip en zo.
0: Okay,
2: dus dan wel. Okay. Maar en uiteraard, ja, er zat dan ook een fijn fragment in met mijn geschiedenisleerkracht en zo. Dus ik was
0: leuk toch?
2: Blij.
0: Ja. Absoluut. Zoe, ik zag ook op jouw Instagram zon, zee, strand, zomerhit. Je bent ermee bezig, hè?
3: Ik ben er heel erg mee bezig. Het is echt on top of my mind, hè. De tijd wel, ja.
0: Als je samenwerkt met elkaar, dan leer je elkaar beter kennen, toch wel? Wat hebben jullie ondertussen de voorbije weken ontdekt van elkaar, bij elkaar, waarvan je nu denkt van, wel, dat stukje Aaron, dat stukje Zoe, wil ik wel overnemen. Mooie eigenschap.
2: We hadden het er net over. We hadden het er net over, over het feit dat ik iemand ben die heel rap in paniek schiet. En zij is dat absoluut niet. Zij schiet te laat in paniek.
3: Ja.
2: Dus we meet in the middle, wat dat betreft.
0: Wat wel goed is.
2: Ja,
3: ja, maar niet altijd. Ik zou ook wel fijn vinden wat Aaron een beetje heeft, dat je dan niet te laat bijvoorbeeld naar de dokter gaat of zo.
2: Ja, ja, ja.
0: Is dat het geval geweest?
3: Nou, ik had dus heel goor, maar ik had eczeem. En ik liep daar gewoon maanden mee rond. Weet je wel, dat soort dingen.
2: Bij mij zou dat nog maar, je spreekt het woord eczeem uit en ik denk, ik ga speed naar de dokter.
0: Hypochonder, hypochonder.
2: Ja, toch een beetje. Ja.
0: Oké, maar daar zijn jullie al mooi naar elkaar toegegroeid.
2: Ja, dat vind ik belangrijk. Een beetje yin-yang gegeven. Ja, dat is balans.
0: Ja, en wat de balans betreft, hoeveel meer Belg ben jij ondertussen geworden, Zoe?
3: Nou, ik zeg gewoon in Nederland soms ook nu Sava. Ja, dat is heel erg. Hoe gaat het? Ja, Sava, Sava. Dan kijk ik die mensen maar aan. Wat zeg jij?
2: Ik vind u wel van vibe zeer Belgisch of zo. Ja? Op een of andere manier. Ja, ik denk, je bent hier toch ook heel snel op je gemak, hè?
3: Ik vind het heerlijk hier. Ja, he? De mosselen ook.
0: De mosseltjes.
2: Oh. Ah, ja.
0: Echt waar.
2: Het gaat mosselen zitten eten. Ja.
0: Zonder jou, Aaron.
2: Dat was zonder mij.
3: Ja. Dat was echt zonder jou.
0: En dan maar op die Instagram schrijven. Aaron is mijn favoriete Belg.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ik mag hopen dat je er vrijdag aan gedacht hebt.
3: Waaraan gedacht?
0: Mm-hmm.
2: Aan eczeem.
3: Aan eczeem.
0: En aan een ander feestje. Moeten we het dadelijk nog over hebben. Hij was jarig, hè.
3: Oh, ik ben gefeliciteerd.
2: Ja, tuurlijk.

0: there, the Shoop Shoop song. It's In His Kiss. 24, alstublieft.
1: Amai.
2: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Want ja, Aaron Blommaert, vrijdag was het dus zover.
1: Ja.
0: 24ste verjaardag.
1: Jazeker.
0: Hoe heb je gevierd?
1: Ik heb het niet gek gevierd. Allee, als in, ik was samen met mijn familie. Ik ben gaan fietsen. Dat heb ik gedaan. Maar ja, in de zomer heb je sowieso heel weinig tijd voor jezelf. En het viel nu toch dat mijn verjaardag toch een vrijdag was. Maar alles er rond en ervoor en zo was allemaal optredens. Dus ik hou me daar rustig, want ja, anders sta je er niet fris op. Hè?
0: Nee, absoluut. En ja. Zoe, je kwam daar net een beetje uit de lucht gevallen, maar je hebt er gewoon wel aan gedacht, aan je goede vriend die jarig was.
3: Ja, tuurlijk. Ik heb hem helemaal gestuurd zelfs.
0: Kijk.
3: Wat gedaan nog. Ja.
0: Uiteraard. Eindelijk ben je man aan het worden, Aaron. Eindelijk is het zover. Ja. De cadeautjes, normaal gezien, staan ze hier elk jaar in Blankenbergen. Ik zie wel hele mooie tekeningen.
1: Super straf.
0: Het is, de ijsjes zijn aan het smelten, hè?
1: Ah, ja, tuurlijk.
0: Kijk, en een geschilderd portret zie ik daar ook wapperen, van Kiara. Herken je jezelf?
1: Ik herken mezelf. Ik denk dat ik de jongen rechts ben en dat Kiara het meisje links is. Prachtig. Ik zie zelfs dat het bij mijn albumvoorstelling was in Aalst.
0: Helemaal
1: waar jij ook bij was, Kim.
0: Ja, dat was het mooiste trouwens. Over dat album gesproken. Het is 24 worden met vuurwerk, maar met heel veel goud ook. Hè. Heel veel goud, hè?
1: Mhm.
0: Debuutalbum?
1: Ja, dat is super cool. Ik ben daar.
0: Goud?
1: Het ding is. Dat is niet mijn verdienste in die zin van ja, ik heb dat album gemaakt, maar het zijn mensen die toevallig hier staan misschien, of die nu aan het luisteren zijn, die het album hebben gekocht of hebben beluisterd en ja, dan komt het aan een gouden plaat.
0: Een album van goud, tranen van goud, het houdt niet op jongens. Dadelijk gaan we er naar luisteren. Naar Antwerpen, half uur file op de E313 vanaf Massenhoven op de Antwerpsring, 15 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E17 naar Kortrijk, 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge doorwerken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten vertraging in Temse. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E314 naar Lummen 15 minuten tussen Gasthuisberg en Herend door een ongeval op de spitstrook. En op de E40 naar Aken 3 kwartier file bij Luik doorwerken. Andere vertragingen zijn beperkt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

0: Ja, sorry Levi, we zullen alleen het gesprek verder moeten zetten.
1: Ja, ik denk dat we het moeten afgemaakt hier.
0: Backstage. Want ja, die Aaron Blommaert, dat is elk jaar opnieuw. Hè. Die krijgt maar cadeautjes.
1: Niet normaal, joh. Kijk mijn ogen uit.
0: Zot, hè?
2: Ja, mensen zijn veel te lief, hè. En ik zeg ook elk jaar dat dat echt niet moet, maar ja.
1: Heel lief.
2: Ja, dat is super lief.
0: Ja, en het is niet alleen vlak voor onze Radio 2-studio dat gebeurt. Ook in onze Radio 2-app. Sandra van Stralen uit Alke heeft al gestuurd. Bedankt aan Aaron en Zoe voor het optreden gisteren op Suikerrock.
2: Ah ja, was super cool.
0: Hebben jullie allebei opgestaan? Apart en samen?
2: Ja, klopt.
0: Hoe was het voor jou, Zoe?
1: Heel leuk. Was wel echt zenuwachtig. Ik zei het tegen het publiek. Was echt aan het trillen. Heb ik niet snel. Omdat ik dacht, ja, nieuwe mensen. Maar ze deden allemaal mee. Het was echt leuk.
0: Maar meen je dan niet echt dat je daar dan nerveus
1: voor bent? Serieus, ik was echt nerveus. Ik was echt zo een beetje zo shaky aan het zijn. De eerste twee nummers.
2: Maar er is iets... Alleen mensen hebben dat misschien ook wel al gezien. Er hangt iets heel cool over Zoe. En dat maakt ook wel dat je dat niet snel ziet. Dat jij zenuwachtig bent.
1: Dank je, Aaron.
2: Dat is wel zo.
0: Ja, te laat panikeren, de rust zelf.
2: Ja, voilà. Ja.
0: Zoiets. Jullie zitten bij de topfavorieten. Hoe zit dat dan? Lig jij daar wel van wakker, Aaron? Zoe zegt, oh, helemaal niet.
2: Maar ik heb het gevoel dat jij er harder mee bezig bent dan ik. Dus ja, dat is dan weer...
1: Ja, ik kan ook niet tegen mijn verlies. Klinkt heel vervelend, maar dat vind ik heel...
2: Maar ja, bij mij, been there, done that. Dus het heeft ook daarmee te maken.
0: Wat wil je nu zeggen, Aaron Blommaert? Dat het je niks meer doet?
2: Tuurlijk wel, maar er zijn wel, we hebben ook al, denk ik, ondervonden dat er absoluut belangrijkere dingen zijn in het leven.
1: Klopt.
2: Maar bij Radio 2 nu is dat natuurlijk wel fijn zijn. Weet je wat het is? We zijn al heel blij. En dat is niet vals bescheiden of... dat we hier mogen staan, dat we erbij zijn. We hopen natuurlijk op die laatste aflevering. Maar voor de rest hebben we ook zoiets van... Oh, het zou superleuk zijn.
1: Ja.
2: Maar uiteraard, ja, daarna maken wij andere plannen. Nieuwe plannen. En
0: ah ja, welke?
2: Strikt geheim.
0: Nog niks lossen?
2: Nee. Ik ga nog niks lossen. Maar... ik zal nu al zeggen, ik sluit niet uit dat ik in de toekomst niks meer met Zoe zal doen.
1: Same.
2: Ja.
0: Hartje. Ja, mama zal ook blij zijn, denk ik, Zoe.
1: Ja, mijn moeder is zo blij. Ja? Echt leuk.
0: Grootste fan?
1: Zij is echt mijn grootste fan en supporter. Ze appt ook voor elke show nog steeds.
0: Omarmd.
1: Alles wat ik doe, ja.
0: Aaron ook helemaal.
1: Helemaal.
2: Maar, ja, maar ik heb nog nooit iemand zo enthousiast in de Instagram-reacties gehad als jouw moeder.
1: Mijn moeder is heel enthousiast.
2: Ja, ook zo bij elke story die ik plaats, weet ik gewoon, zij heeft het gezien. Dat is fijn, hoor.
0: Ja, heerlijk. En sowieso, hè, jullie staan al heel lang in de hitlijsten ondertussen in Vlaanderen. Nog niet zo lang als Maxime en Babette, maar zaterdag, ik heb dat gezien, wel op nummer 1 in onze Radio 2.
2: Ja.
0: Top 30. Meteor, van de troon gestoten. Opla. Weten jullie nog wat we vorige week geopperd hebben in de backstage tijdens de tv-opname?
2: Oei. Wat er tegenover staat, of wat?
1: Ja, je hebt
2: het ook
0: die tattoo. Ja, Zoe heeft beloofd.
2: Ja.
1: Als we een zomerhit winnen, dan zet ik tranen van goud op mijn arm.
2: Oké.
1: Ja.
0: En jij, Aaron, als
1: gaat hij niet doen.
0: Tattoo maagd?
2: Ik zal erbij zijn als dat
1: doet. Ik zal erbij zijn. Ik zit ernaast.
2: Ja. Ik heb nog nooit een tattoo gezet. Ik ben nog een onbeschreven blad. Dus ja, het kan. Maar
0: het is voor alles een eerste keer.
2: Dat is waar. Maar er zijn nog andere eerste keren die ik nog moet ondergaan. Weet je?
1: Zoals wat dan?
2: En we gaan al ver. Nee, dus ik weet het niet. Ik weet niet wat er tegenover moet staan. Maar ik weet in ieder geval... Misschien moet ik nog eens iets... Want daar gaat het wel vaak over. Ook in de app bij Radio 2. Ik heb daar wel eens in zitten meelezen. Het gaat vaak over mijn uiterlijk. Dus in die zin... Ik wil ook wel eens iets doen als ze zeggen... Weet je, als je wint... Dan moet je snor afdoen. Of dan... zoiets. Dat kan ik ook doen. Hè.
0: Zoe, een tattoo. En wat moet Aaron doen? Stel dat ze VRT Zomer heet winnen.
2: Laat het mij weten.
0: De suggesties komen nu binnen via onze Radio 2-app. En wij gaan ondertussen luisteren. Met tranen van goud.

0: maar toch vind je ons niet? Every breath you
1: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet meer
0: praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
1: Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
5: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
6: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

Bob Marley, Could You Be Loved? Wie er wanneer komt zingen de volgende dagen en weken? Dat zie je allemaal opgelijst op VRT Max bij Radio 2. Daar staat een volledige line-up. Alleen die laatste week is niet ingevuld. Dat klopt, is geen vergetelheid. We zijn dan effectief nog hier aan de zee in Blankenbergen. Maar wie er dan komt, ja, dat kunnen we pas op 23 augustus invullen. Want dan gaan we de 10 finalisten bekendmaken. En die komen dan die laatste week allemaal nog eens terug optreden hier. Dus ja, dan moeten we de agenda's naast elkaar leggen. Alles inplannen. Dus tegen zondagavond 23 augustus heb jij die planning voor de laatste week van Radio 2 live aan zee.

0: the beach. Robbie Williams, The Road to Mandalay. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. Maar de weg naar Céline Hermans.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Heeft David Jacobs die ondertussen gevonden? Want vanmorgen is dat hier gebeurd. Het is te zeggen vanmiddag rond 11 uur heeft David de Margrietletters vol creppapieren Margrieten heel voorzichtig ingeladen en hij is vertrokken. Céline, is David ondertussen gearriveerd?
2: Oh, wat zou ik nu antwoorden, Kim?
0: Ik mag hopen, ja.
2: Absoluut gearriveerd en de lettertjes zijn ook gearriveerd. Ze staan hier al heel mooi te blinken in het zonnetje in de Kempen. En ik ben heel, heel blij en heel dankbaar dat David ze tot hier heeft gebracht. En vooral heel blij dat ik nog heel lang van die letters ga mogen genieten.
0: Ja, want je wou die letters heel graag als aandenken. Dat is ook een prachtig kunstwerk geworden. Daar is ja, met hart en ziel aan gewerkt door onze Radio 2-luisteraars. Maar ik zie...
2: Vooral daarom. Ik voel zoveel liefde in die letters tegen. En ik zou het heel jammer vinden dat die liefde niet op bij ons geparkeerd wordt.
0: Je hebt mij net een foto doorgestuurd. Ik ben nu mijn WhatsApp aan het openen. Dat is prachtig. Dat is
2: ja,
0: prachtig.
2: Ja, we staan bij mama in de tuin.
0: Ik zie en, koetjes op de achtergrond.
2: Ja, voilà. Als mama en papa, die hebben eigenlijk achter hun staan koeien en paardjes. En daar zijn ook een aantal vullentjes geboren de afgelopen maanden. En voilà, ik dacht, via de Margrietlettertjes kan ze zo nog genieten van het uitzicht. Hè. Van het mooie uitzicht van de zee naar het landelijke uitzicht van de Kempen.
0: Beter kan het niet. En je weet, die zijn makkelijk in onderhoud. Je moet die Margrieten geen water geven, alleen met heel veel liefde
2: voilà.
0: Kijken. Maar dat komt...
2: Ja, ik denk best niet water geven, nee. Want ik vrees dat ik ze dan niet zo heel lang mooi ga kunnen houden.
0: Dus stel dat het onweert, zou ik daar toch iets boven zetten of zo, want nu is het onder de blote sterrenhemel. Maar goed.
2: Ja, maar ze gaan zeker veilig en wel gestald worden, zodat ze niet kapot gaan.
0: Sowieso, Margriet is ook niet kapot te krijgen. En ze is waar ze weer hoort, hè. Terug thuis. Fantastisch. Dikke merci aan David, dat is een jerommeke, hè. Als je dat in huis krijgt, dat is geweldig, hè. Die spierbundel.
2: Amai, die kan heffen, dat is ongezien. Maar ik moet zeggen, Kim, we hebben hier ook met Ella van jullie team en ikzelf, we hebben alle drie onze spierballen bovengehaald. Ze zijn veilig en wel aangekomen, we hebben ze goed uitgeladen. En bij deze, via deze weg, maar hij staat hier nog bij mij natuurlijk nog eens een heel dikke dankjewel aan David, aan heel het team van Radio 2 en natuurlijk aan alle fantastisch lieve luisteraars die op hun manier een bloemetje hebben gebracht, geplooid hebben, mee opgeroepen hebben of zijn langs geweest. Ik kan nooit genoeg uitdrukken wat dat voor ons betekent en wat dat met ons doet. Dus bij deze nog eens heel, heel, heel, heel erg bedankt aan heel Radio 2, zowel op de radio als luisterend naar de radio.
0: Mooier wordt de zomer van 2026 sowieso niet. En kijk, daar komt een filmpje van. Als Ella van online daar goed bezig is, dan zien we dat straks op onze socials verschijnen. Dikke, dankjewel.
2: Ik ga die Belgen wel naar jullie sturen.
0: Perfect. Dankjewel, Céline. Dikke keuze.
2: Bye-bye.
3: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: Madison Avenue. Don't call me baby. Ja, het is echt prachtig. Ik ben diep onder de indruk hoe die letters daar nu staan. In die wei bij Margriet met de koetjes erachter. Het is zo mooi om te zien. De foto's en het filmpje van het transport en het uitladen daar door David bij Céline. Ja, dat zie je straks verschijnen op onze socials, op Instagram en Facebook. Trouwens, Aaron Blommaert en Zoe Levi, die zijn op dit moment aan het soundchecken, gaan optreden straks om 3:30 hier op het dak van onze radiostudio. En je hebt het daarnet gehoord, stel dat ze VRT Zomerhit zouden winnen. Zoe gaat dan sowieso een tattoo tranen van goud laten zetten. Maar Aaron, die laat het graag aan jou over. Mag iets met zijn uiterlijk zijn. Snor eraf, haar in het paars. Stuur die suggesties maar door via onze app.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Hey, hey.
3: Radio 2. Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boedvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij 1 betalende toegang. Alle info op thermae.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ik zie de fans van Aaron Blommaert en Zoe Levi regelmatig op hun uurwerk kijken. Nog een 30 minuten, vrienden. Nog 30 minuten geduld. Dan begint het optreden hier.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er komen 2 nieuwe staatsbonds. 1 met een looptijd van 1 jaar en 1 die 10 jaar zal lopen. Ze zullen op 4 september worden uitgegeven. Dat heeft het Federaal Agentschap van de Schuld bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel rendement de nieuwe staatsbonds zullen opleveren. Dat wordt op 24 augustus bekendgemaakt. 2 dagen later kan er ingeschreven worden. Het is de eerste keer dit jaar dat er een staatsbond komt met een looptijd van 10 jaar. Door strengere regels voor arbeidsmigratie is het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Joël Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. De regering wil door die strengere regels verhinderen dat buitenlandse overheden een invloed uitoefenen op onze samenleving. Turkse imams bijvoorbeeld staan onder het toezicht van het Turkse ministerie van Religieuze Zaken, Diyanet.
6: Diyanet is het Turkse ministerie voor religieuze zaken. Zij vallen onder die wetgeving in Turkije. En dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk als zij mensen naar hier sturen en zij worden ook betaald door hen, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat maakt het dan heel moeilijk om hier natuurlijk voeling te hebben met onze verlichtingswaarden en onze democratie.
5: In Spanje wordt gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclips willen zien nu woensdag. In grote delen van Spanje is de zonsverduistering totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten worden afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. Vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvuurtuigen en wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nooit eerder staken zoveel migranten op 1 bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Het bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het vorige record dateert van juli, toen 165 mensen de oversteek maakten op 1 bootje. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in Verenigd Koninkrijk. Een daling met 43% tegenover datzelfde periode van vorig jaar. Op zondagavond komt er opnieuw een samenvattingsprogramma voor het Belgische voetbal. Dat zal commerciële zender Play uitzenden. Het zal wel pas midden september zijn dat Play het programma begint uit te zenden. Het weer. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. Tot 28 graden in het centrum, 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: 3 over 3 naar Antwerpen, half uur file op de E313 vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring 15 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Berchem is de rechte rijstrook dicht door een ongeval. En op de R2 richting Stabroek is aan de Thijsmanstunnel door een defect voertuig de rechte rijstrook versperd. Op de E17 naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Beervelde en Gent-Brugge door werken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een half uur vertraging in Temsen. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Krainem. De buitenring rond Brussel kwartier aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 naar Aken een half uur file bij Luik door werken daar. Andere vertragingen zijn beperkt.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
8: Kim de Vrie.
2: Half uur file bij Luik door werken daar. Andere vertragingen zijn beperkt.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: officiële WK-lied. Zijn uitgespeeld ondertussen. Dat blijft wel goed, hè? Shakira en Burna Boy. Maar hier is de bal nog altijd aan het rollen.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En Aaron Blomaert en Zoe Levi proberen hem binnen te koppen. VRT Zomerhit gewijs toch wel. Zoe, zot van België ondertussen.
2: Ja.
0: Van de Mosselen.
2: Van de Mosselen.
0: Van Aaron. Ja. Van Aaron. Alles.
2: Alles wil ik hier.
0: Maar ken jij onze Radio 2 ballenbak al?
2: Nee.
0: Ja, dus daar heb je het ballenbad. Maar daar is de ballenbak. Dus dat is zo... Sorry. Je kijkt er nu naar. Die blik is goud waard. I love it, Aaron. Ga jij helpen? Of... Dus je hebt een muntje. Ja. Het muntje daar. Je hebt een gleufje.
2: Oh ja, hier.
0: Je erin steken. En dan normaal gezien, als het goed komt, draaien. Dan komt daar een bal uitgerold. En we weten nooit op voorhand wat er, welke vraag er in die bal zit.
3: Ah ja, dan gaan we dat samen moeten openen. Ik weet nog vorig jaar dat ik daar last van had. Hè. Wacht, hè. Ja, oké.
0: Okay. Ja, de vraag komt er zomaar uitgevallen. En dan is het aan Zoe om hem voor te lezen.
2: Oeh. Stel, je moet één nummer van jezelf definitief schrappen. Welke zou het dan zijn? Ja, ik heb er maar 6 of zo.
0: En welke zou je dan schrappen, Zoe?
2: Dan denk ik toch Winnaar van de Tijd. Ja.
0: Waarom?
2: Ja, het is een leuk nummer, maar het is niet... Ja, ja.
3: Ik ken het niet.
2: Precies. Dat is het probleem.
3: Ja, want ik ken al, heel uw set ken ik wel, maar ik heb haar al bezig gehoord.
2: Na, dat is... Nee.
0: Nee, maar schrappen.
3: Speel je het nog live?
2: Nee,
3: vandaar.
2: Ah, okay. Ik heb mijn setlist gehaald.
0: Ja, dus het is er sowieso al uit.
2: Het is er al uit.
0: Maar Aaron, ik zie bij jou die hersenen kraken.
3: Ik was aan het denken, wat is het meest politiek correct antwoord om hierop te geven?
0: Nee, het hoeft niet politiek correct te zijn. Het is iets, misschien een nummer dat je zegt van... Goh, weet je...
3: Oh nee, maar ja, mijn album is net uit, ik ben daar trots op. Dus ja. Maar kijk, nee, weet je wat het is? Ik heb ook in een ver verleden, dit is niet mijn eerste muzikale project, ik heb ook ooit in een boyband gezeten.
0: Bobby!
3: Ja. En daar hebben we hele coole nummers gemaakt, maar er was ook wel eens een nummer waarvan ik dacht, hadden we dit wel moeten doen? En dat was een kerstnummer, denk ik. Gewoon, ik was daar zo zelf mee in twijfel van. Ik kon mezelf niet serieus nemen. Het nummer heette 12 Days of Christmas.
2: Heel cringe.
3: Ja, ik lacht mij nu al uit en ze heeft het niet gehoord. Ja, dus dat bedoel ik van. Dat zijn zo dingen waar ik nu nog harder over zou nadenken. Pak niet, wil uitsluiten. Wie weet dat ik ooit wel een kerstnummer schrijf, maar ik zal toch iets anders doen. En ook, ik zing niet meer in het Engels, hè, dus.
0: Ook dat niet. Maar kijk, het is geschrapt. En ja. Ondertussen, er zijn suggesties binnengekomen, maar daarover zo meteen meer.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage. VRT Zomerhit. Kim de Brie. VRT Radio 2.
0: Suggesties over wat Aaron Blomaert dan precies zou moeten doen met zijn lijf, ledematen, alles erop en eraan. Stel dat ze Zomerhit zouden winnen dit jaar. Maar eerst nog even terug naar die opener. De eerste show, ja, dat was fantastisch, hè. Céline Hermans op het podium. En kijk, ondertussen zijn die Margrietjes waar ze moeten zijn. Terug helemaal thuis, in de wei, met de koeien erbij. Het is prachtig om te zien.

0: uiteraard een geweldig applaus voor Celine Hermans, Siska Schoeters, Niels de Stadsbader en Zita Wouters. De opener van de allereerste tv-show. Maar ondertussen hebben we ook al show 2 gezien op VRT 1 en VRT Max.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Met dit duo hier, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Als je je nu afvraagt, dat nummer 12 Days of Christmas van Bobby, hoe zou dat klinken?

0: Dat is zo slecht, hè. Ik trek het terug.
1: Ja, voilà, voilà. Er gaat een ander nummer moeten geschrapt worden. Maar welke dat is, daar moeten we dan nog maar eens over hebben. Ik vind het echt wel nog cool, ja, ja, ja, hoor, Zoe.
0: Maar weet je, dat is, je zat op dat moment, ik was 16, 17 jaar, zoiets.
2: Vorig jaar.
0: En dan zit er nog zo heel hard aan het zoeken. En dan dacht ik ook, oh, wat ben ik aan het doen en zo.
1: Ondertussen 24 voilà. En genomineerd alweer voor VRT Zomerhit. Ja. Stel dat jullie hem winnen op 29 augustus. Jullie horen eerst natuurlijk op 23 augustus dat jullie in de finale zitten. Want ja, dat is de eerste stap. Zo je trekt dat heel bedenkelijk gezicht. Maar dan op 29 augustus roepen Niels en Siska jullie namen af. Hebben jullie al een speech voorbereid?
0: Oei.
2: Nee, maar ik laat jou gewoon iets zeggen. En dan ga ik gewoon een beetje mooi ernaast lachen, denk ik.
0: We zijn wel goed op elkaar ingespeeld. Maar nee, ik weet wel wie ik ga bedanken en zo. En ik weet ook aan wie dat ik de zomer opdraag. Ik denk, we hebben veel aan elkaar. Ik heb veel aan mijn familie en zo. En dat geldt voor Zoe ook.
1: En ongetwijfeld je grootvader.
0: Ja, ja. Ik heb dat ook al, dat is geen geheim. Ik heb dat al vaker gezegd. Ik denk, sowieso zou ik die trofee aan hem opdragen. Maar dat doe ik in het algemeen met elke song die ik nog zing deze zomer. Want het is mijn dubbel gevoel. Uiteraard zou het heel makkelijk zijn om zo iemand die je dierbaar verliest, om dan zo een beetje weg te kwijnen en op een podium staan. Dat leidt mij af, maar ik doe het dan wel voor hem of zo.
1: Ja, en straks sta je iets dichter bij de hemel en je voilà. Contact van ons Radio 2 studio. Heerlijk. Stel dat jullie hem winnen, lieve vrienden, 29 augustus. Ja, die tattoo is één dingetje, maar de suggesties, je hebt de poort opengezet.
0: Oei.
1: Radio 2, ja, inderdaad, oei. Wendy Swinnen zegt de snor eraf. Ook Doreen de Rudder uit Temse zegt, ja, die snor eraf. Rudy Evenepoel zegt volledig blond in plaats van enkel de highlights.
0: Ja, maar dat was sowieso, dat was geen eigen keuze. Dat was voor een fictiereeks.
1: Ja, dat weet ik. Maar nu stellen ze gewoon voor volledig blond. Echt een witte kop.
0: Ik zal hier eens kijken. Ik zie echt al mensen echt zo mooi.
1: Nee!
0: Echt
1: nee.
0: Disgust kijken.
1: Gunther van der Puil uit Genk zegt, ik zie Aaron wel met een kaal kop.
3: Oh.
0: Willen jullie een kale kop?
1: Nee, dus. Valerie van de Voorde uit Enderleeuw zegt, in een Borat-pak optreden met paars haar.
0: Oh, man zeg, heeft iedereen toegang tot die app?
1: Ja.
0: Amai.
1: En Ilse Verdijk uit Brecht zegt nog, Aaron, dan mag je mij gewoon een zoentje geven als je de Zomerhit wint en de rest gewoon laten zoals het nu is.
0: Dat vind ik makkelijker.
2: Oké.
1: Ja. Voilà. Wij zijn klaar voor jullie optreden. Ik hoop van jullie hetzelfde. Dus
0: zeker.
1: Heel veel plezier dadelijk om 3:30.
0: Yes.
1: Kijk mee via VRT Max.

0: Huey Lewis en de Nieuws, Hip to be Square. Dadelijk een beetje magie, een beetje mystiek in je radio met Benson Boone.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Radio 2.

0: Genesis, I Can Dance. Het is 4:01. Ik denk dat we nu zeker kunnen zingen en dansen met Aaron Blommaert en Zoe Levi. Het is tijd voor Radio 2 live aan zee hier. En jij volgt mee waar je ook bent via VRT Max. We gaan er dadelijk aan beginnen. Naar Antwerpen kwartier file op de E313 vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring 15 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. 1:30 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2 richting Stabroek 1:30 bumperen tussen Waaslandhaven Noord en de Thijsmanstunnel. Daar is door een defect voertuig de rechterrijstrook versperd. De E17 naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge doorwerken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 1:30 vertraging in Temse. Naar Brussel aanschuiven 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Krainem. Op de buitenring rond Brussel 1:15 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 naar Aken 1:30 file bij Luik door de werken daar. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: luidkeels meegezongen met die tranen van goud. Heel veel volk hier in Blankenbergen. En Zoe Levi gaat extra nummers zingen nu. Vlaanderen moet haar muziek leren kennen, heeft Aaron net aangekondigd. En kijk, als ze doorgaan naar de finale van VRT Zomerhit, heeft Aaron de belofte gemaakt, dan kom ik hier extra nummers zingen. Maar dan moet er natuurlijk wel gestemd worden op VRT Max. Daar kan je nu op meekijken.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons, dat komt dat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC... beweegt met je mee.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Elke dag telt voor twee.

Tommelien Thijs en medeplichtig. Op dit moment, als je meekijkt via VRT Max, geen Aaron Blommaert op het dak van onze radiostudio, maar Zoë Levi, omringd door muzikanten. Er is zelfs een saxofonist bij. Live saxofoon, gewoon hierboven tijdens het concertje. Dat is zo mooi. Op dit moment is er ook een meisje, ik schat een jaar of 3, 4, aan het kangoeroen met de grote zus. Hangt zo een beetje ertegen. Hoofdje op de schouder. Ja, het is een rustmomentje. Ik laat je even meegenieten nog.

0: Zoe Liva helemaal live bij Radio 2 aan zee. Ja, en Aaron heeft het daar straks zelf al gezegd. Ik sluit niet uit dat er niet nog een samenwerking komt met Zoe Liva. Dus we omarmen haar maar al te graag.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: De Romeo's genomineerd voor VRT Zomerhit. En Chris van Tongelen gaat natuurlijk ook meespelen in onze Hallo Radio 2 musical vanaf maart volgend jaar. Tickets daarvoor kan je nu al kopen via halloradio2.be of via VRT Max. Het is allemaal te doen in het gloednieuwe pop-up theater in Hofstade.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Ja, en ik zag ze maar even daar op ons podium staan. Aaron Blommaert en Zoe Levi, Mariska en Jolanda. Jullie hebben er wel van genoten.
2: Ja, zeker. Was zeker wel heel erg leuk om toch eventjes te zien.
0: En de moeite waard om...
2: Was de moeite waard.
0: Verre reis te maken.
2: Ja, het was zeker eventjes. We zijn vanmorgen vroeg vertrokken om hier naartoe te komen. Maar met alle files onderweg is het een behoorlijke lange tijd heeft het geduurd om hier te komen.
0: Maar jullie zijn het wel allemaal aan het volgen ook, hè?
2: Ja, zeker. Elke dag gewoon op mijn telefoon volgen, naar de tv kijken. Elke zondag altijd stemmen op mijn favoriete artiesten. Dus ja, en ik denk het live mee vanuit Nederland.
0: Dat is fantastisch. En ik denk dan van ja, jullie komen echt wel om Zoe Levi aan het werk te zien.
2: Nee, echt wel voor Aaron.
0: Daarnet waren ze hier al aan het roepen, we want more, we want more. Maar jullie weten wat Aaron net beloofd heeft op het podium. Stel dat ze erbij zullen zijn, dat ze in die finale zitten en dat ze hier dus terug mogen komen zingen op ons dak. Wat denk je?
2: Ik denk niet bij het miniconcert, maar ik hoop wel met de live finale hier aan de pier te komen staan.
0: Maar je bent ervan overtuigd? Ze zijn erbij.
2: Tuurlijk wel. Dat ze erbij zijn.
3: Ik denk het wel.
0: Ja. Als jullie blijven stemmen, komt het allemaal goed. Ja. Dankjewel. Heel fijn om jullie te leren kennen.
2: Dankjewel. Bye.

0: mismo sol. Alvaro Soler, el mismo sol. DJ David van Ottegem is gearriveerd. Hij staat nog een praatje te maken met een sympathieke meneer in de studio. En David heeft straks de one and only Bart Herman te gast. Om 19:30 live bij Radio 2 aan Zee. Wordt een hele mooie zonsondergang.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: In het politiekantoor van Zaventem is er dit weekend een granaat binnengebracht in een emmer. Moet je niet doen. Wat dan wel? We hebben er straks over. En ook over sekspoppen.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
4: Eerst het andere nieuws nu.
6: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er komen 2 nieuwe staatsbonds. 1 met een looptijd van 1 jaar en 1 die 10 jaar zal lopen. Ze zullen op 4 september worden uitgegeven. Dat heeft het Federale Agentschap van de Schuld bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel rendement de nieuwe staatsbonds zullen opleveren. Dat wordt op 24 augustus bekendgemaakt en 2 dagen later kan er ingeschreven worden. Het is de eerste keer dit jaar dat er een staatsbond komt met een looptijd van 10 jaar. In Brussel sluit de dakloze opvang aan toer en taxi's vandaag en morgen uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Pierre van Heddegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
7: Het budget van de humanitaire hub is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hub komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees, waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
6: De voedselbedeling van de humanitaire hub blijft wel gewoon toegankelijk. In Colombia, in het noordwesten van Zuid-Amerika, heeft een aardbeving met een kracht van 7,4 plaatsgevonden die tot in buurland Ecuador te voelen was. Het epicentrum lag in San José del Palmar, een gemeente die zich 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota bevindt. De gouverneur van de getroffen regio laat weten dat er heel wat schade is vastgesteld aan gebouwen en dat er verschillende gewonden zijn gevallen. Details over de aardbeving en het aantal gewonden zijn er voorlopig nog niet. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Yannis Sampson zich geplaatst voor de finale van het verspringen. Sampson zette een beste sprong neer van 7,97 meter en eindigde daarmee als 10e in de kwalificaties, terwijl een plaats in de top 12 nodig was voor de finale. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. We halen tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. En deze week rond de 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Ja, Samson heeft dat goed gedaan.
3: Radio 2.
2: Radio 2 aan zee.
3: David van Ottegem.
4: En we gaan ook weer ons best doen vanmiddag.

0: We zijn nog maar net gestart en Ilias en Eline zijn hier al binnengesprongen met een prachtig t-shirt. Wat staat daarop, Eline? Het logo van Radio 2, inderdaad. Aan je oma, ze spreken niet, wat scheelt er?
1: Wat staat erop?
0: Wat staat erop? Zeg het. Nee, ze hebben microangst.
1: Ja, precies zo.
0: Ay, hoe komt dat?
2: Radio 2.
0: Ah. Maar ook een gedicht, hè. Draai jou eens om, Eline. Ik
1: zal
0: het lezen. Ja. Aan zee in Blankenberg is het fijn met Radio 2. En muziek voor groot en klein. Zing, lach en geniet van elk refrein. Zo mag de zomer altijd zijn. Wie heeft dat? Heb jij dat uitgevonden, oma?
1: Nee, de mama.
0: De mama. En de mama zegt... Ah, de mama zegt ChatGPT.
1: Ja, zoiets, ja. Ja. Goed, hè?
0: Maar dat is ook goed. Dat is ook goed. Ah, wandelende reclame voor ons. Dat is
1: van de week hebben we nog een verrassing voor u.
0: Ah?
1: Ja. Ja, wij horen dat je graag eet.
0: Dat klopt.
1: Ja, tiramisu.
0: Zou het tiramisu kunnen zijn? Ik ging het uitvragen. Ah, nee, het is iets anders. Het is iets anders. Oh, dat is iets om naar uit te kijken. Hoor je dat, Mona?
3: Ja, ik hoor dat.
0: Er wordt hier nogal voor mij gezorgd, hè?
1: Dat hoor ik niet.
3: Ja,
0: amai. Amai. Zorg jij maar voor de files dan.
1: Ja.
3: Ja, want het is vrij druk, hè. Richting Antwerpen bijvoorbeeld schuif je nu 20 minuten aan vanaf Massenhoven, ook vanaf Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring 15 minuten aanschuiven richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Deurne. Ook op de R2 richting Staanbroek zo'n 35 minuten bij. Dat is tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmans-tunnel. In Waaslandhaven-Noord is net een ongeval gebeurd rechts. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur vertragen in Temse. Naar Brussel 10 minuten bij op de E40, dat is tussen Sterrebeek en Kruinem. Op de buitenring rond Brussel ook zo'n 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En andere vertragingen die blijven wel beperkt.
0: Heb jij een leuk weekend gehad?
3: Ik heb een fantastisch leuk weekend gehad.
0: Het is altijd,
3: een groot verjaardagsfeest van iemand. Ja. En ja, het was zeer leuk.
0: Ja, ik heb ook een uitgesteld lentefeest nog gehad bij de dochter van mijn broer. Ja. Het was een lentefeest in de zomer. Moet kunnen.
3: Ja, op een superwarme dag.
0: Ja, en het is maandag vandaag, maar ik dacht wel dat het nog weekend was deze voormiddag. Ze zijn een nieuwe vaatwasser komen leveren bij mij thuis. En toen die mannen weer naar buiten stapten, zei ik... Allee, dankjewel en nog een goed weekend, hè. En weet je wat die zeiden? Weet je wat die zeiden? Die zeiden gewoon, goed weekend terug.
3: Iedereen leeft nog in het weekend.
0: Ja, pas toen de deur dicht was, besefte ik dat het helemaal geen weekend meer was. Maar wel grappig dat die inderdaad meegingen in mijn verlengd weekendgevoel. Ja, ik ben een beetje ontregeld deze zomer, Mona, omdat ik de vrijdag nu ook thuis ben, denk ik. Maar ik heb wel...
3: Het weekend blijft maar het
0: weekend. Ja, dat klopt. In het Engels is daar een naam voor, hè, trouwens. Als je niet weet of het nu Sunday, Monday of Tuesday is, of gelijk welke dag van de week, dan is het gewoon Blursday.
3: Blursday.
0: Ja, als je niet zeker weet...
3: Dan ben ik vanaf nu ook elke dag een Blursday.
0: Ja, zoals een foto geblurred kan zijn, is je dag dan ook een beetje geblurred. Vind ik wel een mooie naam, inderdaad. Dus maken we er vandaag dan Blursday van, Mona? Ja, je gaat helemaal
3: akkoord. Ja, perfect. Akkoord, ik doe
0: prima.
3: Mee.
4: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
5: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Stan van Samang, een van onze genomineerden. Hotshot. Wel sympathiek, al die luisteraars die speciaal ook soms komen om gewoon eens Radio 2 aan het werk te zien hier. Heel tof. En dit is Bazaar. Begin opnieuw.

0: daarnet niet in het VRT Radio Nieuws. Maar de stiptheid van onze treinen is in 5 jaar nog nooit zo hoog geweest. Ja, als het goed nieuws is, mogen we dat toch ook wel eens zeggen. 94,6% van de treinen rijdt op tijd in België. En stipt, dat betekent met minder dan 6 minuten vertraging. Ja, het blijft België natuurlijk. We hebben onze eigen interpretatie van stipt. Bij mij is stipt met minder dan 15 minuten vertraging. Als ik student was, noemden we dat het academisch kwartiertje. Als een docent binnen het kwartier niet kwam opdagen, dan mocht je terug naar huis of naar kot gaan. Of naar waar dan ook. Maar goed, bij de NMBS is stipt dus minder dan 6 minuten vertraging. Als er dan toch meer vertraging was het afgelopen jaar, dan kwam dat in 40% van de gevallen door de NMBS zelf. In 16% van de gevallen door Infrabel, dat is een spoorwegbeheerder. En 27% waren ongevallen aan overwegen en spoorlopers. Ja, die hebben blijkbaar nog altijd niet door dat een trein ook zonder vertraging behoorlijk hard kan aankomen.
1: Radio 2.
0: Kan dus ook nog wel 27% beter, dat stiptheidscijfer. En dit is Matthias Reim, verdammt die geliebdig.

0: Heerlijke muziek voor een Blur's Day. Matthias Reim, die van het weekend optreedt ook in Duitsland. Ja, dat doet hij nog altijd. Ook al is hij al 68 jaar. Muziek zal hem jong houden en af en toe is een goede vloek, dat helpt ook.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit. Want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Elke dag telt voor twee.

0: Jackie, lieve kleine piranha. En Darlien uit De Haan vraagt of er een Mona-dag is deze zomer. Nee. Nee, we gaan eens een Mona-dag skippen dit jaar. Want we hebben in de plaats een eclipsdag. Die is woensdagavond. We hebben de zon gevraagd om voor 90% even te verduisteren. En ze zei ja. Je kan het met ons beleven aan de pier. We gaan een uur langer uitzenden en we hebben 500 eclipsbrillen om uit te delen. Wees er vroeg genoeg bij. En het moet vooral iets zijn om van te genieten. Gaan we doen. Maar in het nieuws hoorde ik toch ook wel hier en daar wat eclipsangstzagerij. Ja, want in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclipse willen zien. En bij ons schoot Elia ook al in een kramp bij het woord zonsverduistering, want die dachten dat de impact zou kunnen beïnvloed worden. De impact op de productie van de zonnepanelen. Maar toen ze hoorden dat het 's avonds ging zijn, ja, toen waren ze gerust.
1: Radio 2 aan zee. Radio
0: 2. Ja, want dat begint dus rond 8:10 zal de volle eclipse zijn. Wel, de volle 90% dan. Dus ja, als het 's avonds is, dan is het stroomverlies eerder beperkt. We overleven het wel, hoor.

0: Gisteren is voorbij. Denk aan morgen. Of denk vooral aan het nu. Ja, we moeten toch in het nu leven vooral. Kom dat nu misschien beleven hier aan de pier in Blankenbergen voor Radio 2 aan Zee.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 16:30, tijd voor 14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In onze provincie Vlaams-Brabant is het aantal seizoensarbeiders uit het buitenland de voorbije 4 jaar meer dan verviervoudigd. Ze komen maximaal 90 dagen naar België om te werken in de fruitboomgaarden of in de tuinbouw. In 2021 kwamen zo'n 161 mensen naar Vlaams-Brabant. Dit jaar zijn dat er 659. Dat blijkt uit cijfers die Katrien Houtmeijers, burgemeester van Tieltwingen en N-VA Vlaams Parlementslid opvroeg. De arbeiders komen meer en meer van buiten Europa, zegt ze.
4: In het verleden dan werd er beroep gedaan op mensen van binnen de EU. En dat zijn dan voornamelijk bijvoorbeeld Roemenen en Polen. Maar wat zien we? Dat ondertussen de economie in zowel Roemenië, maar zeker en vast ook in Polen, dat die op volle toeren draait. En dus dat we ook wel zien dat die mensen dan liever ginder te werk gesteld worden. Dus in eigen land, in plaats van dat die naar bij ons zouden komen werken. En met als gevolg dat het op dit moment zo is dat we echt mensen van buiten de EU gaan moeten aantrekken om hier die taken in de land- en tuinbouw te gaan komen doen.
3: Meer dan de helft van de leerlingen in basis scholen in de Vlaamse rand is anderstalig. En leerkrachten missen concrete hulpmiddelen om hiermee om te gaan. Dat blijkt uit een masterproef van studentenjournalistiek aan de VUB. Zij deden onderzoek bij verschillende basisscholen in Vilvoorde, Zaventem, Grimbergen en Diegem. 70% van de leerkrachten verliezen de moed om met die meertaligheid aan de slag te gaan, zegt masterstudent Manuela Tigani.
5: Leerkrachten moeten ook gewoon betere vormingen krijgen tijdens hun studie om te gaan met die meertaligheid. Ja, dat ze weten hoe dat ze daarmee moeten omgaan, dat ze de handvaten krijgen om die kinderen op een deftige manier te kunnen ondersteunen. Sommige scholen pleiten ook voor erkenning van een ander statuut voor scholen in de Vlaamse rand, omdat dat een heel andere situatie is dan bijvoorbeeld verder in Vlaanderen.
3: Steeds meer Leuvense gezinnen vinden hun weg naar Kokido, een initiatief waarbij ouders samen de vakantieopvang voor hun kinderen organiseren in een beurtrol. Vandaag telt Leuven 9 actieve Kokido-groepen. Intussen zijn er 307 Leuvense gezinnen aangesloten. Annabel van de Zanden is een van de ouders die opvang voorziet.
6: Er zijn heel veel redenen voor, maar wat we heel vaak horen is dat zeker zo bij die jonge kleutertjes, dat ouders zich heel oncomfortabel voelen om die naar de meer traditionele kampjes te sturen. En dat ze het zo fijn vinden dat de kinderen gewoon worden opgevangen door andere mama's en papa's en niet door vaak heel jonge animatoren. Maar ook het financiële aspect speelt mee.
3: Clouseau komt naar het muziekfestival Love for Life in Scherpenheuvel. Clouseau wordt de hoofdact die de organisatie nog geheim hield. Veel zon, maximaal rond 28 graden. Het koelt af vannacht tot 12 graden. Morgen 27 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2 aan Zee.
1: David van Ottegem.
0: Een zeer goede middag. Strandwater 24 graden vandaag. Ideaal om er eens in te duiken. Of in onze zomerse muziek. Die hoor je nog tot 8 uur live vanuit Blankenbergen.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse, Valerie. Ik heb een Mona. Dag Mona.
1: Hallo, dag David.
0: En ik heb hier ook een Bea. Hallo.
2: Dag David.
0: En een Marleen.
3: Hallo.
0: Hallo. Marleen, wat brengt je naar Blankenbergen vandaag?
3: Ik kwam speciaal naar jou toe.
0: Oh.
3: Ja.
2: Hola.
3: Ik kwam een fotootje met jou, het derde jaar op rij.
0: Ah, jij neemt elk jaar een foto.
3: Met jou.
0: En dan kan je vergelijken hoe we eraan toe zijn. Hoe we geëvolueerd zijn.
3: Hoe goed we het doen, hè?
0: Ja, en we blijven er goed uitzien, hè?
3: Ik denk het wel.
0: Ja, jouw man vindt het ook. Die heeft de foto gemaakt. Die zegt, jullie zien er nog altijd hetzelfde uit.
3: Wij zijn heel optimistisch, hè?
0: Maar het houdt ons jong, toch?
3: Toch wel.
0: Ja, wat ga je nog doen vandaag?
3: Vandaag nog een beetje op de dijk. Iets drinken.
0: Ja. Kuieren.
3: Ja.
0: En straks misschien naar Bart Herman komen kijken om half acht. Waarom niet?
3: Heel mooi, ja, Bart Herman.
0: Zou wel zijn. Bea, jij houdt ook van Bart Herman?
2: Natuurlijk.
0: Dat zou wel zijn. Je hebt zo'n mooie bril. Is die nieuw?
2: Nee.
0: Ah ja, oké. Want jij komt ook elk jaar. Meerdere keren zelfs.
2: Ja.
0: Ja. En waarom? Wat brengt je altijd naar Radio 2?
2: Oh, David, Daan, Am,
0: ja.
2: Kim, iedereen.
0: Voilà. Wij zijn er voor jullie, dames.
2: Johan. Dank u wel.
0: Ja.
3: Dank u.
0: En Mona is er voor het verkeer vanuit Brussel, ja. Weliswaar, hè, Mona? Oh.
4: Ja, oh, jammer. En jammer genoeg ook vrij veel file. Want op de Antwerpse ring verlies je nu bijna 1 uur. En dat is richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroveren en Deurne. 15 minuten bij ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Staanbroek verlies je 1,5 uur tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmans-tunnel. In Waaslandhaven-Noord is een ongeval gebeurd rechts. Richting Antwerpen, 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven, Kruijbeke en Waaslandhaven-Oost. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een 1,5 uur vertraging, dat is in Temse. Je verliest zo'n 20 minuten op de E314 richting Lummen. Komt door een ongeval in Halen waar je moeilijk voorbij kan, dus maak daar zeker een reddingstrook. Naar Brussel enkel 10 minuten bij op de E40 tussen Sterbeek en Kraaijnem. Rond Brussel wel 1,5 uur op de buitenring, dat is tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de E40 naar Aken nog 1,5 uur file bij Luik, komt door werken en andere vertragingen die blijven beperkt.
0: Oké, okay, dankjewel Mona, dankjewel Bea, dankjewel Marleen. Prettige dag.
2: Dag.
0: Ja, en normaal gezien moest er hier iets starten, maar het wil niet starten. Ja, ik weet niet, het zal de warmte zijn.
5: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
6: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
5: Ontmoet onze DJ's.
6: Sta op de eerste rij bij Hallo Kroket van Catnet.
5: En zing mee tijdens optredens van jouw favoriete artiesten.
7: Radio 2.
6: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know. En Bea is ook getrouwd dit weekend.
1: Ja.
0: Proficiat, Bea.
1: Dank u.
0: Met Serge, daar staat hij. Je ziet er zo gelukkig uit. In Lokeren was het. Mooie foto's ook. Je hebt ze daarnet laten
1: dank
0: zien.
1: Dank u.
0: Dus jullie zijn getrouwd op latere leeftijd, mag je zo zeggen.
1: Dank u. Ja.
2: Iets later.
1: Ja. Iets later.
0: Jullie waren al 20 jaar voor de wet en nu...
1: Kerkelijk. Ja.
0: Zijn jullie dan religieus geworden? Of waarom plots moest het ook voor de kerk gebeuren?
1: Ik was al...
0: Ja, maar waarom nu pas voor de kerk?
1: Door omstandigheden.
0: Ze blijft vaag, dames en heren. Ze heeft het niet gezien. Een roeping, het is een roeping geweest.
1: Ja. Ja,
0: de Heer heeft gezegd, we willen dit ook voor God sluiten natuurlijk.
1: Voilà.
0: Dikke proficiat in ieder geval.
1: Dank u.
0: En dan moeten we even naar Zaventem, want in het politiekantoor in Zaventem wisten ze even niet goed waar ze het hadden eergisteren. Want inwoners zijn daar een granaat in een emmer komen afgeven aan het onthaal. Jana Bergman, woordvoerder van de politiezone Zaventem. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dat was wel even schrikken voor jullie waarschijnlijk.
3: Ja, dat klopt. Dat was zeker even schrikken voor onze collega's die hier aan het werk waren zaterdag. Maar gelukkig hebben wij de situatie goed aangepakt en is iedereen ook in veiligheid.
0: Hoe hebben jullie dat dan aangepakt als er mensen binnenkomen met een granaat in een emmertje?
3: Ja, dus die mensen zijn zich inderdaad komen aanbieden aan ons onthalen. We hebben dan eigenlijk gevraagd om die emmer heel voorzichtig neer te zetten. Dan hebben wij ook onmiddellijk de onthaalruimte ontruimd en ook een perimeter ingesteld. We hebben dan ook onmiddellijk Dovo in kennis gesteld en zij zijn dan ook ter plaatse gekomen. En gelukkig hebben zij de granaat kunnen meenemen. Die is ook niet ontmanteld en ook niet tot ontploffing gebracht in ons commissariaat. En dan hebben wij daarna gelukkig de perimeter kunnen opheffen.
0: En waar kwam die dan vandaan, die granaat?
3: Ja, die granaat is eigenlijk gevonden door die mensen die eigenlijk een tuinhuis aan het opruimen waren in Zaventem. Maar we hebben eigenlijk niet echt zicht op waar die precies vandaan kwam of uit welke periode die vandaan komt. Of waar die eigenlijk vandaan komt.
0: Maar was het een oude of een nieuwe granaat? Hoe zag die eruit?
3: Daar hebben we eigenlijk geen zicht op of die oud of nieuw was.
0: Ah, oké. Okay. Dus, want ja, vaak zijn het zo uit de Tweede Wereldoorlog, worden er al eens iets opgegraven. Maar dit kwam dus uit een tuinhuis. En zijn jullie dan naar dat tuinhuis geweest? Misschien ligt er daar nog wel meer van dat soort dingen.
3: Ja, we zijn niet ter plaatse geweest. Maar dat is normaal gezien wel het enige wat zij gevonden hebben.
0: Ja, want misschien is het een tuinhuis uit de Tweede Wereldoorlog, hè? Ligt daar nog van alles?
3: Ja, wie weet.
0: Ja, ik zal dat toch maar doen. Wie heeft nu granaten in zijn tuinhuis? Maar goed, wat moet je doen als je een granaat in een tuinhuis vindt dan?
3: Ja, nu we vragen uiteraard aan mensen om zo'n granaat zeker niet op te pakken en die zeker niet aan te raken of te verplaatsen. Dus het was eigenlijk niet het beste idee ook om die granaat naar het politiecommissariaat te brengen. Nu, je kan best zo ver mogelijk uit de buurt blijven uiteraard van dat soort voorwerpen en indien mogelijk de locatie evacueren. En we vragen ook uiteraard om gewoon onmiddellijk de hulpdiensten of de politie te verwittigen en niet zelf het voorwerp te verplaatsen of op te pakken.
0: Ja, want je brengt eigenlijk anderen in gevaar als je daarmee onderweg gaat. Naar de politie bijvoorbeeld.
3: En
0: wat als je kogels vindt, wat moet je daarmee doen? Want ik hoorde hier van een van onze medewerkers, die is op kamp geweest en die vond zo'n kogel.
3: Als je kogels vindt, dan zouden we ook zeker aanraden om de hulpdiensten te verwittigen en de politie te verwittigen en die zeker ook niet zelf aan te raken of te verplaatsen of mee te nemen naar een andere locatie.
0: Ja, oké. Okay. Ik weet niet of Bea daar nog vragen over...
1: Nee.
0: Bea die zit hier vol een bak te luisteren, mee te luisteren ook, Jana, naar ons gesprek. Maar gelukkig is alles goed afgelopen, denken wij dan als luisteraars toch.
3: Ja.
0: Hoe is het vandaag al geweest? Hoe is het vandaag al geweest in het commissariaat? Vandaag iets rustiger, hopelijk.
3: Vandaag is het inderdaad rustiger. We hebben vandaag nog geen granaten ontvangen, gelukkig.
0: Dat mag ook eens, hè. Mag ook eens een rustige maandag zijn.
3: Dat
0: Jana Bergman, dankjewel hoor, om even aan de lijn te komen.
3: Alsjeblieft.
0: Dag.

0: Gerard laat weten dat hij nog kogels bij zich thuis heeft liggen van de oorlog, van tijdens of na zijn geboorte. Niet tijdens zijn geboorte, na zijn geboorte. En er zit geen kruid meer in nu, dat heeft hij er zelf uitgehaald. Kop afdraaien, leegschudden, klaar is Kees. Ja, ik weet niet of Dovo daarmee akkoord gaat, Gerard, dat je dat allemaal alleen doet. Dag Sabine.
1: Dag David.
0: Hey, je hebt weer voor ons schutter is goed aan.
1: Zomers weer. Mm-hmm. Ja, ook vandaag weer de zomerse hitte. Een tropische hitte voor het uiterste zuiden, want daar hebben ze de hele dag zon gekregen. Over het noorden wat wolken. Nu die gaan in de loop van de avond alweer verdwijnen. Dus vrijwel helder voor vannacht. Temperaturen tussen 7 en 13 graden. En weinig wind ook. Dus morgen een rustige start. Alweer een dag met veel zon. Misschien een paar hoge sluierwolken of een paar stapelwolken in de Ardennen. Meer niet. En iets minder warm dan vandaag, maar toch nog opnieuw zomerse maxima rond 25 of 26 graden. In het uiterste zuiden kan het gaan tot 29 graden. En aan de kust blijft het alweer koeler met 23 graden. En een matige noordoostenwind hoort erbij. En daarna gaan we puffen en zweten. Want woensdag, donderdag en vrijdag gaan we naar tropische hitte. Woensdag tot 31 graden, donderdag tot 34 graden, vrijdag tot 35 graden. Dus dat worden hete zomerdagen. Minder heet voor het weekend, maar toch nog 28 graden op zaterdag. En zondag zo'n 26 graden. Met kans op een regen- of onweersbui zaterdag. Maar waarschijnlijk wordt dat iets voor het zuidoosten van het land. Zondag hier en daar lokaal. Dus aan die droogte komt voorlopig nog niet echt een einde.
0: Maar hier aan de zee is het goed, hè, Wim?
2: Ja, zeg dat wel.
0: We zijn aan het genieten. Wim staat hier ook bij ons even te kijken met zonnebril. Maar waarom heb jij een verrekijker, Wim?
2: Ja, dat is voor een keer de boten te kunnen zien van op de zeedijk hier in Blankenbergen.
0: Oké, en wat is er te zien qua boten vandaag?
2: Ja, zeilboten en ook vrachtschepen en containerschepen en zo'n beetje.
0: Ja, dat is tof, hè. En hou je die dan bij of noteer je een en ander?
2: Well, nee, dat is gewoon een keer kijken en zo. En ja, gewoon dat ik een keer wat heb voor in de verte te zien. Hè.
0: En de visibiliteit is goed?
2: Ja, en je kunt er zelfs ook de vliegers mee zien als je bijvoorbeeld in Oostende zit op de luchthaven of zo. Of op Zaandam of op Schiphol. Je kunt er de vliegers mee van in de verte zien komen als ze er landingslichten aanzetten en zo.
0: Ja, maar dat is wel speciaal. Oké, dat wilden we nog even aan toevoegen, Sabine, hier. Visibiliteit voor vliegtuig- en botenspotting heel goed aan de kust.
1: Ideaal.
0: Dank u. Dankjewel, Wim. Ga je nog wat spotten of wat ga je nu doen?
2: Misschien nog en dan op de mat naar huis gaan.
0: Ah, voilà. Ik dacht eerst dat was om naar mij te kijken, die verrekijker. Maar nee. Zo is het ook dicht genoeg zo, hè?
2: Ja. Zonder verrekijker lukt dat ook, ja.

0: Flower Woman, Lise Lullaby.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik denk dat er toch nog veel werk is. Ik denk dat er nog altijd heel veel mensen zijn die er echt van uitgaan dat vrouwen te incapabel zijn om dingen te doen.
3: En dat zijn dan vooral mannen.
2: Dat zijn vooral mannen, ja.
1: Op VRT1 is er nog werk aan de winkel in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas kan je live het EK Atletiek in Birmingham volgen. Of geniet op VRT Max van de volledige romantische miniserie Mixtape. Alvast veel kijkplezier.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2. Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boedvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij 1 betalende toegang. Alle info op thermae.com.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja hoor, over die sekspoppen ga ik het ook nog hebben. Nog even geduld. We zijn nog lang niet klaar hier bij Radio 2 aan Zee. Ik hou je graag gezelschap tot 8 uur vanavond.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: 5 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Er zouden al tientallen doden zijn. Brusselse jongeren vinden moeilijk een job en de Fransen mogen nog maar beperkt water gebruiken. Het westen van Colombia is getroffen door een krachtige aardbeving. Er is sprake van tientallen doden en grote schade. Mieke Strings, wat weet je al?
9: Wel, de aardbeving had een kracht van 7,4, dat is dus bijzonder zwaar. Op beelden is te zien dat verschillende gebouwen zijn ingestort, onder meer in de stad Cali, ten westen van de hoofdstad Bogota is dat. Zeker 20 gebouwen zouden daar al zijn ingestort. En er komen nu ook de eerste meldingen van doden. De burgemeester van Manizales, vlakbij Cali, meldt 2 doden. De burgemeester van het naburige stadje Pereira spreekt zelfs over 18 doden. En daar is ook een luchthaven waarvan we beelden zagen, waar het dak van de inkomhal bijna helemaal lijkt te zijn ingestort. En ook andere luchthavens in het land, in de regio, zijn trouwens dicht, omdat er schade is. Maar dit zijn natuurlijk nog maar heel voorlopige cijfers met zo'n kracht. Valt te verwachten dat er nog veel meer worden. Nog geen 2 maanden geleden hadden we trouwens in buurland Venezuela ook al zo'n zware aardbeving, waar toen duizenden doden vielen.
8: Dankjewel, Mieke. Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse gewestelijke dienst voor werkgelegenheid Actiris. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1500 meer dan eind juli vorig jaar. Nora Eddaoui van Actiris ziet verschillende verklaringen voor de toename.
10: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Arizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
8: In Brussel sluit de daklozenopvang aan toer en taxi vandaag en morgen, uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Pierre van Hettegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
11: Het budget van de humanitaire hulp is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hulp komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees, waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
8: In verschillende Waalse steden en gemeenten worden beperkingen ingevoerd op het gebruik van leidingwater als gevolg van de droogte, onder meer in Chimay in Henegouwen. Onder meer het sproeien van gazons wordt er verboden, net als het schoonmaken van terrassen en het vullen van zwembaden. De beperkingen gelden tot en met 31 augustus. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot €350. En ook in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water aan banden gelegd als gevolg van de historische droogte. Bij tienduizenden inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Uitleg door Frank Renaud.
12: Frankrijk heeft deze week te maken met zijn vijfde hittegolf in 2,5 maand. Het land kampt daardoor met ongekende droogte en de situatie begint nu alarmerend te worden, zegt de regering in Parijs. In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
8: De ebola-epidemie die op dit moment in Congo woedt, moet al in februari begonnen zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Officieel werd die pas uitgeroepen midden mei. Waarschijnlijk werden de eerste besmettingen aan andere ziektes, zoals malaria, toegeschreven. Er zijn al 4.200 besmettingen geteld en meer dan 1.900 mensen zijn gestorven. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde start nu samen met Congolese collega's een onderzoek om deze variant van de ziekte beter te begrijpen en te behandelen. Want de epidemie is lang niet onder controle, zegt Laurens Liesenborgs vanuit Bunia, de regio waar de epidemie het sterkst woedt.
13: De situatie is hier helemaal niet onder controle. Elke dag komen er meer en meer nieuwe infecties binnen. Dus we dachten na 2,5 maand, na de start van die uitbraak, dat die al iets wat onder controle zou zijn, zich wat hebben gestabiliseerd. Maar dat is helaas nog absoluut niet het geval. Die lijkt zelfs soms in snelheid toe te nemen.
8: Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Yani Samson zich geplaatst voor de finale van het verspringen. Samson zette een beste sprong neer van 7,97 meter en eindigde daarmee als tiende in de kwalificaties, terwijl een plaats in de top 12 nodig was voor de finale. Klaartop vanavond plaatst voor de finale van het verspringen. Samson zette een beste sprong neer van 7,97 meter en eindigde daarmee als tiende in de kwalificaties, terwijl een plaats in de top 12 nodig was voor de finale. Klaartop vanavond. We krijgen vannacht meestal helder weer met minimaal tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig.

0: ziet het zwart van het volk in Blankenbergen. Veel toeristen, dagjesmensen en Radio 2-liefhebbers hier zien we graag. Die file is iets minder. Mona, waar staan ze?
1: Ja, op de E314 richting Lummen kan je heel lang in de file staan. 1 uur tussen Diest en Halen komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar dus zeker een reddingsstrook. Op de Antwerpse ring ook bijna 1 uur extra richting Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkhoven en Berchem en komt door een ongeval met een vrachtwagen rechts. Nog op de Antwerpse ring 20 minuten bij richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Staanbroek zo'n 15 minuten extra tussen de Beveren en de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen, 20 minuten bij vanaf Massenhoven, ook vanaf Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek ook 20 minuten vertraging in Temse. Rond Brussel op de buitenring 25 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E40 naar Aken verlies je nog een half uur bij Luik, komt door werken en andere vertragingen die blijven beperkt.
0: Radio 2. Ik had het eerder in deze uitzending al over wat de politie in Zaventem heeft meegemaakt het voorbije weekend met die granaat in de emmer. Maar niets in vergelijking met wat hun collega's in Australië moesten meemaken. Die dachten dat ze een lijk in een koffer hadden ontdekt langs de weg. Maar dat bleek uiteindelijk een sekspop te zijn. Alleen dat heeft dus ik weet niet hoe lang geduurd voor ze dat door hadden. Omdat die pop zo realistisch was.
1: Maar,
0: ja, ze hebben
1: lijkt
0: zelfs
1: het zo levensecht dan?
0: Ja, ze lieten zelfs forensische experten komen. En ze waren al op zoek naar verbanden met vermiste personen. Maar gewoon, inderdaad, omdat die pop zo levensecht was. Met zelfs een neuspiercing. En ze vertoonden ook sporen van blauwe plekken en schaafwonden. Ja, blijkbaar is

0: Dat tegenwoordig, die sekspoppen van tegenwoordig, dat is bijna... Ik kan het onderscheid nauwelijks maken tussen een sekspop en een lijk.
1: Ja, maar de geur van een lijk, zeggen ze toch altijd dat dat zo erg is? Dus...
0: Ja, maar ja, die kon misschien pas vermoord zijn geweest, weet je wel.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: Dus, maar ik heb daar eens wat research laten naar doen, want ik wou daar niet op...
1: Research,
0: ja, ik wil daar zelf niet op het werk naar googlen, naar sekspoppen, want dan denken ze, waar is die nu weer mee bezig? Maar blijkbaar is dat, wordt dat materiaal waarvan die poppen gemaakt worden tegenwoordig, ja, wordt dat echt zoals echt een lichaamsweefsel, zo precies. Ook dokters oefenen daarop om te naaien en dat soort dingen. Dus het lijkt wel heel erg echt.
1: Amai.
0: Maar goed, ze hebben dus ook een heel tof weekend gehad, die politie in Australië.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Oh nee, dat is een vergissing, sorry. Je moest Madonna hebben eigenlijk met Borderline. Of reclame.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Radio 2.
4: Radio 2.
0: Ja goed, computer doet een beetje raar. Het ligt nooit aan mij hoor. Is Ed Sheeran.

0: Allee, uiteindelijk is Madonna toch nog gekomen hier. Je moet er toch altijd op wachten, hè. En nee, ik was niet op sekspoppen aan het googlen. Wel fascinerend hoe realistisch die zijn tegenwoordig. Vraag het maar aan die Australische politie. Ja, elk model start met een beeldhouwwerk. Dat wordt omgezet naar een mal. In die mal komt dan het skelet, waarna het materiaal eromheen wordt gegoten. En het skelet bepaalt dan welke houdingen mogelijk zijn en hoe soepel de gewrichten blijven. Het materiaal bepaalt hoe de pop aanvoelt. En daarna wordt het gezicht helemaal met de hand aangewerkt. Met make-up, afgewerkt bedoel ik, met make-up. Wimpers, wenkbrauwen worden erop geplaatst. En het haar wordt echt, het haar wordt haartje per haartje wordt daar ingeplant in de hoofdhuid. Dat is heel arbeidsintensief werk. Ik had graag iemand gesproken die die maakt of verkoopt, maar niet zo makkelijk. Babette Monen, een collega van Radio 1, is wel zelf ooit eens in het wereldje gedoken en zij was enorm verrast ook door het aanbod.
1: Het aanbod is gigantisch en het varieert dus ook wel enorm in prijs. Je hebt nog altijd die zwembadachtige dolls die bestaan en dat kost eigenlijk bijna niets. Maar dan heb je ook de fast delivery dolls. Dat zijn al de eerder echte poppen die klaar zijn voor verzending. Daar kan je dus zelf niks meer aan aanpassen. Die heb je vanaf een $500. En dan kan je op die pop klikken. En dan zie je allemaal specificaties. Lengte, gewicht, taille, borstomtrek. Je kan ook zien of ze echt haar hebben. Of een pruik bijvoorbeeld. Of ze elders lichaamshaar hebben.
0: Ja, je kan die dan zo levensecht maken als je zelf wil. En je kan heel veel verschillende dingen kiezen, opties zeg maar.
1: Dan kan je ook nog, zoals wanneer je een auto gaat kopen, een bestaande pop een beetje modificeren. En zeggen van, ja, ik heb toch liever een bepaalde andere diepte of borstomtrek. Of ik wil net wel echt mensenhaar of misschien zelfs een beetje okselhaar. En ja, meer zelfs nog, sommige van die robots kunnen dan ook praten, grapjes vertellen,
2: echt?
1: Liedjes zingen. Ja.
0: Ja, dat is toch zot wat er allemaal mogelijk is. En zoals bij een auto. Misschien kan je dan ook nog wel kiezen voor stuurverwarming of zo. Zo mopjes tijdens de daad, dat weet ik toch zo niet goed.

0: Michael Bublé en Everything.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Al het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 6:14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Merchten vindt op donderdag een stille mars plaats ter nagedachtenis van de 7-jarige Hamza die vorige week om het leven kwam. Het initiatief komt van enkele inwoners en krijgt de steun van het gemeentebestuur. Dat zegt dat het nieuws diepe sporen heeft nagelaten in de gemeente en roept op tot verbinding en solidariteit. In Vlaams-Brabant is het aantal seizoensarbeiders uit het buitenland de voorbije 4 jaar meer dan verviervoudigd. Ze komen maximaal 90 dagen naar België om te werken in de fruitboomgaarden of in de tuinbouw. In 2021 kwamen zo'n 161 seizoensarbeiders naar Vlaams-Brabant. Dit jaar zijn dat er 659. Dat blijkt uit cijfers die Katrien Houtmeijers, burgemeester van Tieltwingen en Vlaams parlementslid voor N-VA opvroeg. De arbeiders komen meer en meer van buiten Europa, zegt ze.
3: In het verleden dan werd er beroep gedaan op mensen van binnen de EU. En dat zijn dan voornamelijk bijvoorbeeld Roemenen en Polen. Maar wat zien we? Dat ondertussen de economie in zowel Roemenië, maar zeker en vast ook in Polen, dat die op volle toeren draait. En dus dat we ook wel zien dat die mensen dan liever ginder te werk gesteld worden. Dus in eigen land, in plek van dat die naar bij ons zouden komen werken. En met als gevolg dat het op dit moment zo is dat we echt mensen van buiten de EU gaan moeten aantrekken om hier die taken in de land- en tuinbouw te gaan komen doen.
2: Steeds meer Leuvense gezinnen vinden hun weg naar Kokido, een initiatief waarbij ouders samen de vakantieopvang van hun kinderen organiseren in een beurtrol. Vandaag telt Leuven 9 actieve Kokido-groepen. Intussen zijn er 307 Leuvense gezinnen aangesloten. Annabel van de Zanden is een van de ouders die de opvang voorziet.
4: Er zijn heel veel redenen voor, maar wat we heel vaak horen is dat zeker zo bij die jonge kleutertjes, dat ouders zich heel oncomfortabel voelen om die naar de meer traditionele kampjes te sturen. En dat ze het zo fijn vinden dat de kinderen gewoon worden opgevangen door andere mama's en papa's en niet door vaak heel jonge animatoren. Maar ook het financiële aspect speelt mee.
2: Zo betaal je €50 voor een jaar. In Tiene is de restauratie van de stadsbakoven aan de erfgoedsite op het Torkensplein begonnen. De 20 jaar oude leemoven had zwaar te lijden onder slijtage en vandalisme. Vrijwilligers zijn aan de slag gegaan om de oven op te lappen. De bedoeling is om een levendige ontmoetingsplek daarvan te maken. Mark Buffet.
5: De binnenkant van de oven die is perfect in orde. Die is gekeurd geweest en door de bouwer en door de mensen van de monumentenwacht. Alleen de buitenschil, zoals wij dat noemen, die moest opgekalfaterd worden. En op advies van die twee mensen hebben ze ons gezegd, dan kan je even goed alles verwijderen en opnieuw kaleien. En dat is wat we nu bezig zijn.
2: Vannacht klaart het helemaal uit. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen veel zon bij maxima tot 27 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.

0: dat is pas muziek, hè. The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Ik kan geen zonnecrème genoeg opsmeren vandaag. Mona, het is nodig, hoor.
1: Ja, dat zal wel. Hier is de airco en schaduw.
0: Ja, ik heb altijd het gevoel dat mijn gezicht aan het verbranden is. En, ja, dat is wel een laagje bijleggen nu.
1: En jij draagt ook wel veel een petje, hè? Zag ik op de veel foto's.
0: Oei, het is op mijn mengpanel al gedrukt.
1: Oei, oh, dat is niet goed.
0: Niet zeggen. Ik heb niks gezegd. Nee, maar, ah, nu zijn al die schuivers zo vettig van de zonnecrème. Maar ja, er moet toch niemand na mij presenteren. Eerstvolgende is Daan, morgenochtend om 9 uur. Sorry,
1: voilà,
0: Daan. Sorry. Sorry voor de wettige schuivers op het mengpaneel van zonnecrème. De files, Mona, waar staan die?
1: Ja, die staan nog steeds op de E314 richting Lummen. Tussen Bekkenvoort en Halen verlies je daar 1 uur. En dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring nog altijd 50 minuten aanschuiven richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Deurne. 25 minuten richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Staanbroek zo'n 15 minuten tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen 10 minuten bij vanaf Massenhoven. Ook vanaf Kruijbeke en 20 minuten. Minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 25 minuten vertraging in Temse. Rond Brussel op de buitenring een half uur bij tussen Sint-Steven-Soluwe en Wemmel. Op de E40 naar Aken ook een half uur file bij Luik. Komt het door werken en andere vertragingen die zijn beperkt.
0: Oké, dankjewel.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Elke dag telt voor 2.
5: Radio 2.

0: Uptown Girl van Billy Joel, straks om 19:30. Bart Herman live bij Radio 2 aan zee. Gene Thomas was vorige vrijdag hier te gast. Volgende week is hij jarig, maar hij heeft geen wilde plannen, hoor ik hem zeggen. Hij is graag samen met het gezin en 's avonds moet hij alweer optreden. De nieuwe single heet Chameleon. Nee, Chameleon. Ik moest aan Karma Chameleon denken, ja, sorry. Maar Chameleon op zijn Vlaams is ook een Vlaams liedje. Een liefdesliedje, ook al doet de titel er niet direct aan denken, maar Gene Thomas zocht een originele invalshoek en die heeft hij zeker gevonden. Zullen we nog eens naar luisteren? Ja, hè?
1: VRT Radio 2. Je zegt...

geef mij iets en ik maak er iets van. Dat is het motto van Gene Thomas. En dat is ook wat er gebeurd is met dit liedje, waarvoor hij een originele invalshoek zocht. En daarna is pas de titel gekomen.

Taylor Swift. Blijkbaar zijn 17 Belgen samen met nog een paar andere wandelaars gered moeten worden nadat ze in de problemen zijn gekomen in Tirol. Sommigen bevonden zich op amper een halve meter van de afgrond. Dat zie ik hier net verschijnen op de website van het Nieuwsblad. Ze maakten blijkbaar allemaal deel uit van drie bevriende families die zich op een 2600 meter hoogte bevonden en te voet wilden afdalen naar het dal, maar ze waren onvoldoende uitgerust. Bovendien waren er verschillende kleine kinderen en twee baby's van nog geen jaar oud bij, die in kinderwagens werden vervoerd op een pad dat daar absoluut niet voor geschikt was. Ja, dat is dus een reddingsoperatie geweest. Dat kan je niet voorstellen. Er staan foto's bij van familieleden die aan touwen hangen onder helikopters. Want er zijn twee helikopters aan te pas gekomen om al die wandelaars, al die families te redden. We hadden het hier een paar weken geleden nog over, over helikopterreddingen en wat het allemaal niet kost. Wel, ik denk dat die ook wel een gepeperde factuur zullen krijgen nu. Ze zaten vast in een steile geul en dus die moesten allemaal door reddingswerkers eruit gehaald worden. Niet normaal. Wat een familie. Drie roekeloze Belgische families op wandel in Tirol.

0: Sister Sledge.
1: We are family.
0: De grootste radiofamilie van Vlaanderen staat aan de pier in Blankenbergen. Kom ons gerust eens bezoeken, er is van alles te beleven. Het Ballenbad is ook nog open en de Radio 2 Ballenbak staat hier ook klaar voor Bart Herman. Mag daar straks ook een zomervraag uitkiezen. En Frankie die vraagt zich iets af. Frankie zit in Gent te luisteren en hij zegt, nu moet je toch eens uitleggen waarom je daar staat te smeren, David. Voor zover ik zie, sta je in de schaduw in die radiostudio. Waarom smeer je dan? En wie gaat er een nieuw mengpaneel kopen? Die laatste vraag kan ik nog geen antwoord geven, maar ja, ik heb gehoord dat zelfs als schijnt de zon niet direct in je gezicht, dat het zonlicht, dus eigenlijk het daglicht in de zomer, ook schade kan veroorzaken aan de huid. En zoals je weet wil ik eeuwig jong blijven, dus ik smeer dan maar.

Isabel A, we houden van haar, we steunen haar. Helaas zit ze niet meer in de zomerhitrace dit jaar. Maar we blijven ze heel graag draaien ook. Wie ben jij? Wie is dit? Ah ja, most incredibly crazy.

0: Ah, kijk, Inge uit Kuurne geeft mij gelijk dat ik smeer als een gek. Het is de waarheid, zegt ze. Ik smeer zomer en winter altijd zonnecrème ook op mijn gezicht als ik buiten ga. Tip van de dermatoloog. Beter te veel smeren dan te weinig. Ja, en zo loopt het hier ook allemaal gesmeerd op de radio. Zeker wanneer het in het mengpaneel valt.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2. Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En straks kan je hier ook het optreden van Bart Hermans meemaken vanavond. Het is nog wel even hoor, zo rond 7:30 op het dak van onze radiostudio aan de pier.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn voorlopig al minstens 20 doden. Brusselse jongeren vinden moeilijk een job. En de Fransen mogen nog maar beperkt water gebruiken. Bij een zware aardbeving in het westen van Colombia in Latijns-Amerika zijn al zeker 22 doden geteld. Tal van mensen zitten nog vast onder het puin. De aardbeving had een kracht van 7,4. Mieke Strings, dat is bijzonder zwaar.
5: Ja, het is al 10 jaar geleden dat er nog zo'n zware aardbeving is geweest in Colombia. Die dodentol zal dus zeker nog wel oplopen. De aardbeving gebeurde in de regio rondom Cali, een stad met meer dan 2 miljoen inwoners, ten westen van de hoofdstad Bogota. Twee burgemeesters van naburige stadjes of steden hebben al doden gemeld. 3 in de stad Manizales, 18 zelfs in Pereira en in nog een ander stadje viel 1 dode. Maar in sommige media worden nu al meer doden gemeld. Er is ook sprake natuurlijk van grote schade, onder meer in de stad Cali, maar ook elders. In Manizales is een van de torens van de neogotische kathedraal ingestort. Er duiken ook beelden op van de aardbeving zelf. Je ziet het dak van een luchthaven instorten, gebouwen die gewoon in stukjes uit elkaar vallen. En ja, ziekenhuizen melden ook dat ze overspoeld worden met gewonden. Dus het is wel ernstig. En eind juni was er ook al een zeer zware dubbele aardbeving in buurland Venezuela met minstens 5000 doden.
4: Dankjewel Mieke voor de update. En Wouter de Rijk en zijn vriendin waren op het moment van de aardbeving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum van de aardbeving. Ze waren in een berghut bij een lokale koffieboer. Hij beschrijft wat hij voelde.
6: We zijn gewoon letterlijk wakker geschud. We voelden trillingen en het begon steeds heftiger en heftiger te horen. En pas na 10 seconden hadden we door dat het een aardbeving was. En heel de cabane schudde zeker 10 centimeter van links naar rechts. Een hele schoorsteen is ingestort, heel de badkamer is in puin. Maar we zijn nog net op tijd naar buiten kunnen gaan. En het was een beetje een surreële ervaring eerlijk gezegd, want zelfs als we buiten stonden op het gras, leek het precies alsof we op een luchtkasteel stonden. We sprongen op en neer, hoewel we op vaste grond stonden. Dus dat was wel een bevreemdende ervaring, moet ik zeggen.
4: Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse gewestelijke dienst voor werkgelegenheid Actiris. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1500 meer dan eind juli vorig jaar. Nora Eddaoui van Actiris ziet verschillende verklaringen voor de toename.
7: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Azizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
4: In Brussel sluit de dakloze opvang aan Tour en Taxi vandaag en morgen uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft volgens het centrum te maken met besparingen van het Brussels gewest. Zo voorzien vandaag en morgen enkel de meest noodzakelijke hulp, zegt Pierre van Edegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
8: Ons dagcentrum bijvoorbeeld is gesloten en de andere diensten zijn ook gesloten vandaag. Dat gaat over psychosociale hulp, dat gaat over contact te leggen met de familie, kledij. Dus het gaat echt over basisbehoeftes. We houden natuurlijk wel de voedselbedeling, omdat dat echt wel een essentiële dienst is die we niet kunnen stoppen.
4: In verschillende Waalse steden en gemeenten worden beperkingen ingevoerd op het gebruik van leidingwater als gevolg van de droogte, onder meer in Chimay in Henegouwen. Onder meer het sproeien van gazons wordt er verboden, net als het schoonmaken van terrassen en het vullen van zwembaden. De beperkingen gelden tot en met 31 augustus. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot €350. En ook in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water aan banden gelegd als gevolg van de historische droogte. Bij 10.000 inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Uitleg door Frank Renaud.
9: Frankrijk heeft deze week te maken met zijn vijfde hittegolf in 2,5 maand. Het land kampt daardoor met ongekende droogte en de situatie begint nu alarmerend te worden, zegt de regering in Parijs. In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
4: De ebola-epidemie die op dit moment in Congo woedt, moet al in februari begonnen zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Officieel werd die pas uitgeroepen midden mei. Waarschijnlijk werden de eerste besmettingen aan andere ziektes toegeschreven. Er zijn al 4.200 besmettingen geteld en meer dan 1.900 mensen zijn gestorven. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde start nu, samen met Congolese collega's, een onderzoek om deze variant van de ziekte beter te begrijpen en te behandelen. Want de epidemie is lang niet onder controle, zegt Laurens Liesenborgs vanuit Bunia, de regio waar de epidemie het sterkst woedt.
10: De situatie is hier helemaal niet onder controle. Elke dag komen er meer en meer nieuwe infecties binnen. Dus we dachten na 2,5 maand, na de start van die uitbraak, dat die al iets wat onder controle zou zijn, zich wat hebben gestabiliseerd. Maar dat is helaas nog absoluut niet het geval. Die lijkt zelfs soms in snelheid toe te nemen.
4: Het klaart op vanavond. We krijgen vannacht meestal helder weer met minimaal tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. We begonnen in Colombia, dat in het westen getroffen is door een zware aardbeving van 7,4. De schade is enorm. Het Amerikaanse tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. We begonnen in Colombia, dat in het westen getroffen is door een zware aardbeving.

0: 40 in Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook. Je verliest 10 minuten op de E314 richting Lummen tussen Bekkenvoort en Halen door een eerder ongeval. Andere vertragingen zijn beperkt en in Vilvoorde kan je ook niet over de Boeddhabrug.
1: Radio 2. Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
0: En een zeer goede avond van hieruit. Ja, en inderdaad wel heftige beelden uit Colombia. Je moet eens kijken op VRT Nieuws. Je ziet die auto's en die bussen op de weg gewoon schudden op het asfalt van links naar rechts. Niet normaal. Het is inderdaad zoals die getuige daarnet zei in het Radio Nieuws, echt alsof je op een springkasteel staat. Zo, dat gevoel moet je krijgen. En dan zie je links en rechts een gebouw instorten. Amai. Je wil het niet meemaken. Radio 2 aan zee met Dexys Midnight Runners.

En als Passera op 29 augustus die VRT Zomerhit trofee wint, dan zal dat allemaal ook door jou komen. Want dan heb jij massaal op hem gestemd. Kan via VRT Max, als je wil.

0: Hansen met Mbop. Het is maandag. Blur's Day hebben we het al genoemd. Omdat, ja, voor mij was het allemaal een beetje blurry vandaag. Ik dacht dat het nog weekend was. En in het Engels hebben ze daar een naam voor. Als je niet goed weet of het Monday, Tuesday of Wednesday is, dan is het Blur's Day. Ja. Maar we hebben wel uitgekeken naar deze maandag, want Bart Herman is bij ons.
1: Hey,
0: Bart, hallo. Welkom, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het met u?
1: Heel goed, heel goed. En zeer tevreden en gelukkig dat ik weer mag komen. Dat wordt een jaarlijkse traditie. Ik ben hier graag.
0: Ja, maar we zien jou ook altijd graag komen.
1: Dankjewel.
0: Maar je hebt toch wel iets speciaals te vieren. Want je viert je gouden jubileum, Bart. Al 50 jaar carrière. Dat is toch ongelooflijk?
1: Ja, dat is eigenlijk in twee delen. Dus 50 jaar dat ik op het podium sta, maar ik sta maar 30 jaar van die 50 professioneel op het podium. Dus daar heb ik nog 20 jaar aan vooraf, waar ik dan ook van alles heb uitgestoken, muzikaal gezien. En daar ga ik ook enorm veel over vertellen en muziek van spelen.
0: Wat heb je dan allemaal uitgestoken? Als je nu één ding moet vertellen vroege periode.
1: De vroege periode, ja. Wel, ik heb eigenlijk een beetje overal gespeeld. Dat is het typische. Ik speelde zowel in cafés als in restaurants, als op cruiseschepen, als op treinen, op vliegtuigen. Eigenlijk overal, als ik mijn gitaar had, heb ik opgetreden. Dus het maakt mij eigenlijk nu nog altijd niet uit of ik speel voor 5 man of voor 5000 man.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk. Ja, het strafste dat ik ooit gedaan heb was waarschijnlijk mijn avontuur in de Caraïbe. Van 89 tot 90 op cruiseschepen gaan optreden met de gitaar. Dat was natuurlijk super.
0: En je ziet het altijd nog een beetje naar jou.
1: Ja, ja.
0: Je houdt van die Hawaii hemden.
1: Ja, ja, dat is een verslaving. Ik heb twee verslavingen. Dat is cowboy boots en Hawaii hemden. En dat heeft daar allemaal mee te maken. Met Amerika en met de Caraïbe.
0: Ja, ja, want ik heb het hier eens in ChatGPT gestopt ook. Hè. Wat weet je allemaal over Bart Herman? En de hoogtepunten uit 50 jaar. Weet je wat daaruit gerold is?
1: Geen idee.
0: Jouw allereerste optreden als 17-jarige snaak in zaal De Pluim in Kalken.
1: Dat klopt perfect. Behalve dat ik toen 15 was in plaats van 17.
0: Ah, oké. Okay, dat moet dan gecorrigeerd worden.
1: Dat moet gecorrigeerd.
0: Muzikant op zee, daar had je het al over. Eurosong en de mega-hit van 1993. Ik ga dood aan jou.
1: Inderdaad, ja.
0: Daar heb je zelfs een trofee mee gewonnen op zomerhit.
1: Dat ook is waar.
0: Toen, hè, voor het beste lied was dat toen. Gouden plaat, ook heel veel in het theater, presentator, acteur.
1: Ah ja, ik was al bijna vergeten. Ik ben op een bepaald moment vaak gecast geweest in soapseries.
0: Ja.
1: Meestal was dat typecasting. Ik moest altijd een dronken muzikant spelen. En ik moet zeggen, ik deed dat heel graag. Dat was eigenlijk super.
0: Ja, in Wittekerken en Spoed staat.
1: Dat klopt, ja, inderdaad.
0: En Pontius Pilatus heb je ook nog gespeeld?
1: Ik heb nog Pontius Pilatus gespeeld in een versie van de musical Jesus Christ Superstar.
0: Ja.
1: Samen met Lange Pollen, ging ik zeggen. Met Paul Michiels en met Sophie.
0: Paul Pap,
1: ja. Die was dan Judas. En Jezus werd gespeeld door Robert Mossuze. En ik was Pilatus. Ik moest dus Jezus veroordelen. Fantastisch.
0: Waarom heb je dat gedaan?
1: Men heeft mij dat, waarom heb ik dat gedaan? Dat stond zo in het script.
0: Arme Jezus.
1: Ja. Inderdaad, ja. Nee, dat was super hoor.
0: Jij gaat het binnenkort vieren, jouw 50-jarig jubileum.
1: Ja, absoluut.
0: In de Koningin Elisabeth Zaal in Antwerpen. Daar gaan we het straks ook nog over hebben.
1: Oké.
0: Bart Herman bij ons.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: Bart Herman bij ons vanavond viert een gouden jubileum met een uniek concert in de Koningin Elisabethzaal op zaterdag 17 oktober. 50 jaar muziek, zo heet het concert. En daarna ga je op tournee ook daarmee.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, wat mogen we verwachten?
1: Wel, het is een concert waarin ik alles ga vertellen. Wat ik nog niet verteld heb hier tijdens het interview, ga ik daar wel vertellen. Dus ik ga vertellen vanaf mijn 15 jaar tot mijn, ondertussen ben ik 67. Dus alles wat daartussen komt, ga ik verhalen over vertellen en dat illustreren met muziek die daarmee te maken heeft. Zowel eigen liedjes als covers. Dus het wordt een heel gevarieerd programma met heel veel informatie die over mij gaat te weten komen.
0: Maar veel humor ook, denk ik. Ja, ja, want zo kennen we jou ook.
1: Ja, ja, ja, absoluut hoor. Het is niet de bedoeling dat het daar heel ernstig wordt. Het is geen begraafd.
0: Niet te veel duiding, hè?
1: Nee, niet te veel. Nee. Dan moeten we maar opzoeken bij ChatGPT.
0: Ja.
1: Maar misschien komen er ook wel een paar verrassingen. Maar dan kan ik, er zijn gesprekken bezig, maar ik kan nog niet te veel daarover kwijt. Want het wordt alles is een concert dat vrij uniek is, dat maar één keer zal worden opgevoerd.
0: Het zou zomaar kunnen dat Madonna of Kylie Minogue daarop...
1: Wie weet. Je weet maar nooit in de Elisabethzaal. Ja. Of de Koningin Elisabeth zelf, je weet.
0: En is het klaar, de show? Of moet er nog aan gesleuteld worden?
1: We moeten beginnen repeteren nog, maar de show, dus de inhoud, staat volledig op punt, ja.
0: Ja. En was dat een moeilijke bevalling? Of
1: ja, wel, rolde het je spreekt toch over 50 jaar carrière. Dan moet je wel ergens een beetje kill your darlings. Dus je kan niet alles gaan spelen en alles gaan vertellen. Dus ik probeer er toch zoveel mogelijk in te steken. Maar sommige mensen gaan misschien wel een beetje op hun honger zitten als bepaalde liedjes niet gaan gespeeld worden. Oh. Maar daar heb ik dan troost voor, want in de tournee die daarop volgt speel ik dan alle liedjes waarvan ik weet dat iedereen ze graag zou willen horen en die niet in de Elisabethzaal gespeeld worden. Okay. Dus iedereen komt aan zijn trekken.
0: Er is over nagedacht, ik hoor het. En ook over dat nieuwe album dat eraan komt na de zomer, toch?
1: Zeer zeker.
0: Daar ben je ook mee bezig.
1: Ja, dus het nieuwe album heet Vintage and Old School, waarin ik dus een verzameling liedjes heb, nieuwe nummers heb geschreven, ook een aantal oude liedjes heropgefrist, een aantal Engelstalige liedjes heb erop gezet die ik zelf heb gemaakt toen ik van in het begin van mijn carrière. Dus het is een heel gevarieerd album, maar muzikaal zit er één goede rode draad in, dat het dus echt oldschool is opgenomen, alles live en heel, heel dicht bij de luisteraar. Dus recht in het gezicht, straight into the face.
0: That's lovely. En liedje van Stef Bos staat er ook op dan?
1: Liedje van Stef Bos staat er ook op.
0: Ja, want dat is ook speciaal, hè? Daar zit een filosofie achter, kan je nog even kort vertellen?
1: Ja, zeker. Dat is Stef Bos is, we zijn samen begonnen in de tijd in de showbusiness en alle twee met dezelfde idee. We hebben een instrument en we schrijven liedjes en we entertainen de mensen. En dat hebben we elk op onze eigen manier ingevuld. En we gaan ook eens naar elkaar kijken. En ik vind wat hij nu op dit moment doet fenomenaal mooi. En daarover gaat het.
0: Dus het is ook een beetje een ode aan
1: zeker
0: iemand die je heel erg bewondert.
1: Klopt.
0: We gaan er nog eens naar luisteren dan. Hè?
1: Dankjewel. Manhattan. Vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

0: liedje uit mijn droom. Ik nooit het liedje van Stef Bos. Een liedje van mij voor jou, Stef Bos.
1: Ja, je moet niet wachten tot iemand er niet meer is om te laten weten hoeveel je diegene bewondert. Liedje van Stef Bos door Bart Herman. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde door een ongeval op de linker- en middenrijstrook maken een reddingstrook. Naar Brussel op de E40 in Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook 20 minuten file en op de E19 vanaf Peutie een kwartier. Op de Antwerpse ring 30 minuten richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Deurne en 10 minuutjes richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten vertraging in Temse en andere vertragingen zijn beperkt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo. We zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Go Yellow!
6: Elke dag telt voor 2.

0: Ah, het buitenleven, zalig. Bad boy, George Michael. Het strandwater hier aan de Belgische kust, ook heerlijk. 24 graden momenteel. Het voelt aan als badwater. Misschien ga ik toch straks na 8 uur ook even een pootje baden. Ik kan het wel zelf eens voelen. Ilona is in Mechelen aan het luisteren. Ilona van Bergen. Ze is van plan om te gaan kijken naar het jubileumconcert van Bart Herman in de Elisabethzaal. Wordt heel uniek. 50 jaar carrière, die man. En Ilona hoopt dat hij het liedje Ilona ook speelt. We zullen hem straks eens vragen, Ilona. Maar dat zou wel mooi zijn als jij daar dan zit in de zaal. Elke dag telt
1: voor twee. Radio 2 aan zee.
0: 19 genomineerden voor VRT Zomerhit dit jaar. Misschien is Meteor wel jouw favoriet. Stemmen kan via VRT Max. Dit is een met nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, goed, hè. Typo, China in your hand.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Otegem.
1: Radio 2.
0: Ja, Fina Knuts in Genk is ook ontzettend aan het genieten van onze zomerse muziek. Dat doet deugd om te horen op Fina. En Christa was er vorig jaar bij toen Bart optrad, maar nu zit ze met een voetbalbrug.

zomer komt er. Matthias Vergels met zijn Marlijne. En kan er nog een Irene bij? Ja, toch wel. De Irene van de mens.

0: kleine correctie, want Christa uit Beernem heeft geen voetbalbreuk, maar een voetbreuk. Ja, ik had het verkeerd gelezen, maar ja, dat komt omdat de ondergaande zon hier nu vol een bak binnenschijnt in de studio en het is soms wel moeilijk om van mijn scherm af te lezen. Excuus.
1: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Fans van de Red Pack op Radio Bene, er is nog één keer een live concert op zondag 8 november, The Best of Christmas in Antwerpen. Kaarten via Radio Bene op VRT Max.
7: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
8: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Colombia zijn nu al tientallen doden gemeld na de zware aardbeving in het westen van het Latijns-Amerikaanse land. De aardbeving had een kracht van 7,4. Veel mensen zitten nog vast onder het puin. Mieke Strings, die dodentol zal dus wellicht nog wel oplopen.
9: Ja, we zien dat het cijfer nu snel begint te stijgen. In de vallei rondom de stad Cali, dat is de derde grootste stad van Colombia met meer dan 2 miljoen inwoners. Daar zijn dus al zeker 27 doden gemeld. In de provincie ten noorden daarvan 40, zegt de plaatselijke gouverneur. Maar in Colombiaanse media is intussen al sprake van 74 doden. In elk geval wordt er nog volop verder gezocht naar andere slachtoffers door de hulpdiensten, maar ook door gewone mensen die met hun eigen handen in het puin graven om familieleden te vinden. Op beelden is te zien dat er heel wat gebouwen ingestort zijn, dat de schade groot is. Ziekenhuizen in de regio zeggen ook dat ze overspoeld worden met gewonden. Het is de zwaarste aardbeving in 10 jaar tijd in Colombia.
8: Dankjewel, Mieke. Wouter de Rijk en zijn vriendin waren op het moment van de aardbeving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum, in een berghut bij een lokale koffieboer. En ook daar was de beving goed te voelen en was er even paniek.
10: De lokale boer hier, die had dat nog nooit van heel zijn leven meegemaakt. Dus ja, die zijn daar niet op voorbereid. Die weten ook niet hoe stabiel alle stallen, alle huizen, alle kabannetjes zijn. Heel veel dieren ook. En dus op heel korte tijd moet je natuurlijk proberen zicht te krijgen op wat er gaande is. En wat er schade is of gewonden. Dus ja, ze waren wel in paniek, ja.
8: De Franse regering heeft beperkingen opgelegd voor het gebruik van drinkwater. Tienduizenden mensen hebben geen drinkwater meer. En dat is het gevolg van de historische droogte, vertelt Frank Renaud.
11: In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht. Bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
8: Op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich net niet kunnen plaatsen voor de finale op de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk zette samen met een andere zwemster de 9e tijd neer, terwijl de beste 8 doorstoten naar de finale. Florien Gaspard, onze andere landgenote op de 100 meter vrije slag, werd 16e. Het klaart op vanavond. We krijgen een meestal heldere nacht met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken, dan tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden met donderdag en vrijdag tropisch warme dagen tot 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: En op de buitenring rond Brussel vertraag je nog 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Brussel op de E40 ook traag tussen Merelbeke en Wetteren. Daar is ook geen hinder meer. Op de E19 vanaf Vilvoorde 10 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten extra in Temse. Andere vertragingen zijn beperkt.
12: Radio 2.
4: Radio 2 aan Zee.
6: David van Ottegem.
0: Een zeer goede avond.
12: VRT Radio 2.
0: En wie ben jij?
12: Gaan ze dat op tv horen als ze aan het luisteren zijn?
0: Iedereen hoort je nu. Zeg je naam.
12: Ook het publiek.
0: Ook het publiek.
12: Hallo iedereen.
0: Wie ben jij?
12: Ik ben Maisa. Hoe is het met jullie?
0: Heel goed. Jij wil later ook radio maken,
12: ja,
0: Maisa? Ja, dat heb je gezegd. Ja,
12: zouden jullie dat leuk vinden als ik later ook radio zou maken?
0: Nee, niet te luid. Maar ja, dat gaat leuk worden, ja.

0: En dat was dus in 91.
1: Just remember, we're forever young.
0: DJ-licious en Milo. We telden de dagen toen nog niet als kind. En we hadden tijd zat. Snel dat huiswerk maken en dan naar buiten, zo ging dat toen. En dit is 5.

0: Wat een schijf. Rosalie, mijn regisseur, wordt helemaal gek. Ja, dat is die generatie natuurlijk, hè. Five, hè. Laat je eens horen, Rosalie.
1: Hallo.
0: Ah, ik dacht dat hij ging gillen of zo. Okay. Ze blijft professioneel. Keep on moving. Ja, dat doet Bart Herman ook. 50 jaar bezig al.
2: Jazeker.
0: Gaat dat vieren met een uniek jubileumconcert op 17 november.
2: Oktober.
0: Oktober, excuseer, in de Koningin. Het gaat sneller gekomen zijn.
2: 17 oktober, Elisabethzaal. Ja.
0: Ja, maar wat jij allemaal hebt meegemaakt, ik heb nog eens gegrasduind in het leven van jou. Je hebt nog je legertijd moeten doen.
2: Is te zeggen, ik heb mijn legertijd gedaan. En wat weinig mensen weten, ik heb ook nog eens 2 jaar bijgetekend. Dus ik ben ook nog eens 3 jaar soldaat geweest.
0: Zo graag was jij soldaat?
2: Ja, ik was graag soldaat, ja.
0: Nou, waarom deed je dat zo graag, joh?
2: Ten eerste, het was heel goed voor de fysiek.
0: Huh? Echt?
2: Heel veel sport mogen doen. Ten tweede heb ik daar een opleiding als chauffeur gekregen. Dus dat was ook iets dat ik gratis heb gekregen van het leger. Het was ook heel tof voor de kameraadschap. Plus, het was vast werk, hè. Je moet dat zo bekijken. Ik zat in de muziek. Ik was nog niet helemaal gelanceerd. Dus ik dacht van, ondertussen heb ik toch een vast inkomen. En ik had daar heel toffe officieren, onderofficieren en kameraden.
0: En jij
2: nog altijd, ken ze nog altijd.
0: Jij zong ook voor je medesoldaten.
2: Ja hoor, niet alleen voor de medesoldaten. Tijdens de manoeuvres zong ik mijn gitaar.
0: Tijdens de manoeuvres?
2: Ja. Daar had ik altijd de gitaar bij voor 's avonds als de gevechten afgelopen waren. Maar ook bijvoorbeeld als er iemand met pensioen ging of er was een verjaardagsfeest of zo bij de onderofficieren of officieren. Dan werd ik gevraagd om een liedje te componeren. Dan ging je dat zingen in de mesofficieren en dan kreeg ik een dag congé.
0: Beste afschrikmiddel tegen de Russen, dames en heren.
2: Ja,
0: Bart Herman.
2: Absoluut.
0: Zijn muziek.
2: Als het van mij afhangt, zijn alle oorlogen onmiddellijk afgelopen.
0: Oh, voilà. We gaan eens een Radio 2 ballenbakdraai doen.
2: Ja.
0: Ik heb jou een muntje gegeven. Dat is een echte ballenbak. Dus daar zitten zomervragen in voor artiesten die ons komen bezoeken. Je mag daar jouw vraag uitdraaien. Wie weet wat eruit komt en wat die vraag is. Ja, gaat vlotjes open, die bal. Vorig jaar was dat een beetje moeilijk, maar...
2: ik ben niet van de handigste.
0: Maar je hebt spieren bijgekregen.
2: Ja. Inderdaad.
0: Wat staat erop?
2: Wanneer heb je backstage het hardst gelachen? Maar ik heb even aan het nadenken, hoor.
0: Het zijn geen evidenten.
2: Ik denk dat ik het al... Jawel, ik weet het al. Ik weet het al. Jawel. In 1992 was ik... Ja. En dat is niet voorbereid hoor, dat is gewoon zo. In 1992 heb ik heel de zomer lang opgetreden met Jacques Vermeijden en Luc Verschuren. Hier in Blankenbergen, in het Kusttheater was het toen. En af en toe mochten wij ook eens ergens anders gaan optreden. En het was ergens in een sporthal dat wij speelden. En op een bepaald moment moest Luc Verschuren op het podium komen gesprongen en naar Jacques toe lopen om een sketch te doen. En hij struikelt. En Luc Verschuren is daar 3 keer... koprol moeten doen. En Jacques Vermeijden, in plaats van professioneel verder te doen, die kreeg de slappe lach.
0: Ja.
2: En ik natuurlijk ook. En we hebben daar zeker, ik ben niet aan het overdrijven, ik denk dat we 15 minuten aan een stuk hebben gelachen op dat podium. Die zaal lag plat, zonder dat we zelfs een sketch hebben moeten doen.
0: Terwijl Luc daar lag te creperen.
2: En Luc die had zich waarschijnlijk wat pijn gedaan. En die is dan maar beginnen meelachen.
0: Dat is raar, hè.
2: Maar dat nooit vergeten.
0: Ja, als iemand valt of zo tegen glazen loopt.
2: Ja, ik dacht
0: eerste reflex is lachen in plaats van die mensen te helpen. Maar ik kan daar ook niet aan doen.
2: Maar ik stond dus backstage en ik zie het gebeuren. En ik dacht, ai. Maar Jacques begon zodanig onbeduidelijk te lachen. Ja, dat heel het voorval is eigenlijk... uitgelachen geweest.
0: Oké, maar dat is iets om te onthouden.
2: Ja, absoluut.
0: Het kwam direct naar boven ook. Dankjewel, Bart. Straks treed jij op voor ons. Wat mogen we verwachten?
2: Ik ga mijn grootste hits, denk ik, proberen te spelen.
0: Ja.
2: En er toch ook een zomerstintje aan te geven.
0: Wel, dat zal er niet aan ontbreken hier in Blankenberg.
2: Prachtig, fantastisch. Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2 aan zee.

0: Ja, het kan geen toeval zijn dat dat rijmt. Jovali, morgen kan je van hem komen genieten hier aan zee bij Radio 2. Om 3:30.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
0: En ik heb nog iets prachtigs om te laten horen. Ze heet Dolly Parton. Islands in the Stream. Goedenavond.

En wie was die mannenstem dan? Weet je dat nog? Dat was Waylon Kenny Rogers, de cowboy ook. Mooi country duo dit. Dolly Parton en Kenny Rogers dus. Islands in the Sun. Radio 2, ook in de zon. Op de dijk in Blankenbergen met Kings of Leon nu.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: zitten tot die over is.
1: Mark Floor. En snelle parkje, biertje, vrienden en zomerhit natuurlijk niet te vergeten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 15 minuten extra nog in Temse. En andere vertragingen zijn beperkt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: En straks kan je ook kijken naar Bart Herman. Live bij Radio 2 aan zee. Kan via VRT Max. Je kiest daar Radio 2, klikt op Luister Live en dan links van boven kijken. Als je er niet zelf bij kan zijn, want hier staat ook al een massa volk hoor.

0: Bart Herman, live bij Radio 2 aan Zee.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Radio 2. Radio 2.

Ace of Base, All That You Want. En ondertussen is Bart Herman aan een nummer bezig dat in 1993 de trofee voor beste lied won tijdens VRT Zomerhit. En ja, iedereen stond ernaar te smachten. We gaan even meeluisteren.

prachtig om nog eens terug te horen. Ik ga dood aan jou van Bart Herman. Volg het volledige concert via VRT Max. Kies Radio 2, luister live en dan kijken.

Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You. En daarvoor nog Willy Sommers. Ja, Bart Herman heeft nog een ode aan de zon gebracht samen met ons. En daarmee ook een punt gezet achter zijn optreden hier live bij Radio 2 aan Zee. Morgen verwachten we Jo Valli.

kan niet op, hè. We hebben al 5 gehad in deze uitzending en nu Blue ook nog eens. Prachtig. Kijk eens naar die blauwe lucht hier nog altijd aan de kust. Fantastisch. All Rise. Ook Christa heeft enorm genoten van het concert van Bart. Ze heeft het goed kunnen volgen op VRT Max, zegt ze.

0: Allee.
1: Nee, durfde niet? Allee, ik wou nog twee madammetjes hier voor de micro halen voordat het gedaan is. Ze durven niet. Ah, ik krijg een kusje, een luchtkus. Ja. Dag dames, wel thuis. Maar ze vonden het heel goed, het concert ook. Maar ze hebben microvrees. Kan gebeuren, niet erg. Er zijn ergere aandoeningen in het leven. Dankjewel om te luisteren. Veel plezier nog met Radio 2 Relax. Straks.
2: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Goedenavond, 14 nieuws met allerlei tekorten. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
4: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
3: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 80. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal verder oplopen. Op beelden uit het rampgebied is te zien hoe gebouwen instorten en ook gebouwen te zien die in puin liggen. Vooral de brede regio rond de miljoenenstad Cali is het zwaarst getroffen. Zo net heeft de Colombiaanse regering de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Onze landgenote vertelt wat er gebeurde toen de aarde begon te beven.
5: Ik was aan het slapen en ineens begon mijn hele bed te schudden en kwam er een alarm op mijn telefoon. Mijn ouders hebben ons meteen echt wakker gemaakt en we moesten de trappen af, wat best moeilijk was wanneer heel de grond zit te schudden. Maar we zijn wel gewoon snel buiten geraakt. Iedereen wist al dat hij naar buiten moest, dus de straat was wel vol. En ook wel een beetje paniek omdat het zo lang duurde. Het was echt 2 minuten lang.
3: En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte progeria. Dat meldt zijn familie in een mededeling. Mensen met progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende influencer, met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
6: Ik ben vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen, omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen, omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is dat wel echt een heel groot achievement. Dus.
3: De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met progeria in ons land. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
7: Radio 2. Radio 2, relax.
2: Wouter Landuit.
8: Oké, het zand van tussen de tenen wassen nu en genieten voor de rest van de avond.

0: grootste hit van 1989. Eternal Flame van de Bengals. En dan denk je, ja, die vrouwen, die Bengals, die hebben sindsdien geen klop meer moeten doen. Die zitten gewoon te rentenieren al die jaren. Nee hoor. Ken je Susanna Hoffs, een van de stichtsters van deze Bengals? Die is weer heel actief. Die heeft een nieuwe plaat opgenomen. Gaat zelfs op tournee. Dus misschien kan je haar nog eens meepikken als ze in de buurt passeert. De eerste single heet trouwens Casablanca uit haar nieuwe plaat. Klinkt veelbelovend. Hoor je misschien wel binnenkort eens passeren hier op Radio 2. Dit zijn Susanna Freek.
1: En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

mogen haar een van de grootste zangeressen noemen die België ooit heeft voortgebracht. Ook al laat haar naam dan misschien iets anders uitschijnen. Maar de kenners weten wel beter. Dani Klein met Vaya con Dios en What a Woman. Kijk je kinderen ook zo uit naar het optreden van deze man hier op Pukkelpop dit jaar. Summer and my body isn't ready.

En het mooie is dat iedereen wel aan iemand denkt als dit nummer voorbij komt. Hey, Clouseau en Afscheid van een vriend. Ontelbare tienermeisjes vielen spontaan in zwijm toen ze de clip zagen van deze Nothing's Gonna Change My Love For You. Je weet het misschien nog, Glenn Medeiros was in een wit hemd die over het strand wandelde. Misschien hing je ook in postervorm aan je slaapkamermuur en is het jouw levensdroom om hem nog eens te zien optreden? Wel, het kan. Je moet er alleen voor naar Hawaii, naar een bepaald hotel in Waikiki. Het heet Halekoa. En hij treedt daar nog wekelijks op, naar het schijnt. Boek je tickets, zou ik zeggen.

0: ontelbare tienermeisjes vielen spontaan in zwijm toen de clip van deze Nothing's Gonna Change My Love For You op tv kwam in der tijd. Je weet het misschien nog, een witgehemde Glenn Medeiros die zingend over het strand paradeerde. Ja, het is misschien je levensdroom na al die jaren om de man nog eens te zien optreden. Het zou zomaar eens kunnen als hij vroeger in postervorm aan je kamermuur hing. Wel, ik heb goed nieuws. Je moet er alleen voor naar Hawaii, naar Waikiki, naar het Halekoa Hotel. Daar treedt hij blijkbaar nog elke week op, Glenn Medeiros. Ja, tickets bestellen zou ik zeggen.
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2, relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
0: En nu eens kijken of je nog de volledige tekst van dit hier kent. Mo, en dat heb jij gedaan.

0: tijd toen het Eurovisie Songfestival nog niet zo'n uitgesproken politieke bijklank had. Katrina and the Waves en Love Shine a Light. Trouwens, over het Songfestival, ik heb een idee. Als we nu eens deze man zouden sturen volgend jaar.
1: Formidable.

0: wel een Europees succes zijn, hoor. Stromae op het Songfestival, echt waar. En wees eens eerlijk, als Nederland Anouk en Ilse de Lange mag sturen met zo'n staat van dienst, dan mogen wij toch ook gewoon Stromae naar het Songfestival laten gaan voor ons land. Enfin, het is maar een idee.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Dat kan ook nog een optie zijn.

Gisteren draaide ik hier nog Reggae Night van Jimmy Cliff in Radio 2 Relax. Maar vanavond krijg je de koning van de reggae. Bob Marley and the Wailers en No Woman, No Cry. Straks misschien wel de meest zuinige artiest aller tijden. En ik vertel je ook waarom.

Wist je dat Sting al meer dan 30 jaar dezelfde basgitaar gebruikt? Hij kocht ze ergens in 1993-94 voor de opnames van een videoclip van Demolition Man. En hij vond ze blijkbaar zo goed dat hij ze nog altijd gebruikt. Het is er ook wel aan te zien hoor. Ze ziet er heel versleten uit, maar het is blijkbaar een iconisch model. De Fender Precision Bass uit 1957, waar hij al 30 jaar heel tevreden over is. Lekker zuinig dus. Vreemd dat het geen Nederlander is, die Sting. Dit is James Blunt.

0: uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Dat heeft president De La Espriella zo net bekendgemaakt, die ook de noodtoestand voor de getroffen regio uitriep. De aarde beefde vanmorgen met een kracht van 7,4 en in verschillende steden zijn gebouwen ingestort. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België, omdat verschillende luchthavens ook beschadigd zijn.
1: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira, waar ik moest vertrekken, is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
0: Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft vanavond zijn medeleven betuigd. Hij roept ook alle Belgen in het getroffen gebied om zich te registreren via Travelers Online. Er zijn voorlopig geen berichten dat er landgenoten bij de slachtoffers zouden zijn. In Lieve-sur-Meuse in de provincie Namen zijn de twee inzittenden van een wagen overleden nadat het voertuig in de Maas terecht kwam en dat gebeurde na een politieachtervolging. De autobestuurder sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde controleren na een vechtpartij bij een nachtwinkel in Jambe. Een speciale interventieeenheid van de politie ging achter het voertuig aan en aan een rotonde in Lieve-sur-Meuse ging het dus mis en reed het voertuig de nabijgelegen Maas in. Korte tijd later konden duikers het wrak lokaliseren. Toen bleek er nog een tweede inzittende te zijn. Hulp kon niet meer baten. Het ging om de 66-jarige bestuurder van het voertuig en zijn zus. Het onderzoek loopt nog. En in Rusland mag oppositiepartij Jabloko niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Dat heeft het Russische Hoge Rechtshof beslist. De partij is de enige in Rusland die de oorlog tegen Oekraïne wil stoppen. Marijn Trio, waarom is Jabloko van de kieslijst gehaald?
2: Een Poetin-getrouw parlementslid had klacht neergelegd bij het Hoge Rechtshof omdat de partij buitenlandse financiering zou krijgen en het auteursrecht zou geschonden hebben door bijvoorbeeld foto's te gebruiken zonder vermelding van de fotograaf. Maar de echte reden was natuurlijk dat anti-oorlogsstandpunt. Hij noemde de oppositiepartij Jabloko verraders die de overgave van Rusland willen en werken voor het Westen. En de rechter gaat daar nu dus in mee en schrapt de partij van de kieslijsten voor de Duma-verkiezingen op 20 september. Iedereen die op een of andere manier tegen de oorlog is of simpelweg pleit voor vrede om levens te sparen, wordt uitgesloten. Vorige maand vluchtte ook al de bekende oppositiepoliticus Boris Nadjezhdin naar Parijs.
0: Oké, dankjewel Marijn. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken ook en dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 2.
4: Radio 2, relax.
3: Wouter Landuit.
4: Radio 2, relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Splinter en ik laat je nooit meer gaan. Het was plezant daarnet op het Radio 2 podium aan zee met Justin De Wild. Misschien wel de zomerhit van Nederland, hier bij ons in Vlaanderen. En er komt nog heel wat mooi volk af. Van de week nog Bart Herman onder andere, Gunter Neefs en Cato. En volgende week maandag om 7:30.

0: pom, pom, pom.
1: Ik heb een synthesizer thuis die ook zo'n einde kan spelen. Misschien wel daarop gebaseerd. Stevie Wonder en I Just Called to Say I Love You. Dit is heel straf hoor van Gunter Neefs. Stilte voor de storm. In de stilte.

When You Say Nothing At All van Ronan Keating. En grote kans dat je nu met je gedachten bij de film Notting Hill zit uit 1999, want daarin was het te horen. Fantastische romantische komedie natuurlijk. En ook een van de weinige films ter wereld die je deze zomer niet gratis kunt kijken via VRT Max. Maar heel veel andere mooie prenten wel. Dus kom eens langs en sla je slag. We trakteren op vrtmax.be. Dit is Bas Serra, All Because of You.

Splinter en ik laat je nooit meer gaan. Het was plezant daarnet met Justin de Wild op het Radio 2 podium aan zee in Blankenbergen. En je mag daar nog wat mooie optredens verwachten hoor. Deze week nog Bart Herman, Mama's Jasje, Gunter Neefs en Cato bijvoorbeeld. En volgende week ook deze man hier, maandagavond om 7:30. Nova Star.

moeten zowat de hoogdagen van MTV geweest zijn in 1991 en dan vooral in de zomer. Want toen kwam deze hier ongeveer om het uur voorbij. Shanice en I Love Your Smile. I'm gonna be

0: Ed Sheeran. Op elk potje past een deksel, zeggen ze wel eens wel. Ik denk dat op Ed
1: alleen
0: het juiste Lego-blokje
1: past. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Lego House.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Onze playlist zit ook perfect in elkaar vanavond. Wat dacht je van Tina Turner, Tourist MC en Dusty Springfield? Maar eerst meebrullen met Volumia.
3: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

Als je zijn stem hoort, klinkt hij een beetje als de Benjamin van deze uitzending. Maar hij was het niet hoor. Alec Benjamin, hij was 23 toen hij Let Me Down Slowly uitbracht. Laat ons zeggen dat deze vrouw hier iets meer ervaring heeft.

En zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raak uit tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met een

toerist. Samen met Raymond van het Groenewoud. Raymond die trouwens ook maar niet van ophouden weet. Hè. Vorige week opende hij nog een nieuw stadsfestival in Brugge. Brugge Centraal. Drops of Jupiter. Dit is Train

Train, Amerikaanse rockband waarvan het verhaal begon met die Drops of Jupiter en dat voor de oprichter van de band, voor Charlie Cullen, helaas eindigde na een val in een douche in Brussel. Tragische manier om aan je einde te komen, maar zijn muziek blijft gelukkig wel bij ons. We gaan naar het nieuws toe met Tina Turner en Private Dancer. Welcome.

0: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In de regio in Colombia, die getroffen werd door een zware aardbeving vanmorgen, wonen een 120-tal Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding gekregen van Belgische slachtoffers. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4. In verschillende steden storten gebouwen in. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Voorlopig zijn er 111 lichamen geborgen, zo liet de president van Colombia weten. Hij riep ook de noodtoestand uit voor de brede regio rond het epicentrum. Landgenoot Tim Bosgaerts organiseert reizen in Colombia. Hij is nu in een dorpje ten noorden van de hoofdstad Bogota, waar de beving niet zo sterk was. Ook de meeste toeristen die via zijn organisatie door het land reizen, zitten nu niet in het getroffen gebied, zo is dat. Toch krijgt hij veel ongeruste telefoontjes.
1: Natuurlijk merken wij dat wel aan de ongeruste familie, want zeker de mensen die in het Amazonewoud zitten, zij hebben minder signaal, waardoor dat we toch wel al wat ongeruste telefoontjes van familieleden en vrienden van die mensen hebben gekregen. Verder zitten we hier ook met een familie van 4 nu in onze regio. Zij waren op het moment van de aardbeving bij mijn vrouw. Mijn vrouw is een Colombiaanse, dus zij wist perfect wat te doen. Zij wel wat geschrokken, maar uiteindelijk is alles daar ook goed verlopen.
0: In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met een bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht. Dat zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
2: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Isaac Kimeli zo net als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op diezelfde afstand. Op de 100 meter heeft Delphine Nkanza zich geplaatst voor de finale, die later vanavond nog wordt gelopen. Rani Rosius is uitgeschakeld op die afstand. En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte Progeria. Mensen met Progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende DJ en influencer met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
3: Ik ben vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen, omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen, omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
0: De zus van Michiel Amber is nu de enige patiënt met Progeria in ons land. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. En nadien 3 dagen met veel zon en opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ik hou je nog een uurtje gezelschap als je het goed vindt. Joan Armatrading komt eraan.

0: dan 10 jaar niet meer op een podium gezien, want Joan Armatrading nam afscheid van haar publiek in 2015. Maar die muziek, daar word je nog altijd heel erg vrolijk van als je ze hoort. Vind je ook niet Rosie altijd blij om die terug te horen? Laat ons hopen dat deze hier nog heel veel jaren mag doorgaan. En dat ziet er ook naar uit, hè, gezien zijn jeugdige leeftijd. Niels de Stadsbader en speeltijd.
1: Ik weet niet.

niet dit nummer van de Dinky Toys dat we opnemen in de Radio 2 Eregalerij komend najaar. Maar Declaration de Amor, ook een echte parel natuurlijk. Maar op deze The Test of Time hadden we in 1992 toch ook wel een heel fijne zomer. Misschien heb je er ook nog wel herinneringen aan. En de herinneringen van deze zomer komen van deze vrouw, onder andere Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Ik kan de tijd niet meer zeggen dat ik nog eens in de bioscoop geweest ben. En dat is jammer, want deze muziek is ook te horen in de nieuwe Toy Story 5 film. Staat in de soundtrack Taylor Swift, And I Knew It, I Knew You. En jij kent ongetwijfeld nog de tekst van dit hier. Satellite.

Onze Vlaamse artiesten zijn Wallonië aan het veroveren als nooit tevoren. Afgelopen weekend stond deze Hooverphonic op het podium van het Ronquière Festival. Geen kleintje trouwens, het op drie na grootste festival daar over de taalgrens. En niet alleen Hooverphonic stond daar, ook Pommelien Thijs ging optreden als eerste artiest ooit in het Nederlands in Ronquière. Een straf als je dat op je cv kan zetten.

Pure kwaliteit van Elton John. En zo komen er nog wel een paar platen op je af, hoor. Straks nog Billy Joel, Bart Peters, Bruno Mars en het Italiaans van Eros Ramazzotti. Maar eerst een Hollander, Jaap Reesema. Papa.

jij een woordje Italiaans spreekt, dan zal je nu waarschijnlijk smakelijk moeten lachen in je vuistje. Want ik dacht altijd dat Sebasta se una bella canzone zoveel betekende als aan alle mooie liedjes komt een eind. Hè, basta, stop, in het Italiaans. Maar nee, ik heb het eens in AI gegooid en die zegt, als een mooi lied genoeg was, is de vertaling. Ik ben al die jaren verkeerd. Het wordt hoog tijd om toch maar eens te beginnen aan die Italiaanse les eigenlijk. Eros Ramazzotti.

wereld lijkt in de ban van de eclips, van de zonsverduistering van aanstaande woensdag. Maar de mannen van Leopold 3 die zitten nu naar de maan te kijken. Het is dan ook een mooi zicht in de afnemende sikkelfase.

Piano Man himself, Billy Joel, and She's Always a Woman to Me. Bart Peters, die heeft geen piano nodig. Geef die man gewoon een gitaar en hij krijgt een hele zaal stil. Of zelfs een heel land, zoals tijdens de afscheidsplechtigheid voor de slachtoffers van de busramp in Sierre. Heel emotioneel moment, maar ook wel een heel mooi nummer die wat nog komen zou.

zangeres die niet mocht ontbreken in de warmste zomer sinds mensenheugenis. Donna Summer en State of Independence. En zo werd het alweer bijna 11 uur. Ik laat jou met Atomic Kitten en Hole Again. Tot morgenavond bij Radio 2 Relax.

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. En we gaan meteen naar Birmingham, naar het Europees kampioenschap atletiek. Want Simon van Glabeke, Delphine Nkansa heeft voor de eerste Belgische medaille gezorgd. Het is brons geworden.
1: Ja, en dat in een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde. Nkansa maakte eerder vandaag al indruk in de reeks en de halve finales. En in een heel spannende finale ging ze sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Het goud ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt. Op het vorige EK, 2 jaar geleden, bleef de 24-jarige Nkansa nog steken in de halve finales. Later dit toernooi komt ze normaal gezien nog 2 maal in actie op de 200 meter en de 4x100 meter aflossing. Op de gemengde 4x400 meter werd de Belgische ploeg 8e en laatste in de finale. Op de 5000 meter eindigde Isaki Meli als 9e. In het hinkzakspringen tenslotte hebben 2 Belgische vrouwen zich kunnen plaatsen voor de finale. Ilona Masson en Salia Gies.
0: Dankjewel Simon voor het overzicht. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers bij de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia. Er wonen in de brede regio rond het epicentrum wel een 120-tal Belgen. De aarde beefde met een kracht van 7,4 vanmorgen. Het epicentrum lag niet ver van de miljoenenstad Cali. Voorlopig zijn er volgens de president van Colombia 111 lichamen geborgen, maar die tol kan nog oplopen. Veel gebouwen zijn ingestort, de hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Landgenoot Tim Bosgaard organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van de hoofdstad Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn wel erg bezorgd over hun vrienden en familieleden.
2: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
0: In het zuidwesten van Canada, in de provincie British Columbia, woeden nog steeds hevige bosbranden. In de regio zijn al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Onze landgenoot Patrick van Minsel is burgemeester van de gemeente Peachland. Hij moet de crisis daar dus in goede banen leiden en ook hij heeft inwoners van een hele buurt moeten laten evacueren.
3: De hele buurt daar is geëvacueerd tussen 3 en 35. Hij is naar een naburige city gebracht, waar ze zijn opgevangen, waar dat ze hotels hebben toebedeeld gekregen. Extra hulp is gekomen in extra watervliegtuigen. Ze hebben ook nu een state of emergency afgekondigd over heel de provincie. Het maakt het gemakkelijk om resources vrij te maken.
0: Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. Nadien krijgen we 3 dagen met veel zon en temperaturen opnieuw boven de 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies is gebeurd, moet nog verder onderzocht worden. Marijke Teun is van het Limburgse parket.
1: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Vanavond bevestigde het parket van Limburg wel nog dat de man een positieve ademtest aflegde voor alcohol. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal oplopen. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons wonen er een 120-tal Belgen in de brede regio van het epicentrum, maar is er voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van dat epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België omdat verschillende luchthavens beschadigd zijn.
2: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira, waar ik moest vertrekken, is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
0: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkanza voor een eerste Belgische medaille gezorgd vanavond. Nkanza won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabeke.
3: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 6 honderdste seconden zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgische record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
0: Nkanza kreeg tijdens de halve finales last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
4: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement j'ai couru sans savoir et quand j'ai vu 3, je me suis dit il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
0: En Michiel van de Weert is overleden. Hij was 28. Michiel leed aan progeria, een zeldzame ziekte waarbij je extreem snel veroudert. Michiel was ook DJ en influencer. Ook Michiels zus leidt aan de ziekte. Niettemin liet Michiel zich kenmerken door zijn positieve ingesteldheid. Hij getuigde erover in heel wat interviews bij ons in het VRT1-programma Iedereen Beroemd 4 jaar geleden.
5: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij: jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen wenend thuisgekomen en ik heb te gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd van, ja, kijk, je hebt progeria en die gaat vroeger sterven en zo. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Altijd geaccepteerd van, kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien, kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt.
0: Wijze woorden om even bij stil te staan. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en dan tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met het beste.

0: je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 1:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia staat voorlopig op zeker 111. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plaatsen in Colombia te voelen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er 120 Belgen in de brede regio van het epicentrum, maar voorlopig is er geen melding van Belgische slachtoffers. Landgenoot Tim Bosgaerts organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn er wel bezorgd over hun vrienden en familie.
3: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
2: De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Een Duitse verpleegkundige die nu al veroordeeld is voor de moord op 10 patiënten, wordt nu in verband gebracht met nog meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Het Duitse gerecht laat lichamen weer opgraven van vermoedelijke slachtoffers. Nu al 39 in Aken en in Keulen nog eens 7. De man van 45 diende tijdens nachtdiensten zwaar zieke patiënten hoge doses kalmeringsmiddelen toe, soms gecombineerd met pijnstillers. Hij zat al een levenslange straf uit. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen een groep met 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de bergen. De groep bestond uit 36 mensen. Daar waren ook kinderen bij en baby's in kinderwagens. De groep was met een kabelbaan naar boven gegaan en wilde weer naar het dal wandelen, 1000 meter lager. Maar ze raakten van de route af en raakten ook elkaar kwijt, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. De betrokkenen hadden verschillende nationaliteiten. Er zouden 17 Belgen bij zijn. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nsaka voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Nkansa won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabeke.
4: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde zorgde Delphine Nkansa op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkansa sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkansa bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
2: Nog op het EK atletiek is Isa Kimeli als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Hij is ontgoocheld, maar geeft toe dat hij in het slot snelheid tekort kwam. Die quote komt even niet, die is dan voor straks. Nu het weer. Het blijft droog vannacht en minstens 9 graden bij een overwegend heldere hemel. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig. Vanaf woensdag gaan de maxima alweer 3 dagen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
1: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Gisteravond bevestigde het parket van Limburg wel nog dat de man een positieve ademtest aflegde voor alcohol. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia staat voorlopig op zeker 111. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plaatsen in Colombia te voelen. Eline Verschuren is een Belgische die met een vriendin op vakantie is in Colombia. De twee maakten de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum. Net op het moment dat ze gingen vertrekken op uitstap.
2: En juist als wij de deur dicht deden, begon ineens heel het gebouw te shaken. Maar wij stonden op een balkonnetje, dus wij dachten eerst, misschien passeert er een vrachtwagen of zo. Je weet eigenlijk echt totaal niet wat er aan het gebeuren is. Maar ja, dat bleef dan duur en we keken rond ons. En alle gebouwen waren aan het shaken en de bomen waren aan het shaken. En toen hoorden wij glas vallen in onze kamer. En dachten wij, oei, dit is niet goed. We moeten zo snel mogelijk weg. Dus dan zijn wij naar onze receptie gelopen, waar dat wij aan de bar ook allemaal glazen naar beneden zagen vallen en flessen naar beneden zagen vallen. En op dat moment riep eigenlijk de eigenaar van ons hotel dat iedereen zo snel mogelijk naar buiten moest gaan.